Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Haj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

van Vogue en Don't Let Go. Een hele goede morgen. Welkom bij Q-Music. Het is 5:08. Dit is dan, denk ik, voor vandaag het begin van Mattie en Marieke, de pre-party. Ja, bij deze begonnen zo. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Ik was al binnen. Ik heb al een paar slokken koffie genomen. Ik ben ook druk. Ja, sorry. Dat is misschien een beetje gek om zo te vermelden. Ik ben ook allemaal dingen aan het doen. Dingen aan het showen. Dingen aan het regelen. Heeft alles te maken met wat we later deze ochtend misschien nog wel mee gaan krijgen bij Mattie en Marieke. Al de hele week worden er verrassingen geregeld voor Marieke op het invalide toilet. Door onder andere mij, maar eigenlijk door de hele redactie. En ik ben nu ook weer allemaal dingen aan het showen aan het doen, maar daar kan ik verder nog niks over kwijt. Marieke heeft vorige week een redelijk passief-agressief mailtje gestuurd richting het hele bedrijf met: hallo, waarom staat de bril omhoog bij het invalide toilet? Hij is dat vaak volgens mij gewoon vanwege John en Bianca die het toilet schoonmaken en dan de bril omhoog zetten om alles goed te kunnen reinigen. Maar goed, nou, dat vonden wij zo'n leuk mailtje. Dat we dachten, we gaan haar elke dag verrassen met een verrassing op haar invalide toilet. Hele goede morgen, Luc van de redactie dus hier. Wilma is erbij, Daniel komt nu binnen, Dennis die stuurt een appie. Bram zegt, goedemorgen, we zijn onderweg naar Terneuzen met 5 vrachtwagens breedtetransport. Zo, hallo. Ik mag hopen dat je Zeeland hebt ingericht, Bram. Want dat gaat allemaal niet passen anders. Fijne uitzending, zit hij nog. Jij ook, jongen. Fijne uitzending. En tegen jou zou ik willen zeggen, fijne dag. Tenzij je zelf ziet als iemand die uitzendt. Dat kan natuurlijk ook nog. Hele goede morgen. Je hoort het. Er is leven in de brouwerij. Langzaam maar zeker komt Q-Music weer tot ontwaking. Ik ga zo meteen Acta aan de Murk voor je draaien. De kapitein, deel 2. Nu nog even je aandacht voor een ander Nederlands fabrikaat van hoge kwaliteit. Het is Kensington. En hun meest recente wapenfeit op muzikaal gebied. Dit is Living 4. Q-Music.

0: Een hele goede morgen. Exact 5 uur tijd voor het Q-Music nieuws.
1: Goedemorgen. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Freulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Ik ben op zoek naar jou. Ook als je nu denkt, oh, hij zal mij wel niet bedoelen. Jawel, ik ben op zoek naar jou.

0: Morgen, Lucky. Net even mijn ouders en vrienden van mijn ouders naar Schiphol gebracht. Zometeen weer lekker mijn bed in. Ach, fijne ochtendshow.
1: Dankjewel, Dennis. Dankjewel, Dennis. En goeiedag, Florian.

0: Happy Little Friday. Inderdaad, donderdagochtend. Dan kun je dat weekend al een klein beetje ruiken. Dat komt er ook aan. Ontzettend veel zin in. En wat er ook aankomt, want ik kijk graag nog even iets verder vooruit, is het WK voetbal. Over een week zitten we er gewoon al in, hè, jongens. Ja, ik wil niet al te veel vooruitlopen op de feestvreugde. Maar over een week, dan begint het WK voetbal. Misschien dat je na gisteren denkt, nou, ik heb er iets minder zin in. Nederland heeft gisteravond verloren van Algerije in de Kuip met 1-0. Goal van Feyenoorder Hajmoussa.
1: Hajmoussa, schitterende goal, zeg.
0: Ja, schitterende goal. Helaas voor ons, tegen ons ook, hadden we weinig aan. Nog 7 dagen, dan begint het WK voetbal. Nederland telt dan rond die periode alweer 18 miljoen bondscoaches. En ik ben eigenlijk op zoek naar al die bondscoaches. Ik ben op zoek naar jou. Heb jij nou een stevige mening over de tactieken van Koeman, onze bondscoach nummer 1? Heb jij misschien een mening over Memphis Depay en Wout Weghorst en steek je die niet onder stoelen of banken? Dan wil ik jou graag spreken tijdens het WK, dus de komende weken. Ik zou zeggen, stuur nu even een appie via de app van Q-Music. Gewoon met het woord bondscoach, dat is genoeg. Dan spreek ik je sowieso later. En vergeet niet, hè, vergeet niet. Wij worden wereldkampioen. Zeker te weten. Nou, ben jij nou die bondscoach of ken je misschien die bondscoach? Laat het weten in de app van Q-Music. Dan komt ze meteen Fleetwood Mac aan, speciaal voor jou. Ja, heb ik even geregeld. Go Your Own Way. Zoe Lievar ga je horen met Sluit Met Je Armen. En dit is Zara Larsson, Midnight Sun, bij Mattie en Marieke, de pre-party.

0: Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Nog een week en dan zijn we los. Dan is het WK voetbal 2026 begonnen. En dan worden ook alle 18 miljoen bondscoaches weer wakker. En ik wil al die 18 miljoen bondscoaches gaan spreken de komende weken. Dus ben je nou een van die bondscoaches? En meld je even aan via de app. Stuur gewoon het woord bondscoach door. Dan heb ik je nummer en dan weet ik dat ik jou in kan schakelen tijdens het WK voetbal. Jury, die heeft al geappt. Bondscoach. Kevin, die zegt bondscoach. Morgen, Luc, was gisteren niet heel best, hè, de tweede helft. Kijk, Kevin heeft er meteen een mening bij, vind ik super. Erik Job, die heeft ook bondscoach geappt. Dus die is ook van de partij, die komt in het bestand. Ook Daniel die is bondscoach. Een van de 18 miljoen Nederlandse bondscoaches. Heeft ook meteen een ferme mening.
2: Hey Lucie, goedemorgen.
1: Morgen.
2: Wat een waardeloze wedstrijd. Nederland tegen Algerije.
1: Oei.
2: 0-1 verloren.
1: Ja.
2: Ik heb de tweede helft heb ik lekker niet afgekeken. Wat een waardeloze wedstrijd.
1: Nou.
2: Nederland wordt geen kampioen. Groetjes voor Daniel.
1: Oei.
2: Doei.
1: Nou, Nederland, nou, kijk, dit bedoel ik dus. Ik zoek dit. Gisteren was Nederland Algerije helaas 1-0 verloren. Nou, de beste hardloper struikelt wel eens. Heb je nou ook zo'n mening? Heb je een tactisch inzicht, een visie? Of heb je gewoon zin om heel luid te roepen? App even bondscoachen via de app van Q-Music. Waar wij natuurlijk deze gehele maand ook druk zijn met de foute 1500... en later ook nog eens een keer de foute party. Jij kan nu stemmen op jouw favoriete foute tracks. En ik snap dat dat soms wat stress op kan leveren, dat het wat moeilijker kan zijn. En daarom ga ik je zometeen helpen. Ik heb daar namelijk een waterdichte theorie voor, na Miley Cyrus. We were good.

0: Replay. Replay op Q Music stond vorig jaar op nummer 641 in de Foute 1500. Zou je zomaar dus op kunnen stemmen ook dit jaar om hem iets hoger te krijgen?
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: En dat stemmen, dat kan nu. Ja. De stembussen zijn geopend. Ik zou zeggen, denk eens even goed na. Wat moet er allemaal in die Foute 1500 komen? Ik kan me ook voorstellen dat het echt gaat duizelen bij al die foute nummers waaruit je kan kiezen. Het lukt mij ook bijna nooit. Ik denk, oh ja, en die. Ga je op jaartal selecteren? Ga je op alfabetische volgorde selecteren? En loop je dan al helemaal vast bij de B? Omdat je al alle platen, alle tracks en alle liedjes en alle foute nummers hebt ingevuld. Nou, ik kan me dat dus voorstellen, daarom geef ik stemadvies. Stuur gewoon jouw favoriete foute liedje in. Echt je allerliefste favoriete liedje. En op basis daarvan geef ik jou stemadvies. Dat deed ik bijvoorbeeld eerder al bij Muti. En ik moet zelf zeggen, zeer geslaagd. Goedemorgen, Muti.
2: Goedemorgen, Luc.
0: Goedemorgen. Wat is jouw favoriete track uit de Foute 1500?
2: Mijn favoriete track, dat is Charlie Loinois en Mental Tio met Stars.
0: Oh, ja. Even kijken.
2: Mooie herinneringen.
0: Die stond vorig jaar nog op plekje 106.
2: Ai, het is wel de bedoeling dat ze wel gaan stijgen dit jaar.
0: Dan moet er dan dit jaar flink op gestemd worden. Dat snap ik wel.
2: Zeker.
0: Hey, als die op jouw stemlijstje komt, dan is er natuurlijk nog ruimte voor meer. Ik heb even wat stemadvies voor je. Mental Tio, die was natuurlijk VJ bij TMF. Zat ik even te denken, wie waren er nog meer VJ? Nou, Valerio Zeno was later ook nog VJ, presentator Valerio Zeno. Hij is natuurlijk van Italiaanse afkomst. Een gerecht van Italiaanse afkomst is natuurlijk...
2: pizza.
0: Inderdaad, de pizza Margherita. Nou, Margherita is dan weer een liedje van Marco Borsato.
2: Ja.
0: Die tekst van het liedje is dan weer geschreven door de Nederlandse voetbalcommentator Leo Driessen. En Leo Driessen, de voetbalcommentator, was er ook bij als sportverslaggever tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten in 1994. Dit jaar is het WK voetbal natuurlijk weer in de Verenigde Staten. En wij worden dit jaar...
2: kampioen?
0: Wij worden wereldkampioen. Ja, zeker.
2: Kom maar.
0: Zeker. En daarom dacht ik, wij houden van oranje, André Hazes.
3: Nederland, oh Nederland, jij bent...
0: Ga je hierop stemmen?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat vind ik heel fijn om te horen.
2: Ook een heel, heel bijzonder mooi nummer met liefdevolle herinneringen.
0: Ach, wat fijn. Nou, hey, dit komt helemaal goed met je stemlijstje.
2: Jazeker!
0: Super, nou geniet alvast van de Foute 1500. Over 10 dagen dan kun je niet meer stemmen. Dus ik zou zeggen, snel het lijstje invullen.
2: Gaan we doen, Luc!
0: Doei doei!
2: Doei doei!
0: Ik kan bevestigen, inmiddels is er gestemd op Wij Houden van Oranje van André Hazes door Muti. Waar is jouw stemlijstje? Doe het nu via de site of via de app. Zometeen komt Ray met Where's My Husband na Douwe Bob en Mo. Nog even blijven.

0: Ray en Where Is My Husband, de op Q-Music, de dag nadat het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd van Algerije in de Kuip in Rotterdam met 1-0 heeft verloren. Algerije scoorde in de 86e minuut.
1: Hartmoussa, schitterende goal zeg!
0: Maar dat is helemaal niet erg, zegt deze bondscoach. Ik ben een van de 18 miljoen bondscoaches die het land rijk is. Dat is helemaal niet erg. Ik heb de wedstrijd gezien en ik zag veel goede dingen. En ik denk dat dit precies ons op scherp stelt. Ja, dit is precies wat even de prikkel die wij nodig hadden. Je hoort het me zeggen, ik ben een van de 18 miljoen bondscoaches. Jij bent ook een van die 18 miljoen bondscoaches. En dus ben ik op zoek naar jou. Ik wil graag de komende periode tijdens het WK voornamelijk lekker nerden over het Nederlands elftal, over Oranje. En vooral uiteenzetten hoe het zou moeten. Dus meld je nu vooral aan. Timothy, die stuurt een appie. Bondscoach, dat is precies echt het enige wat je moet doen. Hij stuurt bondscoach met een Nederlands vlaggetje en een Nederlands leeuwtje. Dus Timothy heeft er echt zin in. Stefan, die stuurt bondscoach. Zo slecht was het voor rust niet. Na alle wissels werd het er echter niet beter op. Nee, we stonden voor rust echt goed te voetballen. Met een beetje, ik denk, de basiself waar bondscoach nummer 1 Ronald Koeman mee wil spelen. Stonden we echt goed te voetballen gisteren tegen Algerije. En ook Matthijs is bij deze bondscoach. Goedemorgen, Matthijs.
2: Goedemorgen, Luc.
0: Morgen.
2: Nou, bij deze ook een bondscoach, hoor. Het was verschrikkelijk gisteravond. Ik heb er nog weinig vertrouwen in richting het WK.
0: Oh.
2: We gaan het meemaken en wie weet, Rutjes.
0: Rutjes, nou, deze mening mag je dus ook hebben als bondscoach. Kijk, mijn mening als bondscoach, mijn inzicht, mijn visie is, wij worden wereldkampioen, maar dit mag natuurlijk ook. Dus meld je nu aan via de app van Q-Music. Dan hoor je zo meteen waarom het goed is dat Mattie en Marieke radio-dj's zijn geworden en geen zangers. En eerst Marshmallow, Leave Before You Love Me.

0: prachtige nieuwe muziek van Bruno Mars, Risk It All op Q Music. Deze draaiden we gisteren in de ochtendshow ook. En toen verkondigde Matty dat hij dit misschien wel een van de mooiste liedjes vindt van Bruno Mars. Daarna ontstond er een gesprek tussen Matty en Marieke. En vond Marieke het een goed idee om na een tijdje te gaan zingen. Nou, mag je zelf beoordelen of dat daadwerkelijk ook een goed idee was.
1: Ik vind I Just Might wel echt, denk ik, het leukst. Die vind ik echt het vrolijkst. Die kan ik blijven horen.
2: Oké, maar ontroert die ook het meest?
1: Nee, dat is voor mij When
2: I Was Your Man.
1: Nee, gewoon zijn eerste hit. Waarom kom ik daar nou niet op?
2: Ik weet het niet.
1: When I see your smile.
2: Just the way you are.
1: Ja.
2: When I see your smile. Nou, goed.
1: Nou, met mij win je ook geen popquiz.
2: Hoe dan ook, we blijven Bruno Mars gewoon draaien in plaats van zingen.
0: Ja, dat lijkt me een beter idee. En voor de volledigheid, deze bedoelde Marieke dus. When I

prachtig. Laten we vooral het bij Bruno Mars houden. Q Music. Een hele goede morgen. Welkom inderdaad bij Q Music met Songs Meteen. Runaway Train, Soul Asylum, na Lady Gaga. Dit is Abracadabra.

Hele goedemorgen, je luistert naar Q-Music. De ochtendshow met Mattie, Mariek en Annemarie gaat beginnen. Eén van de drie is wakker gehouden door een zeehond. Eén van de drie is wakker gehouden door gesnurk van twee mannen. En één van de drie is wakker gehouden door flink wat getoeter van auto's. Kortom, ze zijn alle drie helemaal klaar voor. Kijk lekker mee via RTL 7. Dit is Miles Smith, Niall Horan op Q-Music. Drive safe!

0: Goedemorgen, 1 minuut voor 6. Q Music Nieuws van nu.nl.
1: Ja, goedemorgen. Het had een feestje moeten worden, maar de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag voor Oranje. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hajj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde enorm.
2: Ik win liever met ook mindere momenten, want ja, dat winnen geeft altijd een bepaald gevoel en verliezen is ja, gewoon slecht. En ik vind dat dat de slechte kant van vanavond is.
1: Oranje had wel veel kansen, maar pakte ze niet. Na rust werd het spel slordig, aldus Koeman. Vandaag vliegt het Nederlands elftal naar de VS voor het WK. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanochtend iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis van Geleen. Er wordt nu gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Israël en Libanon zijn het eens over een nieuwe vechtpauze. Ze hebben daarover samen met de VS een verklaring over naar buiten gebracht. Alles hangt volgens de landen wel af van hoe de Libanese terreurorganisatie Hezbollah zich gedraagt. Het wordt daardoor ook wel een broos bestand genoemd. Later deze maand wordt verder gepraat over een definitief staakt het vuren. En we krijgen veel meer suiker binnen dan we denken. Ongemerkt krijgen we namelijk veel meer toegevoegde suiker binnen. Geen 6 klontjes per dag, maar wel 12, blijkt uit onderzoek waar het AD over schrijft. Komt doordat er vaak suiker in producten zit waar je het niet verwacht, zoals kant-en-klare sausen, kipfilet of hummus. Om de kans op diabetes te verkleinen kun je volgens experts altijd beter vers koken en moet je goed de etiketten checken. Het weer dan van Weerplaatsen. We krijgen een wisselvallige dag met soms pittige buien, met hagel en onweer ook. Die buien beginnen vanochtend in het westen. Vanmiddag trekken ze naar het oosten. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: 4e van juni, je luistert naar show 1649, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Morgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Goh, ik dacht vannacht even dat Algerije wereldkampioen was geworden. In Rotterdam. Echt niet te doen, joh. Er werd een partij getoeterd.
1: Oh ja?
0: Boah.
1: Oh, wat irritant.
0: Ja, het is echt eerst bij de 1-0 natuurlijk. En uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd. En toen ging het nog een keer dunnetjes over. Ja, echt niet te geloven. Zo ongelooflijk hard. Kan ik al mijn ramen openstaan en zo.
1: Oh ja, oh, wat irritant.
0: Ja. Toen werd ik wakker en toen keek ik naast me. Nou, toen zat mijn vriendin al op haar telefoon. Die zei, ja, ik ben al zo lang wakker. Ja,
1: zijn jullie nog wel in slaap gevallen?
0: Jawel, jawel. Je valt weer in slaap. En het is ook, kijk, dit zijn ook de leuke dingen van de stad. Hè? Kijk, je wil een beetje leven in de brouwerij. Dan hoort dit er ook gewoon bij.
1: Nee, dit lijkt me dan juist de irritante dingen van de stad.
0: Ja,
1: ja,
0: maar
1: dit is ook
0: goed.
1: Een beetje levendigheid. Maar ja. Ik bedoel, s'nachts heb je geen zin in toeterende Algerijnen, toch?
0: Liever niet. Maar het is ook niet elke avond natuurlijk.
1: Nee.
0: Hey, Luc.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Jouw credo is natuurlijk, we worden wereldkampioen.
3: Ja, klopt.
0: Deze pre-party ziet er niet echt heel goed uit of zo.
3: Slechte generalen. Ja. Slechte generalen.
0: Ja, okay.
3: Ik bedoel, dit is natuurlijk nog geen WK-wedstrijd geweest. Dus wij worden nog steeds gewoon wereldkampioen.
1: Ja, ja. Hey, maar we hebben ook nog hoe zeg je dat, troefwedstrijd? Oefenwedstrijd. Het woord dat ik zocht is nog vroeg. Tegen, daar hebben we nog om gelachen. Oezbekistan, dat is het?
3: Ja. Ja.
1: Nou ja, daar hebben wij gisteren echt nog, weet je wel, we moeten tegen Oezbekistan.
3: Jij.
1: Ja, oké. Okay,
0: jij noemde het een kinderachtig elftal.
1: Nou ja, ik dacht, wat is dit nou voor tekenfilmwedstrijd, zeg maar, die we moeten spelen? Ik heb nog nooit iets gehoord over het Oezbeekse elftal.
0: Ik ben zo bang dat we dit als een boemerang
1: krijgen. Nou ja, daar begin ik dus nu een klein beetje bang voor te worden. Omdat ik ook de Algerijnen in alle eerlijkheid, zeg maar, daar heb ik ook niet iedereen over gehoord. Zo van, nou, pas nou op voor Algerije.
3: Dus je bent nu bang voor Oezbekistan?
1: Nu ben ik echt wel bang voor Oezbekistan. Ja. Nu weet ik niet meer waar ik bang voor moet zijn. Dat is het meer.
3: Ook dat is weer gewoon een oefenwedstrijd om her en der wat nieuwe tactieken of spelers te proberen. Even kijken wat werkte wel, wat werkte niet. Die jongens een beetje in te laten komen.
1: Nou,
3: niks aan de hand.
1: Dit werkte dus niet.
3: Nee, dit werkte niet. Dan weet het ook weer. Door naar het volgende plan.
0: Maar heel even, kijk, jij bent optimist tot in de kist. Dit is ook wel de algemene tendens van de kenners, zeg jij. Dus niemand is in paniek, niemand is ongelooflijk teleurgesteld. Niemand is gaan twijfelen aan de capaciteit van het Nederlands elftal. Nu.
3: Nee, volgens mij heeft Koeman gisteren gedurende de wedstrijd zijn hele elftal gewisseld. Ja, dat is niet normaal.
0: Ja, precies. Maar dat is even belangrijk om te zeggen. Ja. Dan, natuurlijk. Weet je, had eigenlijk één grote proef, was het. Ja.
1: Deze nuance stelt gewoon gerust.
0: Juist,
1: en dan bewijs maar weer dat de sportredactie die jij bent gewoon echt één is met veel kennis.
0: Juist.
3: Ja.
0: Daarom zit hij er. Applaus voor Luc. Ondertussen zijn wij bezig met een competitie. Een competitie van de foute liedjes. We noemen dat de foute 1500. Allemaal begonnen natuurlijk met het foute uur bij Q-Music. The Original. Je kan stemmen tijdens de stem 10-daagse. Je kan nog wel een aantal dagen stemmen. Ik zou er gewoon niet mee wachten. Ik zou het gewoon vandaag doen.
1: Ja, dat is lekker. Rianne heeft het al gedaan. Rianne komt uit Nijkerk. Nou, daar is ze toch driftig haar favorieten in gaan vullen. En dit is een boyband. Nou, welke is het dan? Want je hebt er natuurlijk veel. Nou, het is Rianne's favoriete boyband.
0: Oh.
1: Haar hele slaapkamer hing vol met posters van deze mannen. Ze zegt, ik heb nooit de kans gehad om ze live te zien. Maar, en als fan weet je het dan misschien, volgende maand gaat het eindelijk gebeuren in Amsterdam.
0: Ah.
1: Ja, dan heb ik het over

0: Just Stay Back Music and Turn the Lights Off. Moet je al plassen?
1: Nee, maar ik kijk er wel weer rijk als naar uit. Want het is, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, maar de kans is vrij groot dat mijn invalide toilet toch weer is versierd.
0: Ja, ik was gisteren echt onder de indruk van het werk wat Luc had verzet. Ongelooflijk, er was geen vierkante centimeter van de oorspronkelijke muur van het invalide toilet te zien. Want het was volledig behangen met jouw favoriete mannen, met uitzondering van jouw man thuis. Dat was merkwaardig.
1: Ja.
0: Maar Domien Verschuren hing er.
1: Heel veel foto's van jou.
0: Damiano David.
1: Ja, Tom Baas.
0: Mark Rutte.
1: Leonardo DiCaprio.
0: Niet te geloven. Ja, we hebben dat toilet iedere dag gecustomized. Tenminste, dat heeft Luc gedaan. Er is natuurlijk niet gezegd dat het vandaag weer feest is, hè?
2: Dat weet je niet. Nee. Maar misschien een keer plassen en kijk zelf.
1: Kijk, ik vind zelf uit het verleden behaalde resultaten bieden in dit geval echt wel garantie voor de toekomst. Want het is natuurlijk allemaal begonnen met dat jullie vonden dat ik een passief-agressief mailtje had gestuurd over het feit dat de bril de hele tijd omhoog was.
0: Ja, passief-agressief vonden
1: wij anyway, dat, ja. Maar dat passief-agressieve mailtje heeft er wel toe geleid dat dat invalide toilet, en nogmaals, ik ben niet invalide, ik heb gewoon mijn voet gebroken. Maar dat dat nu helemaal elke dag zeg maar een paradijs is voor mij. Dat is echt geweldig. Ik heb er ook kunnen minigolven vanaf de pot. Ik heb al met de rechterhand in de borrelnootjes of de popcorn kunnen zitten, terwijl ik met mijn linkerhand in een vissenspel aan het hengelen was vanaf de wc. Was echt leuk. Ja. En dus gisteren was dat toilet helemaal met al mijn favoriete mannen bekleed. Nu ga ik iets opbiechten. Ik ben gisteren na de show ben ik naar het gewone toilet gegaan.
0: Hè? Maar je hebt een helemaal gecustomized toilet. Waarom ga je dan naar het gewone toilet?
1: Nou, ik moest gisteren na de show, moest ik poepen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk hartstikke lekker op je eigen ruime customized invalide toilet.
0: Ja.
1: Maar ik was mij heel erg zelfbewust ervan dat jullie waarschijnlijk niet al te lang ook na de show, ja, met elkaar dat invalide toilet zouden gaan opruimen.
0: Oh.
1: Dat al zeg maar die foto's er weer afgehaald zouden worden. En dan dacht ik, ja, dan ben ja, en de enige die zeg maar gebruik maakt van dat toilet, dat ben ik.
0: Mm.
1: En dan is het zo overduidelijk. Nou, Marieke is even gaan zitten beren na de show.
0: Oh, joh.
1: Dus toen ben ik maar wel gewoon naar het gewone toilet.
3: Maar staat er geen verfrissertje in dat hele opgepimpte toilet?
1: Nee.
3: Oh.
2: Nee.
0: Weet je waar ik het meest van schrik? Vrouwen poepen. Zometeen, om 7:45, nou ja of nee, starten wij een fout uur. Dat is allemaal een opwarming van de foute 1500. Je kan dus stemmen via qmusic.nl. Heb jij eigenlijk al een lijstje ingevuld?
1: Nee, geef ik gewoon eerlijk toe. Het is er nog niet van gekomen.
0: Het is wel een beetje practice what you preach natuurlijk.
1: Ja, ik ga dat straks even op mijn gemakje op het invalide toilet doen.

0: Cameron Whitcomb bij Q-Music en Kingdom of Fear. Is bij mij heel goed gevallen. Zit natuurlijk helemaal in die countryhoek.
1: Ja, je had het al heel erg goed voorspeld. Ja. Eigenlijk ben jij wel een beetje de aanjager van country, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Jij zei eigenlijk toen op een gegeven moment Shaboozey ook een beetje wel doorbrak. Zei, nou, country kan wel eens heel erg groot worden.
0: Nou, dat is wel leuk dat je even Shaboozey inderdaad aan de hand. Morgen is natuurlijk New Music Friday. En Shaboozey die deelt al weken kleine snippets van zijn nieuwe track die dan morgen uitkomt. Nou, moet je eens even horen. Dat is toch ook een lekker liedje. Dit verschijnt morgen van Shaboozey. Dit is toch ongelooflijk lekker?
1: Ja, ik heb nog te weinig gehoord eigenlijk. Maar,
0: daarom is het een snippet.
1: Oh, het is een snippet.
0: Het hele liedje is nog niet uit.
1: Wordt even warm gemaakt.
0: Een beetje benieuwd maken.
1: Een bar song tipsy is hij, hè?
0: Ja, dat is hij inderdaad.
1: Dat hoor je meteen in het beginnen. Het is echt diezelfde sound. Dit wordt toch weer een mega hit?
0: Dat denk ik wel. Dat morgen dus. Zometeen eerst. Mattie en Mariekes, collecte.
1: Ja, kom maar ergens voor. Ja, dat is eigenlijk een beetje de boodschap.
0: Prachtig.
1: Gisteren heeft de collectant het volledige bedrag bij elkaar weten te hengelen. €7 was dat voor blarenpleisters.
0: Klopt, ja.
1: Had alles te maken met de avondvierdaagse. Nou, dus laat maar weten waarvoor je komt. Er moet wel echt bijgezegd worden. Wij staan niet garant voor het hele bedrag.
0: Nee, maar de dag daarvoor hebben we ook het volledige bedrag betaald.
1: Ja, maar zeg dat nou niet.
0: Ja, maar ja.
1: Dat was gewoon een zielig verhaal. Met die vrouw die door supersokers van de fiets was gespoten. Überhaupt al aan één oog blind was.
0: We hebben 2 dagen op rij het volledige bedrag gegeven. Maar nu zegt Marieke Jansen, we zijn niet garant voor het volledige bedrag. Dus ik snap wel dat je een beetje mixed signals krijgt.
1: Maar uit het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Oh, daar is hij weer.
0: Nou, prachtig gezegd. Wat heb je nodig? Nu in je leven. Laat het weten via de Q-Music app. Annemarie, wat horen we in het nieuws?
2: Nou, misschien heb je al een extra slot nodig om je te beschermen tegen inbrekers, want er wordt weer meer ingebroken.
3: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Altijd helpen en onafhankelijk. Dat is een
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Veldzinkadvies.
9: Echte Gooise Moeders is terug.
10: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah!
11: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
12: We gaan naar Portugal.
13: Ja. In een camper.
14: Nee. Onwijs leuk.
15: Zijn.
16: Zal het met ons nooit worden.
17: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
18: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldzink.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
21: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy Effortless Electrification.
0: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hak je dag!
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
28: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
29: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
30: We denken na over een koophuis.
31: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
30: Bart, met die loopgroep?
31: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
32: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
33: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
34: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
35: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
36: Q-Music, goedemorgen. 6:45. De vertraging op de weg langer dan 10 minuten. Die zijn op de A4. Naar Amsterdam kom je in 12 minuten terecht. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp staat namelijk 9 kilometer. En op de A27 naar Gorkum verlies je ook 12 minuten. Tussen Hank en Werkendam over 7 kilometer.
37: Wisselvallig dagje vandaag met soms pittige buien, met hagel en onweer. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
38: Goedemorgen, we beginnen met een pijnlijk voetbalavondje. Want Oranje heeft gisteravond de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip verloren van Algerije. Het werd 1-0 voor Algerije door een late goal van Haj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman, die baalt.
39: Bloedhekel aan verliezen. En dat heb ik ook gezegd. Ik vind, dit moet je winnen. Dat is een stuk verantwoordelijkheid om, als je 4-5 grote kansen krijgt, om in ieder geval 1 of 2 goals te maken, waardoor een wedstrijd veel makkelijker wordt.
38: Ja, vandaag vliegt het Nederlands elftal dan naar New York voor het WK. Maandag speelt Oranje daar nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens de burgemeester raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open. Er kan wel een brandlucht hangen. En er wordt steeds vaker ingebroken, dat heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrengers, ja, die komen ook steeds vaker echt binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Dus een stuk meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En volgens veiligheidsexperts komt het onder meer doordat mensen minder vaak thuis zijn en ook minder aandacht hebben voor beveiligingsmaatregelen.
37: Ik heb het nog nooit meegemaakt en ik hoop het altijd zo te houden. Het lijkt me echt verschrikkelijk als je thuis komt en ze zijn binnen geweest.
40: Alleen, kijk, dat ze dingen meegenomen hebben, heel naar. Het ligt natuurlijk ook aan wat, of als persoonlijke spullen zijn. Zo. Maar het idee dat er iemand in jouw personal space is gekomen, dat lijkt me zo mensonterend.
37: Dat hoor je ook iedereen zeggen. Dat het vervelende is, ja.
40: Het is wel eens bijna gelukt. Toen woonde ik met vriendinnen in Amsterdam. En toen hebben ze aan de voorkant geprobeerd in te breken. Dat was niet gelukt. Toen zijn ze bij de buren, is het succesvol gebeurd. Toen zijn ze nog via de achterkant, hebben ze nog bij ons balkon ook in willen breken. Dus echt aan weerszijden van ons huis lag glas op de vloer. Mm. Maar toen zijn ze blijkbaar gestoord en weer via het appartement van de buren teruggegaan en gevlucht. Maar bij de buren was dus ook echt heel veel gejat.
37: Je hebt toch ook wel eens verhalen gehoord van mensen die gewoon oog in oog staan met die inbrekers. Die gewoon thuiskomen en dan staat er gewoon iemand in je woonkamer.
38: Ja, of als je eens nachts in bed ligt en je hoort beneden wat. Wat doe je?
40: Wat doe je?
37: Ja, geen idee wat ik zou doen.
40: Het is niet alsof je standaard een knuppel of een hockeystick naast je bed hebt liggen.
38: Ik ken mensen die dat hebben, hoor.
40: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dat gaat doen als het bij je is gebeurd. Ja, goed, misschien luister je wel en denk je, het is mij overkomen. Het is ook 6:30. Misschien luisteren de inbrekers zelf ook nog wel.
37: En misschien ben je inbreker en wil je verhaal doen vanuit jouw perspectief. Nee, laat het even weten als je hier ervaringen mee hebt via de Q-app.
38: En rood staan bij de bank wordt een stuk moeilijker, staat in de Telegraaf. Reden zijn nieuwe, strengere regels uit Brussel die er aankomen. Die moeten je gaan beschermen tegen hoge schulden. Die maatregel moet dan ingaan vanaf november. De bank waar je bij zit, die gaat je de komende tijd er uitgebreid over informeren. Maar het idee is eigenlijk dat de bank je vooral een vragenlijst stuurt waarin ze meer informatie willen over je financiële situatie. Dus niet alleen je hypotheeklasten bijvoorbeeld, maar of wat je verdient. Maar ook wat je uitgeeft aan bijvoorbeeld achteraf betalen. Hoeveel kinderen heb je? Wat betaal je aan je leaseauto? Et cetera. Om een beter beeld te krijgen. En dan kan dus die limiet worden aangepast.
37: Voor heel veel mensen is het toch een soort van standaard. Rood staan.
40: Ja. -1000 was mijn nieuwe nulpunt.
37: Ja, nee,
38: maar goed, je betaalt wat flinke rente ook. Hè. Bijvoorbeeld bij Rabobank kun je dan €2.500 rood staan tegenover een rente van 11%.
37: Oeh.
38: Dus dat is echt wel hoog.
37: Echt wel veel.
40: Ja, dat was toen. Het is oma verteld hoor, maar dat was vroeger niet. Was het echt veel minder?
38: Ja, voor jonge mensen was het minder. Ja.
37: We gaan naar de financiële situatie van Martijn. Hallo Martijn.
0: Goedemorgen.
37: Jij komt zo meteen bij ons collecteren. En waar kom jij voor zo direct?
0: Ik kom collecteren voor vers rubber.
37: Voor vers rubber.
3: Mattie en Marieke.
37: De pitch van Martijn hoor je naar Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Harry Styles, Bikini Music en American Girl.
1: Hey Martijn, waar kom je voor?
2: Een hele goede morgen. Ik kom voor vers rubber.
0: Voor vers rubber?
2: Ja, vers rubber.
0: Start je pitch.
2: Nou, we gaan binnenkort, met een aantal weken, gaan we gezellig met het gezin op vakantie. Dan gaan we de bossen rijden in de richting Ommen. Daarbij heb ik de gedachte gehad van ik ga samen met mijn zoon gewoon een heerlijke fietsvakantie ervan maken. Lekker door de bossen rijden heen, lekker in de vroegte, terwijl iedereen nog lekker slaapt. Dus ik heb een motorbike via Marktplaats gekocht, welke al een langere tijd heeft stilgestaan. Ja, dus het profiel is door de vorige gebruiker al wat opgebruikt. En inmiddels zijn er wat droogscheuren gekomen.
0: Nee.
2: Ja, en het laatste wat je wil natuurlijk is, als je samen aan het fietsen bent, dat er één met lekke banden staat midden in de bosserij.
1: Bosserij.
0: Wil je niet?
2: Dan wordt het lopen. Ja, en dat de bossen in omgeving Ommen, die zijn vrij groot. Dus dat wordt een looptocht van een uur ongeveer. Dus vandaar mijn pit voor een set nieuwe banden met goed profiel erop.
0: Okay.
1: Zodat jij natuurlijk door die bossen rijden kan.
2: Inderdaad, zeker.
0: Juist. Oké. Okay. Martijn, ja, mooi plaatje natuurlijk met je zoon op een mountainbike. Alle eerlijkheid, ik vond het een beetje saaie pitch. Ik twaalde een beetje af wel.
1: Een beetje zo droog als het rubber. Zo gordroog was ook deze pitch. Dat moeten we gewoon eerlijk toegeven. Ja, kijk, alles zat erin wat erin moest zitten, maar het was een broodje hamburger zonder saus.
2: Al doen we leert, man.
0: Nee, dat is ook echt zo.
1: Is ook zo.
0: Maar je klinkt wel als een goede gozer. Wat kost dat droge rubber? Dat nieuwe rubber?
2: Het nieuwe rubber zit rond de 60, 70 euro.
0: Rond de 60, 70?
2: Ja, dan heb je twee nieuwe buitenbanden en twee binnenbanden erbij.
0: Ah ja, oké. Ja, goed zo. Je krijgt van mij 5 euro in je kledingbus.
1: Exact het bedrag waar ik ook aan zat te denken.
0: Toch weer op één lijn.
1: Ja, altijd weer op één lijn. En dat komt omdat ik ook vaak in de bosserijen van Ommen te vinden ben. Mijn ouders hebben daar een vakantiehuisje. Dus ik ben er eigenlijk gewoon opgegroeid.
0: Kijk uit dat je er niet aanrijdt, Martijn. Ja. Want het is net herstellende van dat ene been. Ik wil er niet nog één bij.
1: Nee. Annemarie.
2: Ik zit er nog langer in.
0: Ja. Je hebt al een tientje, Martijn.
1: Dan moet
0: er Annemarie nog komen.
3: Oeh, nou. Ik zou zeggen, verwacht niet te veel. Nee hoor, ik vond het best een... je pitch had iets meer aangekleed kunnen worden. Iets meer enthousiast mee kunnen zitten. Daar ben ik het met Mattie eens. En rij geen wandelaars alsjeblieft aan. Maar dan geef ik jou 2,50.
0: 2,50? Nou, Martijn, dan heb je toch
2: dankjewel.
0: 12,50 in je collectebus.
2: Kijk, en de rest gaan we zelf bijleggen.
0: Dat dacht ik wel. Ik zou zeggen, ga toch fietsen en een fijne dag.
2: Komt helemaal goed. Hetzelfde.

0: Diana Spyro. En Material Lover.
1: Heel mooi. Jij zong tijdens de muziek zong jij Material Girl er doorheen van Madonna.
0: Ja, even een mashup.
1: Ja, wat
0: even
1: leuk. Een mashup.
0: Zeg, de redactie van de Truienradar werkt graag vooruit. Wij hebben alvast een blik geworpen op de komende week qua weersvooruitzichten.
1: Oh, daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want ja. Ik heb nog niet gekeken. Ik vond deze week, nou, ik vond het een beetje mooi.
0: Wij nemen draconische maatregelen, zouden we kunnen zeggen, in de Truienradar. Er gaat namelijk voor de komende week, dus mind you, de komende week, een streep door de categorie 0 tot en met 2. Dus de 2 is het t-shirt, 1 is het hemd, 0 is bloot als je niemand tot last bent. Die staan voor de komende week niet op programma. Er staat gewoon een streep door. Die komen niet in de Truienradar voor de komende week.
1: Dat is geen goed nieuws.
0: En dat heeft te maken met te veel regen en lage temperaturen.
1: Ja, het ziet er heel slecht juni. Uit.
0: Ja, ik weet het. We hebben heel vroeg gepikt.
2: Midden juni.
1: Nou ja, volgende week is het gewoon midden juni. Ja. Volgende week is het gewoon midden juni, Annemarie.
0: Ja.
1: Nee, meen ik echt. Volgende week schrijven
2: we... Ja, maar nu nog niet. Ze zitten echt begin juni.
1: Nee, maar we kijken naar volgende week, zegt Mattie.
2: Ja,
0: volgende week. Maar hoe dan ook, we hebben dus zeg maar... vrij vroeg gepiekt in verhouding, want mij was eigenlijk wel mooi.
1: Ja.
0: En nu voor de komende week, je hebt geen 0 nodig, je hebt geen 1 nodig, maar ook geen 2. Dus er vallen gewoon 3 categorieën binnen de Truienradar, vallen helemaal af, draconische maatregelen.
1: Dus het beste wat je zou kunnen horen volgende week is de longsleeve.
0: Ja, klopt inderdaad, ja. En sterker nog, dat hoor je ook vandaag.
3: Matties. Truienradar.
0: Want vandaag ook een wisselvallige dag met soms pittige buien, hagel, onweer. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Maar zelf heb je weer een 2

0: Sheeran.
1: Ja, laten we ook even stilstaan bij de mensen voor wie hulp te laat kwam. Nonja Schuifel is naar buiten gegaan zonder truienradaradvies.
2: Oh, moest ze eerder weg dan dat advies kwam?
1: Ze moest helaas eerder weg. Laten we heel even luisteren naar Sonja.
3: Nonder, voor mij komt de truienrader te laat. Ben tot goddorie, mijn onderrok zeiknat. Wat een piep weer, zeg. Ga je zonder regen weg? Jezus. Wat een ellende.
1: We wensen Sonja veel sterkte.
2: Ach, jeetje. Oh, nou ja, ik kan inderdaad echt niet anders zeggen dan jeetje sterkte, Nonja.
1: Ja, en voordat je naar buiten gaat, ja, wacht altijd op het truienradaradvies, hè?
2: Misschien toch een app aanmaken, hoor. Dat mensen het gewoon al kunnen kijken wanneer ze willen. Nu moeten ze altijd luisteren. Ja, misschien moet je toch uiteindelijk in de App Store.
1: Ja, we zijn bezig. Deze ochtend in het nieuws bij Annemarie dat er steeds vaker wordt ingebroken. Jij zei vanochtend wel treffend, ik heb een beetje een 90s gevoel bij inbreken. En we weten niet waarin het zit.
2: Nee.
1: Maar een 90s gevoel inbreken.
2: Ja, ik weet niet hoe dat nou komt. Ik weet het niet. Werd er vroeger meer ingebroken? Of werd je er vroeger heel erg bang voor gemaakt? Ik weet het niet, maar het gebeurt dus nog steeds.
1: En maken we het Home Alone misschien?
2: Gebeurt helaas heel veel. Ja, misschien Home Alone-achtig.
1: Ja.
2: We vroegen ons af, is het jou wel eens overkomen? Nou, straks spreken we iemand en daarbij zat de inbreker nog op de kast.
1: Ja, dat is echt een merkwaardig verhaal. Mocht er ooit bij je ingebroken zijn, laat je even horen via de Q-Music-app om met Nonja te spreken.
3: Wat een ellende.
4: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
7: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Oranje fans.

0: als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
9: Goedemorgen, er wordt steeds vaker ingebroken. Dat heeft het AD uitgezocht. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken of pogingen daartoe. Dat zijn er 500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens veiligheidsexperts komt het onder meer doordat mensen minder vaak thuis zijn en minder aandacht hebben voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mannen opgepakt. Er werden invallen gedaan in woningen. Daarbij zijn computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Mensen aangehouden dus. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door hun partner en bekenden werden misbruikt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onduidelijk. En Nederland mag na jaren weer asielzoekers terugsturen naar Italië. Dat heeft asielminister Van der Brink afgesproken. Betekent dat asielzoekers die in Nederland asiel hebben aangevraagd nadat ze via Italië Europa zijn binnengekomen, weer worden teruggestuurd. Eerder weigerde Italië die mensen terug te nemen. Nederland gaat nu geld betalen aan Italië. Hoeveel is niet duidelijk. Ja, en het had een feestje moeten worden, maar de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen het Algerije werd een pijnlijke nederlaag voor Oranje. Algerije won gisteravond met 1-0. Bondscoach Ronald Koeman die baalt.
10: Bloedhekel aan verliezen. En dat heb ik ook gezegd. Ik vind, dit moet je winnen. Dat is een stuk verantwoordelijkheid om, als je 4-5 grote kansen krijgt, om in ieder geval 1 of 2 goals te maken, waardoor een wedstrijd veel makkelijker wordt.
9: Oranje had wel veel kansen, maar pakte ze niet. Na de rust werd het spel alleen maar slordiger, aldus Koeman. En ook aanvoerder Virgil van Dijk zegt dat Oranje had kunnen winnen.
11: Dit wil je niet, dit is afscheidswedstrijd, uitzwaaiwedstrijd. En als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we de eerste helft hadden we 2-0 minimaal voor moeten staan. Maar ja, daar staan we niet.
9: Nou, vandaag vliegt het Nederlands elftal naar New York voor het WK. Zondag 14 juni is dan de eerste wedstrijd. Het weer nog wisselvallige dag vandaag met soms pittige buien, met ook hagel en onweer. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.
12: Op de weg zijn er een paar vertragingen, maar die langer duren dan 10 minuten. Dat is op de A1 naar Amersfoort. Komt tussen Barneveld en Hoevelaken in 3 kilometer met 12 minuten. De A7 naar Zaanstad, 11 kilometer tussen Avenhoorn en Purmerend Noord met een kwartiertje. Op de A15 van Ridderkerk naar Oostvoorne, 5 kilometer tussen Rozenburg Centrum en de havens 5500, 5700. Je doet daar 12 minuten over. En de A27 naar Gorkum, tussen Hank en Werkendam, 8 kilometer en een kwartier.
8: We vragen ons af, is er wel eens bij je ingebroken? Nou, bij heel veel van onze luisteraars is er wel eens ingebroken.
12: Eng hoor, met een waakhond erbij.

0: Willy William, Becky Music en Trompeta. Goedemorgen, 5 over 7, donderdag de 4e van juni, show 1649, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Hopelijk ben je rustig opgestaan. Misschien ben je eigenlijk net wel wakker geworden. Is de wekker een paar minuutjes geleden gegaan. Lig je nog in bed? En is alles beneden nog gewoon oké? Okay? We hoorden namelijk net bij Annemarie in het nieuws dat er steeds vaker wordt ingebroken.
3: Ja, klopt. Het is weer een piek eigenlijk. Waar het eerder nog daalde het aantal inbraken. Maar nu zijn het er 7000 al de afgelopen 4 maanden. De eerste 4 maanden van het jaar. Het gaat om inbraken of pogingen daartoe. Maar het gebeurt ook steeds vaker dat inbrekers ook echt binnenkomen. Spullen meenemen. Het heeft er ook mee te maken dat wij minder vaak thuis zijn. En ook ja, iets slordiger worden als het gaat om beveiliging.
0: Nu hebben wij gelukkig geen ervaring ermee. Maar veel van onze luisteraars wel. Pauline, jij vond 's ochtends ook een inbreker in huis. Waar zat die?
4: Ja, die zat bovenop de kast toen ik 's ochtends beneden kwam.
0: Toen je 's ochtends beneden kwam, zat hij op de kast?
4: Ja, kennelijk is ze dus gewoon 's nachts ingebroken. En mijn hond heeft hem zodanig opgejaagd dat hij voor de kast zat en de inbreker bovenop de kast.
1: Maar wow. ik vind het echt een scène uit een tekenfilm of uit Home Alone. Ja. Maar jij kwam beneden, heb je niks gemerkt 's nachts? Een blaffende hond, iets van geluiden?
4: Helemaal niet. Hij heeft niet aangeslagen, hij heeft hem gewoon alleen maar puur opgejaagd.
0: Wat is het voor hond, Paulien?
4: Rottweiler.
0: Een Rottweiler. Ja, ja, dat snap ik wel. Daar zou ik ook van op de kast duiken.
1: Maar wat heb je toen vervolgens gedaan?
4: Ik heb tegen die hond gezegd van, jij blijft maar mooi even zitten en ik bel de politie.
1: Zo.
4: En die hond die heeft niet gereageerd op mij toen ik de woonkamer inkwam. Die is gewoon alleen maar zijn ogen gefixeerd op die inbreker. Dus die hond heb ik ook niet echt veel gehoord. Maar kennelijk heeft die inbreker de hele nacht op de kast gezeten.
1: Hey, en vervolgens kwam de politie. Hoe is dat moment gegaan dan?
4: Toen de politie belde, nou, dat was 5 minuten. De hond heb ik naar de achterhok gedaan en toen kon hij rustig op de kast afkomen. Toen is hem meegenomen. Ja.
0: Hoe heette de hond?
4: Wiebe.
0: Wiebe. Goh, daar verwacht je het ook niet van, hè, van Wiebe.
1: Nou, vanaf dat moment Wiebe de waakhond en het allitereert wel lekker.
0: Hey, dankjewel voor je verhaal, Paulien.
4: Ja hoor, graag
0: gedaan. Fijne dag, hoi.
4: Hoi.
0: Danny, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ook een hond in de hoofdrol. Wat voor hond?
5: Een groenendaalder.
0: Wat?
5: Een groenendaalder.
0: Een groenendaalder?
1: Is dat zo klein als een chihuahua of zo groot als een kalf?
5: Nee, dat is een grote hond. Het is een kruising tussen een Duitse herder en een gewone herder.
0: Okay.
1: Hey, en was dit een beetje een waakhond?
5: Het was zeker een waakhond.
1: En hij heeft hij geholpen?
5: Altijd onder bij het raam. Nee, niks.
1: Wat is er gebeurd?
5: Nou, wij lagen te slapen gewoon. En er is dus ingebroken door het keukenraam. Die hebben ze een keukenraam opengemaakt. Hebben ze een doek naar beneden gegooid met iets van een spul erin. Waardoor de hond dus helemaal suf in slaap is gevallen. Via het keukenraam naar beneden gegaan.
0: Hebben ze die hond gedrogeerd?
5: Ja, ze hebben de hond gewoon gedrogeerd in slaap gebracht. We weten tot de dag van nu nog steeds niet wat voor spul het is geweest. Het is gewoon, de hond was gewoon weg en hij was echt waakzaam.
1: Wow. Oh, dat vind ik ook echt zielig. En is vervolgens het hele huis leeggehaald?
5: Ja, heel het huis beneden. Alles wat beneden was leeg had. Dus, want het was een tijdje geleden. Alles nog videorecorder weg. TV was weg. Alles, paarpotten, rekeningen. Alles wat het potje van kinderen. Alles, ja, alles was weg.
1: Oei. Hey, en jullie kwamen 's ochtends beneden. Ik bedoel, dan zie je dat je woonkamer is geplunderd. Maar lag de hond toen ook nog bedwelmd in een hoek?
5: Nou, de hond lag wel helemaal versuft. Toch steeds op de plek waar hij altijd lag. Onder bij de keuken bij het raam. Dan lag je gewoon nog wel helemaal versuft. Ja, die was nog niet helemaal bij.
0: Hey, maar toch, Danny, als ze weten dat ze een heel doek moeten laten zakken om die hond daar een soort van onschadelijk te maken, om het zo maar even te noemen, dan waren die inbrekers wel op de hoogte van die situatie daar.
5: Nou ja, dat is dus ook het geval, denk ik. Ze hebben natuurlijk ook gezien dat wij altijd, mijn vader altijd werken was en we op vakantie gingen. Dus we wisten tot er natuurlijk wel wat verwaarde in huis kon liggen. En ze zagen mijn vader al met de hond lopen. Dus het is gewoon inderdaad, het is een bekende situatie voor diegene.
0: Ja,
1: dat maakt helemaal naar, hè? Echt verschrikkelijk.
5: Ja.
1: Nou zit hier bij ons op de redactie Karel. Karel, jij hebt ook
6: jij hebt ook een keer
1: wat meegemaakt.
6: Ja, ik heb een keer een inbreker / ik weet niet wat het was, van de trap afgeduwd.
0: We weten nog steeds niet wat het was.

0: Alex Warren bij Q Music en Fever Dream. Nou, Karel werkt tegenwoordig bij ons op de redactie, maar had ook uitsmijter kunnen worden. Als we hem net hoorden.
1: Nou ja, we hebben het over inbraken. Zit ook in het nieuws deze ochtend dat er weer steeds meer wordt ingebroken. Alleen al in de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken of pogingen daartoe. Nou, Karel, bij jou hebben ze het een keer geprobeerd.
2: Ja, het is vast echt wel een schriksreactie. Ik woonde in een studentenhuis toen. En ik woonde op de eerste verdieping. En eigenlijk als je mijn deur opende, dan had je rechts eigenlijk gelijk de trap. Dus was überhaupt altijd voor mezelf gevaarlijke situaties. Maar in dit geval werd ik 's nachts wakker en ik hoorde gerommel. En ja, dat was denk ik 4 uur 's nachts. En ik was ook nog in de kroeg geweest. Dus ik denk, wat is dit? Dus ik doe die deur open, maar echt letterlijk sta 1 op 1, of oog in oog heet dat, met een inbreker.
1: Zo.
2: En had al het Kanaal Plus kastje in zijn handen en wat andere spullen.
0: Het Kanaal Plus kastje?
2: Ja, die stond bij ons op de hal. Dat bestond toen nog. En dan moest je schakelen van 1 naar 2. Maar ja, maakt niet uit. Maar ik schrok echt zo dat mijn eerste reactie was oppleuren met die gozer. Dus ik geef hem een duw. Maar die kerel die flikkert dus 5 meter in zo'n stijl trappengat naar beneden.
1: Oei.
2: Ja, daar moet je wel stuntman voor zijn, maar dat was hij in dit geval niet. En dus ik dacht, ja, en nu hij lag te kreunen naar beneden. Ik denk, ja, ik heb hier helemaal geen zin in, ik wil weer naar bed. Dus ik ben naar beneden gelopen. Ik heb de deur geopend en ik heb hem echt een duw trottoir opgegeven met dat lichaam van hem. En deurtje dicht, ik denk, we zien het wel.
1: Zo.
2: Dus ja, geen idee of deze meneer nog een leuk leven heeft.
0: 10 minuten later zat jij weer in je remslaap.
2: Ja.
1: Hé, hey, maar heb je dat Kanaal Plus kastje nog even uit zijn handen getrokken? Anders kon je geen tv meer kijken.
2: Die lag keurig beneden en ja, die deed gelukkig nog.
1: Dat heeft Fred van Leer toch ook een keer gedaan? Die heeft toch ook inbrekers van zijn trap afgetrapt?
0: Ja, die deden zich voor als volgens mij postbezorgers. Het is best wel een heftig verhaal. Die waren halverwege de trap bij Fred. Fred heeft halverwege de trap zo'n plateau. En Fred heeft hem daar gewoon een ferme trap gegeven. En die inbreker die lag beneden aan de trap.
1: Zo.
0: Bizar. Het is ook een beetje wat je op dat moment doet.
1: Ja,
0: weet je?
1: Ja,
0: adrenaline neemt het over.
1: Zij moeten gewoon niet bij jou binnenkomen.
0: Hallo Martine.
3: Goedemorgen.
0: Jij stond ook oog in oog met een inbreker. Waar was dat?
3: Ja, dat klopt. Ik liep stage in Turkije in Bodrum. En dat was in mijn appartementje waar ik daar sliep. En er stond midden in de nacht een kerel naast mijn bed.
1: Wat heb je gedaan?
3: Nou ja, ik had eerst... Je bent helemaal niet wakker. Dus eerst verbaasd kijken dat je denkt van droom ik of niet. En toen deed hij zijn vinger op zijn lippen dat ik niet mocht gillen. Toen ben ik juist heel hard gaan gillen. En toen is hij heel hard weggerend. Wel met de buit. Maar ik ben er ook nog achteraan gerend.
0: Je bent er achteraan gerend?
1: En?
3: Ja.
1: Wat heeft dat opgeleverd, jij in de nacht hebt?
3: Want hij sprong over mijn balkonnetje heen. En daar ben ik zelf gestopt. Dat deed ik zelf dan maar niet. Dus toen is hij verdwenen in de nacht.
1: En wat heeft hij meegenomen?
3: Ja, allemaal sieraden en mijn telefoon. Ik had nog zo'n mooie Nokia 3310.
0: Hey, maar Martien, ik kan me zo goed voorstellen dat als iemand midden in de nacht in één keer naast je bed staat, die legt zijn vinger op jouw lippen zo van stil maar. Daar heb je toch nog best wel lang last van.
3: Ja, heel erg lang. Ik heb heel erg lang last gehad. Ook want toen ik na die stage thuis kwam in mijn ouderlijke huis, kon ik ook daar helemaal niet slapen. En veel ook, elk geluidje hoor je.
0: Ja.
3: Dus ik ben altijd heel lang heel licht slapen geweest. En ik heb ook heel lang met de lampen aangeslapen. Dus ik ook echt niet meer in het donker slapen.
0: Hartstikke goed.
1: Hey, je bent niet de enige die achter een inbreker is aangerend. Lou, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij bent er ook achter aangegaan. Wat was de setting bij jou?
4: Ja, dat was de setting bij mij. Ik ook thuis van stappen, een uurtje of 4:30, denk ik. En het was eigenlijk bij een vriend van mij thuis. Ze liep eigenlijk met z'n tweeën daar. En we komen thuis. En we staan rond 4:30. Lopen we

0: een beetje ja, half dronken naar binnen, een beetje ouwe hoeren. En we zien iemand staan en we denken, wat is dit toch? Huh. En toen stonden we ook oog in oog met een inbreker.
1: Hey, wat voor type zie je dan voor je staan, Lou? Hoe zag hij eruit?
0: Hoe zag hij eruit? Nou, die was toevallig kaal. En ja, hij schrok zich net zo goed, net zo hard als tegen ons. En het eerste wat hij doet was meteen de achtertuin in rennen. En ja, ze wonen in een rijtjeshuis. Dus die moet eigenlijk 2, 3, 4 muren / hekken overklimmen om weer in een steegje of straat te komen.
1: Ja.
0: En ik ben hem ja, als een soort van GGZ achterna gegaan over die schutting heen. En
2: wow,
0: over 10 minuten later hebben we hem gevakt.
1: Zo.
2: Zo, dat vind ik wel echt heroïs. Dus ja, jij lag om 4:30 's nacht na een paar pilsjes in de kroeg, lag je bovenop een inbreker. En dan bel je dan meteen de politie. En zei die er snel?
0: Ja, die vriend van mij die liep eigenlijk via de voordeur eruit. Ik ben dus die tuin overgesprongen. Die vriend van mij liep de voordeur uit om hem via de steegje te kunnen pakken. En die heeft ondertussen meteen de politie gebeld. Dus na een achtervolging van 10 minuten hebben we hem kunnen pakken. En vervolgens was de politie ondertussen ja, ook ongeveer toen bij ons.
2: Ah, ik vind het echt een
1: heel goed verhaal. Je bent gewoon heroïs, ja, inderdaad.
2: Wat een goed verhaal.
1: Je moet gewoon een hele grote L op je borst van Lou. Weet je wel, net zoals Superman.
0: Ja,
1: dat
0: is een leidende dag.
1: Echt fantastisch werk. Lou, dankjewel jongen, fijne dag vandaag.
0: Ja, super.
1: Dit is Kim Music 17 over 7.

0: meneer.
1: Mevrouw.
0: Bikini.
1: Badpak.
0: Uil.
1: Vogel.
2: Oeh, jongens.
0: Het laatste woord is biefstuk.
1: Vlees.
0: Dat is goed!
3: Ben jij de volgende?
4: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marieke's, 4 op een rij.
5: Mattie en Marieke. Q Music.

0: Beste verhaal wat ik trouwens ook over een inbraak ooit hoorde. Schiet me nu te binnen. Was op mijn verjaardag. Die vent die kwam 's ochtends beneden. En die ziet in de gang beneden meteen dat de voordeur is geforceerd.
1: Ja.
0: Dat ze binnen zijn geweest. Dus hij loopt door naar de woonkamer. Hij denkt, nou, dit is foute boel. Inderdaad, hij staat in die woonkamer en hij ziet televisie weg, speakers weg, er lagen nog wat van sieraden, alles weg. De hele zooi, alles was overhoop getrokken.
1: Verschrikkelijk.
0: Echt verschrikkelijk. En toen dacht hij, ik heb een camera bij de carport hangen. Dus zeg maar het stuk voor de deur waar zijn auto geparkeerd staat. Hij denkt, ja, als ze via de voordeur naar binnen zijn gekomen, dan staan die gasten erop. Dus hij loopt naar zijn kantoortje aan huis en hij gaat die beelden zitten te bekijken. En inderdaad, hij ziet die gasten in het hols van de nacht die voordeur forceren en naar binnen gaan. En vervolgens zijn zij een kwartiertje binnen en ziet hij op diezelfde beelden dat die speakers, die televisie en de rest van zijn zooi wordt ingeladen in zijn eigen auto.
1: Oh, nee!
0: Ze hadden ook zijn autosleutel gepakt en hij ziet vervolgens op die beelden zijn eigen auto wegrijden. Dus hij loopt terug naar de voordeur. Was die auto ook weg?
1: Oh, wat erg.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ze hebben uiteindelijk volgens mij wel die gasten gevonden. Ik heb het jaren geleden gehoord. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je naar die bewakingsbeelden zit te kijken en denkt, nee, hè, nu rijdt mijn eigen auto weg. En dat je vervolgens naar de voordeur loopt en dat je naar een lege parkeerplaats kijkt. Het is een ongelooflijk verhaal.
1: Ja. Brutaliteit.
0: Ja, het is echt ongekend, ongekend.
1: En volgens mij is het ook wel weer de reminder of de call to action om zo'n deurbel op te hangen met een cameraatje erin. Ja. Want dat schrikt toch af, toch, Annemarie?
2: Ja, nou, toevallig bij mijn ouders in de buurt werd veel ingebroken. Dus toen stond de politie ook bij mijn ouders aan de deur om te vragen of ze iets gezien hebben. Dus mijn ouders ook best wel, nou ja, een beetje wat angstiger toch. Van ja, dat gebeurt dus. Wat kunnen we hier tegen doen? Toen hadden we agent gezegd, nou, eigenlijk het enige wat toch wel een beetje helpt is het ophangen van een camera of een ringdeurbel.
0: Ja.
2: Deurbel met camera.
0: Ja. Of een hond, hè, dan wel kat.
1: Ja, bij mij komen ze echt niet binnen, want je komt er gewoon totaal met een bloedplein kom je naar buiten bij Kiki.
0: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Het gaat over hoeveel suiker we eigenlijk binnenkrijgen op een dag. Dat is veel meer dan je denkt.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help! GWC!
5: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert,
10: dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: Wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the Tribes.
13: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Hola, collega.
8: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
8: Mark?
6: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
18: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
23: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Twee over half acht, goedemorgen. Q-verkeer met vertragingen langer dan een kwartier. De A1 naar Amersfoort, daar kom je in 2 kilometer... tussen Stroe en Voorthuizen met 19 minuten. De A7 naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord... 12 kilometer, 16 minuten. Op de A50 naar Oss, 10 kilometer file... tussen de Takitusbrug en Maasbrug met 20 minuten. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven... sta je tussen Asten en Geldrop in een file van 6 kilometer en 16 minuten.
0: Wisselvallig dagje vandaag, met soms pittige buien, hagel en onweer. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. In sommige wijken sterven 2 keer zoveel baby's dan in de rest van het land. Dat blijkt uit groot onderzoek van het Erasmus MC onder ruim 1,1 miljoen moeders en baby's. NRC schrijft erover. Het gaat om kwetsbare wijken waar die baby's worden geboren. Ze worden te vroeg geboren of met een lager geboortegewicht. Volgens de onderzoekers spelen leefomstandigheden zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast en slechte woningen daarbij een belangrijke rol. Het gaat om wijken in Groningen-Noord, Heerlen en Rotterdam-Zuid. De politie mag binnenkort verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Dat heeft justitieminister Van Wil gisteren laten weten. Maar Amnesty International is er niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen, zegt Amnesty. En als je met verf wordt beschoten, ja, dan word je meteen gezien als iemand die loopt te rellen, zeggen ze.
0: Kom je thuis met een kleurtje?
1: Ja. Ja.
0: Waar ben jij geweest?
1: Het ziet er ook een beetje uit als dat vrolijke gekleurde carnaval dat ze in veel warme landen en zo hebben, toch? Zijn ze in Aziatische landen hebben ze ook zo'n soort carnavalsfeest waarbij ze met verf gooien. Laos of Thailand of zo.
2: Maar dat poederachtige bedoel.
1: Oh, dat is meer poeder,
0: dat is poeder, ja. Dat ken ik wel, ja.
2: Ja, dit is wel anders natuurlijk om mensen uiteindelijk te kunnen herkennen als ze beschoten zijn met die verf. En we krijgen veel meer suiker binnen dan we denken. Ongemerkt krijgen we veel meer toegevoegde suiker binnen. Het gaat om 6 suikerklontjes per dag. Of sorry, het gaat niet om 6 suikerklontjes per dag, wat we vaak denken, maar om 12. Blijkt het onderzoek waar het AD over schrijft. Dat komt doordat er suiker zit in producten waar je het niet verwacht. Denk aan kant-en-klare sauzen, kipfilet, hummus, zit ook suiker in. Ja, dat is natuurlijk een. De kans op diabetes wordt groter hoe meer suiker je binnenkrijgt. Experts zeggen, check altijd de etiketten of kook met verse producten.
0: Hé, maar kipfilet?
2: Ja, daar zit dus ook suiker in. Ik vermoed om het ook wat langer houdbaar te maken.
1: Kijk, van die kant-en-klaar sauzen weten we het. Ja. Je moet ook een ketchupfles zeg maar niet in je mond leeg spuiten. Maar van hummus.
2: Ja, ook. En hummus ook vaak veel vet. Het verschilt heel erg. Ik heb er laatst een onderzoek naar gedaan. Welke hummus je koopt, welke merk eigenlijk. Mm. Dan het voetbal. Ja, een flinke teleurstelling na de uitzwaaiwedstrijd van Nederland gisteravond. In de Kuip in Rotterdam speelde Oranje tegen Algerije. Algerije won door een late goal. Het werd 1-0. Die goal werd ook nog gemaakt door Feyenoorder Hadji Moussa. Ja, Oranje had in de eerste helft wel veel kansen, zoals te zien bij de NOS.
3: Somerville, goed, goal. Maar buitenspel. De vlag omhoog. Deze treffer van Tijani Reinders gaat niet door.
2: Nee, ze kreeg de bal er niet in. Vandaag vliegt het Nederlands elftal dan naar de VS, ook voor het WK. Of we het daar goed gaan doen, nou, daar heeft deze fan na gisteravond wat twijfels over.
4: De eerste helft vond ik redelijk, maar de tweede helft vond ik een drama. Dus ik denk als we zo gaan, dan we niet eens de voorrondes doorkomen.
2: Ja. Eerste tegenstander van Oranje op het WK is Japan, zondag 14 juni.
0: Dus wij in paniek vanochtend, toen we hier binnenkwamen om 6 uur. En toen zei Luc, de sportredactie, jongens, kalm aan. En hij gaat je nu uitleggen waarom.
5: Nou, deze oefenwedstrijd en tevens ook uitzwaaiwedstrijd is ook een beetje gebruikt voor Koeman om toch te proberen, hoe werkt deze selectie van 26 spelers die ik dus uitgekozen heb? Hoe zijn ze op elkaar ingedaan? Is er niets door me heen?
1: Ja, hij werkt dus niet.
5: Nee, maar hij test nu verschillende posities, verschillende opstellingen, verschillende basisspelers. Hij is aan het kijken welke spelers ga ik zo meteen als eerste opstellen, wie laat ik invallen. Hij heeft halverwege de wedstrijd zelfs de keeper gewisseld. Iedereen is bijna aan bod gekomen. Dus het was een testwedstrijd en het WK is nog niet begonnen.
0: Nee, maar kijk, het mooiste had natuurlijk geweest winnen. Hij zegt zelf ook, ik baal. Maar ergens heeft hij deze wedstrijd dus een beetje opgeofferd om zijn spel te testen, begrijp
5: ik. Zeker.
0: Ja.
1: Hey, en wat gaan we dan tegen die Oezbeken zien?
0: 35-0.
5: Ja, en dan moet de tweede helft nog beginnen.
0: Ja. Zometeen een nieuwe ronde, ja of nee. En direct daarna, dankjewel voor het stemmen. Ja, we hebben 1500 stemlijsten binnen voor de Fouten 1500.
1: Ja, en dat betekent een extra foute uur.
0: Hoor je zometeen.

0: als je met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Lovers voor een man. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ben je niet zo fan van?
2: De lovers, ja, hoe omschrijf je het nou het beste als een makkelijk... een beetje een bootschoentje of een bordeelsluipertje?
0: Hugh Hefner had toch altijd lovers? Hugh Hefner, voor de mensen...
2: Ja, hoor.
0: 130.
2: Ja, de baas van de Playboy.
0: De
2: ja.
0: baas van de Playboy liep altijd in een badjas.
2: Jij hebt toch lovertjes? Je hebt toch donkerblauwe lovers? Ja, je hebt toch absoluut lovers?
0: Zijn dat lovers?
2: Ja, Kiki, dat zijn toch lovers?
3: Jij bent lovers? Ja, zeker. Dat zijn lovers. Ja,
0: dat zeg ik zeg altijd ja tegen lovers. Het is een heerlijke schoen.
2: Nee, het is natuurlijk prima voor onderen, weet ik het, een linnenbroek of een linnenpak of zo. Maar ik vind ook dat het gewoon een klein beetje kakkie. Het is maar gewoon
4: het is
2: net
4: helemaal
2: niet mijn stijl.
4: In, toch? Heel veel mensen hebben nu toch lovertjes?
2: Ja.
4: Ik zie heel veel mensen erop. Van die suède lovertjes ook.
2: En ja, de vrouwenlover. Nou, ik ben gewoon niet zo'n loverfan. Ik vind het gewoon een klein beetje kakkie.
4: Oh, heeft ze net besteld?
2: Oh ja.
4: Morgen komen we vandaag binnen.
0: Welke kleur?
4: Ik zal ze maandag even voor je aandoen.
2: Oh, nou.
0: Welke kleur?
4: Bruin.
0: Bruin.
4: Dacht
0: bruin
4: dan
0: lovertjes.
4: Ja.
1: En in welke situatie ga je ze aandoen, de lover?
4: Nou, bijvoorbeeld naar het werk.
1: Ja? Oké, okay, ja. Ik weet het. Nee.
2: En is het een instaplover of heeft hij ook nog aan de achterkant stof?
4: Ja, en een steunzool zit er ook al bij.
0: Volgende.
1: Een mocktail. 3, 2, 1.
0: Nee. Ja. Zo, die worden goed de laatste tijd. Dat heeft me een vlucht genomen.
2: Nou, ik
0: waanzinnig.
2: Ik vind het wel vaak zoet. Het is wel echt vaak... Het is een vrolijk alternatief voor als je op een terrasje denkt... ik wil niet drinken, maar ik heb ook geen zin... om weer een colaatje of een Spa Rood te bestellen. Dan vind ik het wel echt een vrolijk alternatief. Maar dan heb ik eigenlijk net zo lief limonade met een beetje prik.
1: Zou je de Espresso Sunrise als mocktail kunnen zien?
2: Zo, wij hebben vorige week kennis gemaakt met... jij bent hiermee binnengekomen.
1: Ja, jongens.
2: Even voor iedereen die trend gemist heeft. Dat is een espresso met een tonic. En sinaasappelsap.
0: Ja,
2: dat is
0: goed.
2: Hem toch?
0: Ja.
2: En een prachtig schijfje sinaasappel erin.
1: IJsklontjes erbij.
2: Ja, hij is inderdaad kort koud
1: wat
2: geserveerd.
1: Een heerlijk begin van een zomerse dag is dat. Stap lekker op die trein, ga mee. De Espresso Sunrise rijdt naar de horizon. En je wilt nooit meer anders.
2: Ik vind het best een mocktail. Want er zit geen alcohol in, maar wel... het heeft heel erg mocktail-vibes.
0: Dus hij valt onder mocktail. Ja, ja. Ik ben gewoon ongelooflijk hoekt. Ik heb er elke dag 2 op tot nu toe. Ja.
2: Zo?
0: Ja, ik zit er helemaal aan.
2: En waar drink je dat dan? Maak je dat thuis?
0: Nee, gewoon hier kun je ze halen.
2: Oh,
0: gewoon bij ons pandje.
2: Oh, de Sunrise.
0: Ja, de Sunrise.
2: Tik je er 2 op een dag weg?
0: Tik er inmiddels
1: lekker man.
0: 2, ja,
2: dan doe je er natuurlijk eentje doe je met cafeïne en die ander zonder cafeïne.
0: Nee,
2: want
0: dat
2: je,
0: niet.
2: Sinds Mattie versus Marieke ben je het over op cafeïne
0: nee,
2: vrij,
0: dat
2: toch?
0: Niet. Ja, dat niet. Nee, dat gaat gewoon een... nee hoor, nee. Volgende, Luc.
1: Talentenjachten kijken. 3, 2, 1.
0: Ja, ik heb er te veel in mijn leven gezien om nee te zeggen.
2: Nou, ik heb er zelfs nog eentje gepresenteerd in mijn leven. Kijken, dat is op de vrijdagavond The Voice. Dat is wel altijd mijn vaste televisieavond. Maar ik val ook vaak in slaap. En dat ligt niet aan het programma, maar meer aan mij.
0: Je valt bij zoveel dingen in slaap.
2: Ja.
0: Ja, jij zegt wel vaker, je gaat dan lekker zitten. En waar viel je nou laatst ook weer bij in slaap?
2: Ik val altijd in slaap in The Passion.
0: The Passion val je altijd in slaap.
2: Het Songfestival word ik altijd wakker als Nederland al is geweest.
0: Wie is de Mol val je altijd in slaap.
2: Ja, ja.
0: Dus krijgen we de WK-finale, red je tot de rust.
2: Ik denk dat ik niet ga kijken, want het is pas om 1 uur 's nachts.
1: Moet je opletten, zo meteen pas na 4 op rij wordt ze weer wakker.
5: De Fouten 1500.
0: We zitten in de 17-daagse voor de Fouten 1500. Volgende week vrijdag begint de grootste radiofeestweek van het jaar. En er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen. Dankjewel als je gestemd hebt. Als je nou nog niet gestemd hebt, goh, bof jij even. Heb je helemaal niks gedaan en kan je gewoon mee in dit uur. Maar dan willen we je wel vragen. Vul dan nog even je lijstje in.
2: Ja, en gebruik dit uurtje om je te laten inspireren. Hè? Misschien liedjes waarvan je denkt, dat vind ik leuk. Of hey, dat doet me denken aan dat ene liedje. Vul hem in via de Q-Music app.
0: Fouten Anthem is van K3 en Donnie. Schaduw, hoor je na, The Weather Girls en It's Raining Man.

0: 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500. Je hoort een extra foute uur met zometeen deze. En André Hazes. Allemaal over een paar minuten.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
13: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: 10 tenders alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan 8 euro.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
20: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Zo, we denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
10: Goedemorgen. In sommige wijken in ons land sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC onder ruim 1,1 miljoen moeders en baby's. NRC schrijft erover. Het gaat om kwetsbare wijken. Baby's worden daar te vroeg geboren of met een lager geboortegewicht. Volgens deze onderzoeker bij de NOS speelt stress een grote rol.
11: Er is ook eerder onderzoek naar gedaan. Daarin hebben we gezien dat als wijken meer criminaliteit hebben, dat er ook meer vroeg geboorte is. Meer kinderen te klein worden geboren. En dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. Dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
10: Ook luchtvervuiling, geluidsoverlast en slechte woningen spelen mee. Het gaat onder meer om wijken in Heerlen-Noord en Rotterdam-Zuid. Er wordt steeds vaker ingebroken, dat heeft het AD uitgezocht. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken of pogingen daartoe. Het is een stijging van bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens veiligheidsexperts komt het onder meer doordat mensen minder vaak thuis zijn en minder aandacht hebben voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. Ja, met toch wel een lichte kater vertrekt het Nederlands elftal vandaag naar Amerika voor het WK. Gisteravond speelde Oranje een nogal teleurstellende uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Laat in de wedstrijd werd het 1-0 voor Algerije. Algerije won. Dat terwijl Oranje veel kansen had. Je hoort bondscoach Koeman erover.
12: Dit moet je winnen. Dat is een stuk verantwoordelijkheid om als je 4-5 grote kansen krijgt om in ieder geval 1 of 2 goals te maken. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
10: Nou, Oranje pakt straks het vliegtuig naar New York. Op zondag 14 juni is de eerste WK-wedstrijd voor Oranje tegen Japan. Het weer dan, wisselvallig dagje weer. Soms pittige buien, ook met hagel en onweer. Het wordt 16 tot 19 graden.
13: Vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Dat zijn er 2. Op de A2 naar Eindhoven kom je namelijk in 9 kilometer... tussen De Hocht en Batadorp met 26 minuten. En de A58 van Tilburg richting Eindhoven... 10 kilometer file tussen Moergestel en Best en 25 minuten.
14: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
9: 7 dagen, 9 uur en 57 minuten...
14: stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
13: Daar kan je natuurlijk lekker dit uurtje voor gebruiken. Je kan ook nog even alle foute tracks afwachten om je te laten inspireren. Nou, luister dan maar eens naar wat Wessel te zeggen heeft over dit liedje. Mijn beste maatje en ik hebben You're Never Alone op onze arm getatoeëerd. Omdat we dit nummer vroeger helemaal stuk hebben geluisterd. Voor altijd mijn nummer 1. Ja, en ook Christina heeft op deze gestemd.
15: Ik heb gekozen voor Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor. Omdat ik heb ze vorig jaar gezien op de Foute Party. En ik vind het heel jammer dat ze gaan stoppen. En het blijft gewoon een heerlijk nummer.

0: De 4e van juni, show 1649, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En we zitten middenin. Een extra foute uur. Er waren namelijk 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500.
1: Weet dat je altijd bij ons terecht kunt voor advies. Als je denkt, nou ja, ik weet eventjes gewoon niet waar ik op moet stemmen. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Daar is Luc van onze redactie. Luc, jij hebt stemadvies voor onze luisteraars. Jij hebt een beetje het principe gepakt wat we veel op de grote streamingsdiensten zien, hè?
3: Klopt, als je mij je favoriete track uit de foute 1500 geeft, dan kan ik daar aan linken van, oh, maar dan vind je waarschijnlijk dit ook heel leuk.
0: Ja, ik moet wel bijgezegd, het is natuurlijk super sympathiek dat Luc dit doet, en hij steekt er ook veel werk en energie in, maar waarbij de streamingsdiensten echt je smaak kunnen lezen, maakt Luc nog wel eens een U-bocht om van liedje A naar liedje B te komen.
3: Het is waterdicht. Het is een waterdicht tactiek.
1: Het is een vergezocht systeem, maar je bent weer met iemand aan de slag gegaan.
3: Klopt. Gert-Jan die had hulp nodig. En dus heb ik hem gevraagd wat er sowieso niet mag ontbreken op zijn stemlijstje.
4: Ja, toch wel Michael Jackson met Thriller. Eigenlijk wel de eerste spannende videoclip die ik mocht zien, zeg maar, van mijn moeder toen ik nog heel jong was. En toen hij net uitgezonden werd op Veronica, was wel heel speciaal. En ik weet niet of je de film gezien hebt, Michael, maar daar komt hij ook heel goed in terug.
5: Ik heb een stemadvies voor jou, Gert-Jan. Want als jij dit leuk vindt, dan denk ik wel te weten waar jij ook op kan stemmen dit jaar. Wat maar weinig mensen weten is dat de band Toto heel veel muziek van het album Thriller heeft ingespeeld voor Michael Jackson. Zij zijn veel te horen op het album. De hoogste notering van Toto in de foute 1500 is Africa. Vorig jaar nog te vinden op plekkie 60. Het eiland Madagaskar is onderdeel van het continent Afrika. Voor de film Madagaskar uit 2005 schreef Belle Perez het nummer Que Viva La Vida, Chiquitán. En de vrije vertaling van het Spaanse Que Viva La Vida is Leven het Leven. Daarom adviseer ik jou Leef van André Hazes junior. Nou, eerlijk zeggen, Gert-Jan, wat vind je van dit stemadvies?
4: Ik zag hem niet aankomen, maar ik vind het wel een heel leuk nummer. Dus ik vind het een goed stemadvies.
0: Wat heb ik nou gehoord? Toto, Belle Perez, Madagaskar.
1: Ja, ik hoopte eigenlijk dat hij zou stoppen al bij Toto Africa. Ik dacht, ja, dat vind ik dan nog een soort van logisch. Als je van Michael Jackson houdt, die hebben meegespeeld op dat album, dan hou je waarschijnlijk ook van Toto. Ja. Maar dit is heel raar.
0: Ik weet niet wat ik...
3: Waterdicht, het is waterdicht. Ik ben Jan heel, heel blij met mijn stemadvies.
0: Ik weet niet wat ik gehoord heb, maar we zijn aangekomen bij André Hazes.
6: Op een vrijdag in de kroeg

0: Britney Spears in een extra fout uur en Sometimes.
1: Britney!
0: Hey, en misschien, wat?
1: Oh, ik wilde zeggen, ik wilde even naar vorig jaar gaan. Wat wilde jij doen?
0: Ik wilde helemaal niet naar vorig jaar. Ik wilde naar gisteren. Maar ga jij eerst naar vorig jaar?
1: Nou, vorig jaar, ja, ik denk wel dat wij het over dezelfde man hebben. Vorig jaar was Samuel Welte, wilde jij ook heen, hè?
0: Ik wilde naar Samuel Welte.
1: Was de hoogste nieuwe binnenkomer in de Foute 1500. Toen kwam hij op 16 terecht. Moet je nagaan, uit het niks op 16 terecht. Met Echte Liefde is te koop. Ik ga niet aan mijn hoofd.
0: Echte Liefde is te koop. Ah, goede track. Dat was vorig jaar, dan nu alsnog naar gisteren.
1: Ja.
0: Gisteren had Samuel Welte echt een hele drukke dag. Als jij dacht dat je gisteren een drukke dag had... Nou, luister dan maar eens naar de dag van Samuel Welte. Potverdikkie zeg. Uiteindelijk eindigde zijn dag bij de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Want hij zong namelijk het nieuwe oranje liedje De Leeuw komt eraan gisteravond in de Kuip. Het is al even geleden, maar beest
1: is bij ons. Ja, de leeuw die komt eraan. Uiteindelijk heeft het niet tot de winst geleid.
0: Nee.
1: Dan kon Samuel niks aan doen.
0: Absoluut niet, dat is niet de schuld van Samuel. Ja, wat maakte zijn dag dan zo druk? Nou, een paar uur eerder was hij nog bij Domien te gast voor een cover van de Foute 1500.
1: Ja, echt leuk. Hij heeft een track uit de Foute 1500 zich eigen gemaakt en er dus een cover van gemaakt. Wij noemen dat de Foute cover. En als je dit hoort, dan weet je het al. Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Let Me Entertain You van Robbie Williams.
0: Stond vorig jaar op 285, nu in de versie van Samuel Welten.

0: Samuel Welten, gisteren bij Domien. Zet daar maar neer. Holy shit, wat goed.
1: Echt mega goed.
0: Fantastisch goed. Ook even een shout-out naar die band. God, wat spelen die strak, hé. En ja, Samuel Welten, als je mee zit te kijken via Kijk Live, die gaat ook als een soort van dure celkonijn door de ruimte heen.
1: Ja, hij geeft echt heel veel energie.
0: Waanzinnig, man.
1: Nou, in de app vindt ook iedereen dit goed.
0: Niet, hier. Dat meen je niet.
1: Ja, ja echt. Het woord bizar is gevallen.
0: Bizar?
1: Ja, dat zegt Linda. Bizar goed. Ja, dit is echt heel goed.
0: Ja,
1: wauw, wat een strot, top. Ja.
0: Domien heeft meerdere artiesten die foute covers komen doen. Ga ik zo maar even vanuit. Ik zet het nu gewoon. Als het niet zo is, dan manifesteer ik het nu.
1: Nee, dat is toch zo.
0: Jongens op de redactie. Ze komen er nog veel meer artiesten foute covers doen. Iedereen zit zichzelf aan.
2: Ik ken alleen de selectie van Oranje uit mijn hoofd. Alles is, ik kan ze opnoemen voor je als je wil.
0: Er komen toch meerdere artiesten?
1: Ja, toch.
0: 20 man op die redactie. Iedereen is in elkaar aan te kijken.
3: Nee, dat klopt helemaal.
1: Kiki gaat het nu zeggen.
3: Keelde komt ook nog maandag.
1: Ja, natuurlijk. Dat is toch te gek.
0: Fantastisch.
1: Die zijn ook op de foute party. Hè? Nou, ja, anyway. Samuel Welten was echt geweldig.
0: Je vindt het optreden op qmusic.nl en de app. Een extra foute uur, nu met Flo Rida. Dit is Whistle.

0: bij Q-Music. En Whistle, een extra foute uur omdat er 500 stemlijstjes binnen waren. Dat gaat zo meteen verder met Irene Cara, Flashdance en ook de Benga Boys komen eraan.
1: Maar daartussen spelen we natuurlijk gewoon vier op een rij. Wil je meespelen, dan kun je nu bellen 0909-9596.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Sportief.
9: Oké. Okay.
10: Betrouwbaar.
9: Oké.
10: Okay. En zuinig.
9: Oké. Shun.
10: Sorry?
9: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt. Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Jij verdubbelt jouw salaris. Wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
6: Ik denk het.
5: Ja, lekker! Yeah. Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
7: Q sounds better with you.
8: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
9: Kom werken!
8: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
11: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
10: Smin. Boost yourself.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help! GWC!
17: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the Tribes.
19: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
24: 8:55. Goedemorgen, Q-verkeer. De vertragingen vanaf 20 minuten. Op de A2 naar Eindhoven daar kom je in 8 kilometer... tussen Nederweert en Leende met 24 minuten. De A6 naar Lelystad tussen Emmeloord en, of bij Emmeloord 5 kilometer, 20 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden... 8 kilometer, daar 23 minuten. Maar de langste file is op dit moment op de A28. Als je erin staat is dat richting Zwolle... tussen Staphorst en Ommen door een ongeluk. 10 kilometer, je vertraging is 1:22. Moet je nou richting Zwolle, dan kun je best de Amsterdam volgen. Dan ga je over onder andere de A7 en de A6.
25: Wisselvallige dag vandaag. Soms pittige buien met hagel en onweer. Het gaat vanmiddag vooral los in het oosten van het land. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemorgen. Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen jaren... een enorme hoeveelheid designerdrugs geïmporteerd uit India... blijkt het onderzoek van de NOS en Follow the Money. Tussen 2019 en 2025 is er voor 2 miljard aan designerdrugs... zoals 2MMC binnengekomen. Het werd besteld door zowel individuele webshop-eigenaren... als groothandels in designerdrugs. Ja, het is altijd een beetje een ingewikkeld verhaal met designerdrugs... want de grondstoffen zijn dan wel weer legaal... en dus konden de middelen gewoon mee op het vliegtuig richting Nederland. Veel van die stoffen zijn inmiddels illegaal. Nederland mag na jaren weer asielzoekers terugsturen naar Italië. Dat heeft asielminister Van den Brink afgesproken. Betekent dat asielzoekers die in Nederland asiel hebben aangevraagd... nadat ze via Italië Europa zijn binnengekomen... weer worden teruggestuurd naar Italië dus. Eerder weigerde Italië ze terug te nemen... maar Nederland gaat nu geld betalen aan Italië. Hoeveel is niet duidelijk. En er is hoop voor tieners die extreem dik zijn... en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen... komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt dan vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. Er zitten wel echt strenge voorwaarden aan. Eerder was het zo dat je minimaal 18 moest zijn om in aanmerking te komen voor een maagverkleining. Die grens gaat nu naar 13 jaar. Het wordt dan gezien als een laatste redmiddel.
25: Goh, ik weet niet wat ik hiervan vind hoor. 13 jaar, een maagverkleining. Pof, dat is wel echt heel ingrijpend.
4: Ja, dat is het zeker,
25: Echt heel jong.
4: Ja, ik vind het altijd zo moeilijk om in te schatten. Als je naar een dik kind kijkt, dan vind ik dat altijd de verantwoordelijkheid van de ouders. Zeker als het om een echt jong kind gaat. Je ziet ook gewoon wel eens gezinnen lopen waarvan alle gezinsleden dik zijn. En dan zie je dat ze ook nog aan de cola zijn. En ik weet dat je ze niet op dat moment mag beoordelen. Want ook dikke mensen mogen gewoon patat eten. Alleen, er zijn natuurlijk ook situaties waarbij het komt door andere dingen. Door hormonen bijvoorbeeld. Of dat het een reden heeft. En dat het helemaal dat een kind gezond eet elke dag en enorm zijn of haar best doet. Maar het niet lukt.
25: Ik voel dat ook, Mariek, maar dan nog 13. Vind ik zo jong voor een maagverkleining.
26: Je denkt dan natuurlijk, welke artsen maken hier een weloverwogen afweging over? Kun je er toch ook wel van uitgaan?
25: Ja.
26: En dat de risico's minimaal zijn. En ze zeggen ook, het is echt een laatste redmiddel. Mogelijk tientallen per jaar, dat weten we nog niet. Ze gaan dat dus nog, die maatregel zeg maar, gaat nu in.
4: Ja, en blijkbaar is voor zo'n kind dan doorlopen met dat overgewicht
26: ook gevaarlijk.
4: Nog veel gevaarlijker.
26: Klopt. We zijn er weer bij. En als prima, althans, dat zou je denken. Gisteravond natuurlijk een slechte oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. 0-1 werd er verloren van Algerije in de uitzwaaiwedstrijd. Niet echt een lekker begin. En hoewel er veel teleurgestelde fans zijn, blijft deze oranje supporter positief.
6: We zijn overal bij geweest. Maar ik denk dat we nu eindelijk een keer wereldkampioen worden. We waren er ook bij in 88. Maar nu gaat het echt gebeuren.
25: Ja, mooi keel.
26: Ja, we gaan het zien. Wie ook echt naar Amerika vertrekt voor het WK om daar wedstrijden bij te wonen, die moeten ook even goed opletten met wat ze meenemen het stadion in. De FIFA heeft namelijk net de regels weer aangepast. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in.
25: Nou, let even op voor het handjevol mensen dat ervoor staat.
26: Ja, je kunt het maar beter weten.
25: Nou, hou je drinkfles thuis, jongens.
26: Ja, dat mag dus niet. En kom ook op tijd, zeggen ze. Want bij die stadions zijn ontzettend intensieve veiligheidschecks.
25: Oké, dus het wordt druk en laat je waterfles. Ja. Luc, hoeveel zou je over hebben om bij de WK-finale van Nederland te zijn in Amerika? Ik wil een echt antwoord. 1500 euro. Ik doe een openingsbod.
9: Dan ga ik toch wel hoger. Dan dubbelen wel nog.
25: Ja.
9: 3000 euro.
4: Maar en dat is even inclusief alles. Dus tickets om er ook naartoe te vliegen. Dus dat je er dan 3000 euro aan kwijt bent.
9: Dan vind ik het nog een prikkie, denk ik.
25: Dat zou je doen.
9: Dat
4: wou ik maar zeggen, want de tickets alleen al zijn hartstikke duur natuurlijk. Je moet daar vervolgens nog een hotel hebben. Je bent echt veel geld kwijt.
9: Nee, het wordt steeds meer voor de elite, jammer genoeg. Het is zo ontzettend duur dit jaar. Dus 3000 euro de WK-finale en we worden wereldkampioen. Hè.
25: Ja,
9: dan ben ik erbij, dat heb ik er makkelijk voor over.
4: Nou ja, ze gaat dan maar vast opzij zetten. Want jij roept natuurlijk al maanden dat we wereldkampioen worden. Dus jij hebt het al ingecalculeerd, toch?
9: Ja jongens, ik sta bij deze ook. Ik ga nu naar de gate en naar vertrekhal. Ik zie hier om 2:45 vanmiddag gaat er nog een vlucht. Dus ik ben weg.
25: Stef, goedemorgen.
14: Hoi, goedemorgen.
25: Kijk, Nederland heeft 16 miljoen bondscoaches. We geven jou even de beurt. Jij bent een bondscoach, 13.685.872. Wat vond je van de wedstrijd gisteren?
14: Ja, ik vond het dramatisch. Er waren zoveel kansen. Er hadden sowieso wel 1 of 2 ingemoeten.
25: Ja.
14: Ik heb wel flink lopen balen, ja.
25: Oké, want Luc die zegt hier heel de tijd van maar deze wedstrijd is opgeofferd, toch Luc? Het was een test. Wat is jouw reactie erop, Stef?
14: Nou, laten we het hopen. Ik mag hopen dat het WK zo meteen zeker wel beter gaat dan gisteravond, ja.
4: Kijk, en wij zijn gewoon positief. En waarom ook niet? Denk jij ook dat wij wereldkampioen worden?
14: Ja, tuurlijk gaan wij wereldkampioen.
25: Ah, dat wel. Oké, we hebben elkaar toch weer gevonden.
4: En denk jij ook dat je zo meteen 2.500 euro gaat winnen met 4 op een rij?
14: Dat hoop ik wel. Ik denk het wel, ja.
4: Ja, precies.
25: Zo zitten wij er gewoon in, hoor, Sven. Stef. Klinkt goed.
4: Met wie wil je gaan spelen, Stef?
14: Met Marty.
25: Nou, wat fantastisch, Sven. Nee hoor, ik ga mijn best doen, Stef. Ik ga de studio over.
4: Matty is niet zo goed in namen, maar hij weet dat je Stef heet, hoor.
14: Het lijkt erop.
4: Ik sta inmiddels op de plek van Matty. Die is nu de studio uit. En dat betekent dat we kunnen gaan beginnen. Eerste woord wat ik voor je heb is alleen.
14: Alleen. Veel.
4: Breed.
14: Samen. Mag dat nog? Samen?
4: Eerste associatie.
14: Oh, meen je niet. Nee, oké. Ja.
4: Breed.
14: Dun.
4: Kenteken.
0: Auto.
24: En je laatste, bitterbal.
0: Frituur.
24: Dit zijn jouw vier woorden. Is het genoeg?
1: Mattie en Marieke.
24: Dat horen we zo meteen na lekker fout liedje hoor. Irene Cara en Flashdance.

0: sms'jes binnengekomen voor de foute 1500. En dus zitten we in een extra foute uur. Irie Cara, Flashdance. En vier op een rij spelen we met Stef uit Vogelzang. Alleen.
1: Veel.
0: Breed.
1: Dun.
0: Kenteken.
1: Auto.
0: En je laatste. Bitterbal.
1: Frituur.
0: Ja, Stef, ik ga het nu meteen aan je vragen. Wat gebeurde er bij Alleen?
1: Ja, ik sloeg ineens dicht en ik zat zo te twijfelen. Dus ik denk, ja, ik moet ook wel een beetje snel antwoord geven. Maar daarna kwam pas het juiste antwoord in naar boven.
0: Ja, ja, jouw eerste associatie, en daar spelen we mee, was veel bij het woord alleen. Ja, daar komt natuurlijk superveel binnen. Dat samen zou moeten zijn, logischerwijs.
1: Ja, dat komt bij mij ook binnen. Ja.
0: Bij breed zei je dun. Daar wordt ook nog wel veel smal gezegd als logische tegenhanger dan eigenlijk als associatie. Ik geef het niet veel kans, maar je weet het niet, hè, met het brein van Mattie.
1: Het blijft Mattie, hè? Dus het...
0: Ja, dat klopt. Ik roep hem binnen en dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt.
1: Yes.
0: 2.500 euro, een straat staatsloten. Mattie die heeft even op de gang gestaan en die stapt weer binnen. En Mattie, het eerste woord dat ik Stef heb gegeven is... alleen.
2: Samen?
1: Ja,
0: zeg maar, Stef, wat was jouw associatie daar?
1: Ja, veel, want ik sloeg dicht, man.
0: Zo balen voor hem, want daarna corrigeerde je jezelf. Toen zei je samen, maar ja, dat mag dus niet. Het is echt dat de eerste associatie. Nee, we maken het rijtje gewoon even af. Wat was je associatie bij breed geweest?
2: Smal.
0: Nee, daar zei Stef dun. Kenteken.
2: Auto.
0: Dat was goed gegaan.
2: In ieder geval eentje.
0: Heel benieuwd naar de laatste. Bitterbal.
2: Snack.
0: Nee, het zat er niet in. Stef, niet te min een mooie donderdag, jongen.
1: Nee.
0: Deze mooie donderdag.
2: Nee, niet eens een mooie donderdag.
0: Hey, heb je al gestemd?
1: Komt goed, jullie ook.
2: Oh, er zit een beetje vertraging op de lijn. Let op, hij gaat over 5 seconden antwoord geven op onze vragen. Heb je al gestemd voor de foute 1500?
1: Nee. Nee.
0: Nou, het lijkt wel of we bellen met de maan. Laat je dan lekker inspireren, want dit kan zomaar een favorietje van je zijn. De Benga Boys.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Dit is een hartstikke
1: lekker nummer
0: van Mohambi en Bumpy Ride in een extra foute uur. Wij gaan zo meteen nog eentje gaan we er nog doen. Een beetje een cooling down. Rob de Nijs hoor je zo meteen met Bange Hart.
2: Later begint natuurlijk gewoon het echte foutuur, hè, met Bas. Dus dat is ook lekker.
0: Zomaar, hey, ver weg.
2: En als je een kantoortijger bent, je werkdag begint over een minuut of 7. Check even als je zo meteen binnenloopt of je baas op kantoor zit. Het kan namelijk zijn dat hij of zij vandaag vervangen is.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ja, voordat ik hier manager...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Morgen exact 9 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
7: Goedemorgen. De politie heeft vorige week 4 mannen opgepakt die betrokken zijn bij een grote misbruikzaak. Ze zaten in een chatgroep waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De politie vertelt er meer over.
8: Daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten.
7: Nou, onder andere de partners van de verdachte zijn de slachtoffer. De politie spreekt van een nieuw fenomeen. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. Er zitten wel strenge voorwaarden aan. En de 20e editie van de Alpe d'Huez is in volle gang. Duizenden mensen beklimmen vandaag de Franse Alpe d'Huez. Maximaal 6 keer om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Iedereen die meedoet heeft een persoonlijk verhaal. En ook voor deze man is het een beladen dag, vertelt hij bij Hart van Nederland.
9: 2 jaar geleden stond mijn schoonzus verder op de berg. Stond ze hem nog aan te moedigen. En nu niet meer. Dat is zwaar.
7: De opbrengst wordt vanavond bekendgemaakt. Tot nu toe staat de teller op ruim 14 miljoen euro. In Angola in Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuwe soort krabspin. Dat ze er nu pas zijn achtergekomen, of die dieren pas nu zijn gevonden, komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer dan, wisselvallig dagje weer. Soms pittige buien met hagel en onweer. Het gaat vanmiddag vooral los in het oosten van het land. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.
10: Vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Die zijn op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Kom je tussen de grens en Duiven in 8 kilometer met 23 minuten. Naar Utrecht toe tussen Wageningen en Veenendaal 3 kilometer, ook 23 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht kom je in 17 kilometer. Reken op wel dik een half uur tussen Bodegraven en Harmelen. En de weg is dicht op de A28 naar Zwolle. Dat is tussen Staphorst en Ommen. Ze zijn daar nog druk bezig na een ongeluk. Er staat nu 10 kilometer en 1 uur en 20 minuten. Moet je nou richting Zwolle, dan kun je het beste Amsterdam volgen. Dan ga je over de A7 en de A6.
11: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
6: 7 dagen, 8 uur en 57 minuten.
11: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
12: Het is zulk scheidweer. Niet normaal. Ik heb gewoon de zonnebril op. Ik heb de kachel maar op 30 gezet in die auto. Het enige wat ik nog mis is een bouwlamp in mijn gezicht. Dan maak ik het zelf wel zomer. Wat een ellende.
6: Laat je een beetje afleiden door de muziek. Zo meteen hoor je de Bouza Magnetic. Echt een zomertrek van dit jaar. Eerst nog even om het af te leren. 1 fout trekkie.
10: Heerlijk. Jou hoor. En Rob kan niet ontbreken. Dan heb ik het natuurlijk over Rob de Nijs in de Foute 1500. Vorig jaar stond deze nog op 47.
6: Dit is Bange Hart.

0: Salsa. Bij Q-Music en Magnetic. Goedemorgen, 10 over 9, donderdag de 4e van juni. Je luistert show 1649, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Morgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
3: Ik zei net iets voor 9, als over een paar minuten jouw werkdag begint. Toch altijd een beetje traditionele 9 tot 5 kantoorbanen.
0: Het conservatieve 9 uur.
3: Check dan eventjes of de baas er vandaag is. Ik kreeg wel nog een appje van Sylvia die zei, ja, deze kantoortijger is al bijna 1,5 uur aan het werk. Ja, dat is altijd lekker als je meters kan maken voordat het kantoor volstroomt.
0: Doe je het meeste, dat doe je het meeste.
3: Sylvia en alle andere kantoortijgers, ik zou zeggen, lopen eventjes richting kantoor van de baas. Het kan namelijk zijn dat de baas er vandaag niet is.
0: De baas is er niet.
3: Ik las zoiets sympathiek vanmorgen. Het is vandaag baas van morgendag. En dat is de dag waarop meer dan 500 jongeren voor één dagje de plek innemen van directeuren in Nederland.
0: Leuk.
3: En dat zijn basisschoolkinderen, maar ook leerlingen van het VMBO, MBO-leerlingen. Dus echt verschillende leeftijden. En het toffe vond ik, er doen hele grote bedrijven aan mee. Dus Coca-Cola doet bijvoorbeeld mee. Daar staan vandaag aan het roer. Pari en Rosianne.
0: Leuk.
3: Loop je door Artis, weet dan dat de dierentuin van Amsterdam niet door Rembrandt Sartorius, heet hij geloof ik, vandaag wordt bestuurd.
0: Rembrandt Sartorius?
3: Ja, ja.

0: dat die wel gelijke kansen hebben in de maatschappij.
1: Mooi.
0: Dus die worden nu al dus een dagje meegenomen in het bedrijfsleven. En voor die bedrijven is het weer heel leuk, want die kunnen weer eens een keertje luisteren naar van wat vinden jongeren eigenlijk van ons bedrijf.
1: Ah, ja, het is heel sympathiek. Het is heel sympathiek.
0: Waar zou jij zitten? Jij bent geen jongere meer. Maar wat zou je, waar zou jij één dagje de baas van willen zijn?
1: Een poffertjeskraam.
0: Oh,
1: ja, gewoon een poffertjeskraam. Ja, heel Schiphol onder mijn hoed. Ik moet er niet aan denken. Zeg, Coca-Cola, dat gaat helemaal mis. Dat is allemaal, ik denk gewoon heel overzichtelijk. Gewoon twee man in dienst in een park. Leuke, gezellige poffertjeskraam.
0: En wil je dat ook zelf bakken of wil je het alleen maar aansturen?
1: Nee, ik wil het alleen maar aansturen. Ik delegeer alles. Geef mensen een handje, hoeveel poffertjes wil je? En dan zeg ik, jongens, 8 poffertjes. En dan, dat zou ik doen.
0: Oh, dit is wel heel behapbaar.
1: Ja, ik zou het heel klein houden, denk ik, ja.
0: Ooit voor jouw verjaardag wel eens Mattie Patatti gegeven. Ja. Toen mocht je een hele ochtend een frietkraam runnen.
1: Hé, ik moet trouwens ook denken, ja, kom ik toch weer bij het foute uur uit. Is ooit een liedje over gemaakt, hè?
2: Als ik de baas zou zijn van het journaal.
0: Oh ja.
1: Ja. Vorig jaar op 963... Mocht je hem in de lijst hebben, stem even op qmusic.nl of in de Q-app.

0: Sphere, Cameron Whitcomb bij Q-Music Alarm schrijft deze week. Nou, het is weer zover. Er is weer getoiletteerd op het invalide toilet. Het invalide toilet dat deze week elke dag gecustomized is voor Marieke Elzinga. Die heeft natuurlijk toegang tot het invalide toilet vanwege haar middenvoetse beentje die allemaal gruzelementen liggen. En Luc heeft het elke dag gecustomized. Nog even overzichtje, Luc. Wat is er allemaal zeg maar, gecustomized de afgelopen dagen al?
1: De eerste dag was het goudfout thema. Met een mocktail en een borrelbakje en slingers en allemaal wat versiersels. Ja. De tweede dag was activiteitendag op het invalide toilet. Dus kon je golven en vissen en weet ik allemaal wel niet. Gisteren, de derde dag alweer, was het de dag met de mooie mannen. En Damiano Davita, maar ook jij, Matti en Domien. Allemaal foto's. Echt, ja, je kon geen stukje van de muur meer zien eigenlijk. Het hele invalide toilet vol beposterd. Ja, en toen kwam er vandaag de grande finale.
2: Nou, wat ik net heb meegemaakt is niet normaal. Niet normaal. Dus ik op mijn krukken er naartoe.
0: Ik heb het niet gezien, dus je moet het me echt vertellen. Ik zie je natuurlijk.
2: Ik heb lekker water gedronken, want ik dacht ik wil deze ochtend wel eventjes echt met een reden naar het invalide toilet. Nou, ik ben teruggekomen en ik zie eruit alsof ik naar een fout feestje ben geweest.
0: Ja, inderdaad.
2: En ik was naar een fout feestje. Dus terwijl je Cameron Whit kan horen op Q, stond ik echt ja, op wat is het jongens? 6 vierkante meter. Laat het 5, 6 vierkante meter zijn. Met de hele redactie. Ik kwam al aan op mijn krukken. Toen hoorde ik echt pompende beats. Marco schuit maken hoorde ik echt vanuit de boxen daar. En er was discoverlichting.
0: Wow.
2: Iedereen ging uit zijn plaat. Ik werd omsierd, en dat heb ik nog steeds om, met slingers, met een glitterhoed. Ja, de hele redactie stond op mijn invalide toiletje.
0: Fantastisch zeg.
1: Dat was hartstikke leuk en aardig. We waren lekker aan het dansen.
2: Polonaise.
1: Maar er is wel gewoon geplast.
2: Ja, nou, ik heb in elk geval mijn broek naar beneden gedaan en ik ben eventjes op de wc gaan zitten. Ja, ik kwam natuurlijk om te plassen.
0: Zijn er ook beelden van?
1: Ja.
0: Oh, die worden nu geëdit, volgens mij, hè?
1: En die komen achter de betaalmuur.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club 1 liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
17: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
21: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voorwie.
0: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Kim Music, goedemorgen. Het is 9:30. Nog wat vertragingen langer dan 20 minuten. De A12 naar Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen. 13 kilometer, 21 minuten. Langs de file is nog door een ongeluk dat eerder is gebeurd op de A28 naar Zwolle. Het zorgt nog voor 10 kilometer tussen Staphorst en Ommen. De weg is daar wel weer vrij, maar ze zijn er dus nog wel mee bezig. 1:08. En op de A50 Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek. 3 kilometer en 20 minuten.
25: Wisselvallige dag vandaag, soms met pittige buien, hagel en onweer. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemorgen, we beginnen met een heftige zedenverhaal. De politie heeft vorige week 4 mannen opgepakt die betrokken zijn bij een grote misbruikzaak. Zij zaten in een chatgroep waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Je hoort de politie.
27: In besloten groepen informatie werd uitgewisseld over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten.
26: Er werden dus ook beelden van die verkrachtingen gedeeld. Partners van de verdachten zijn dus slachtoffers. Politie spreekt van een nieuw fenomeen. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld.
24: Dit is zo heftig. En ik heb ook het idee dat sinds de zaak in Frankrijk, hè, met Pellicot, die dame bij wie dat verschrikkelijke is gebeurd, dat was voor mij de allereerste keer dat ik hoorde dat er zoiets gebeurt. Hè. En natuurlijk alle verschrikkelijke dingen waar je ook niet altijd alles over hoort gebeuren. Maar ik vind het spannender ook altijd aan. En niet dat het niet in het nieuws moet, hè, Annemarie, maar dat mensen ook op idee gebracht kunnen worden.
25: Nou, je moet wel een beetje geestesziek zijn, wil je dit doen natuurlijk.
24: Totaal, totaal. Nee, je moet 100% geestesziek zijn. Alleen, er lopen natuurlijk geestesieke mensen rond. En
25: maar het probleem is ook een beetje dat ze elkaar nu weten te vinden door middel van de hedendaagse techniek.
26: Ja, dit is natuurlijk al relatief makkelijk op een of andere manier. Het is ook goed dat de politie hier hard op ingrijpt. Overigens was het de Duitse politie die de Nederlandse politie hierover tipte. Er wordt steeds vaker ingebroken, dat heeft het AD uitgezocht. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken of pogingen daartoe. Een stijging van bijna 10% vergeleken met een jaar eerder. Volgens experts komt het onder meer doordat mensen minder vaak thuis zijn en minder aandacht hebben voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten.
25: We spraken eerder deze ochtend onze luisteraar Paulien. Ja, zij trof ook een inbreker aan op een hele gekke plek thuis.
28: Ja, die zat bovenop de kast toen ik 's ochtends beneden kwam.
25: Toen je 's ochtends beneden kwam, zat hij op de kast?
28: Ja, kennelijk is er dus gewoon 's nachts ingebroken. En mijn hond heeft hem zodanig opgejaagd dat hij voor de kast zat en de inbreker bovenop de kast.
25: Dat is toch echt ongelooflijk? Ja. Dat was Wiebe de Rottweiler.
24: Ja, en ze had hem 's nachts niet horen blaffen. Die Rottweiler is dus op die inbreker afgegaan en heeft hem op de kast gejaagd. Letterlijk op de kast gejaagd.
25: Bizar verhaal.
26: Ja, en een kleine hartverzakking voor klanten van banken ASN en SNS toen ze vanochtend op hun rekening keken. Er waren ineens grote bedragen verdwenen. Er stond gewoon 0 op de rekening. Vooral geld op de spaarrekening leek ineens in rook te zijn opgegaan. Het ging ook om bedragen van duizenden euro's. Nou, het gaat om een storing, bevestigen de bank nu aan het AD. Ze zeggen hard te werken aan een oplossing. Volgens de klantenservice hoeft niemand zich zorgen te maken en is het geld echt niet verdwenen.
25: Zo, dan schrik je toch echt een ongeluk, joh.
24: Oh, wat tref ik vaak 0 op die rekening van de ASN, joh. Dat is de rekening die wij gebruiken voor de gezamenlijke rekening, Sander en ik.
26: Oh ja.
24: Elke maand storten we daar eigenlijk net iets te weinig op. En we komen maar niet tot het moment om samen te gaan zitten en even een maandelijkse herberekening te doen van het huishoudpotje.
25: Ja. Ja, gelukkig is er genoeg, hè, zullen we maar zeggen.
24: Nee, daarom. Het komt altijd wel weer goed.
25: Ja, daarom.
26: Ja, waarschijnlijk met een klein katertje na het 0-1-verlies tegen Algerije stapt het Nederlands elftal einde middag op het vliegtuig naar Amerika voor het WK. Nou, aan boord van het vliegtuig zal het Oranje tijdens de 8 uur durende vlucht naar New York in ieder geval aan niets ontbreken, zegt de piloot bij Hart van Nederland.
29: Ze staan echt met z'n allen te popelen om deze vlucht uit te voeren. En ze gaan er echt alles aan doen om de selectie in de watten te leggen en te zorgen dat ze zo comfortabel en uitgerust mogelijk aan het toernooi kunnen beginnen.
26: De vlucht vertrekt om iets voor 4:30. Maandag eerst nog een oefeninterland tegen Oezbekistan en dan de zondag 14 juni de eerste echte wedstrijd.
25: Krijgen zij dan allemaal zo'n kaartje van welkom aan boord? Ze hebben altijd de elite altijd krijgen. Krijg zo'n kaartje. Welkom aan boord.
26: Een blij flesje champagne.
25: Leuk dat u er bent, mevrouw, meneer de Jong. Weet je wel,
24: zouden ze dan allemaal vliegen ze dan allemaal business class? Is die hele business class dan de selectie?
25: Ah, dat denk ik wel. Die zitten toch niet opgevouwen naar New York.
26: Ik vind echt dat je met EasyJet erheen moet naar 0-1 verlies tegen vanaf. Mattie en Marieke.
25: Topic en Nico Santos bij Q Music. Dit is Body. Oh, zo meteen trouwens nog een verhaal van Bram Krikke. Die zit hier morgenochtend weer. Maar die had ook nog een verhaal over inbrekers. Alvast een klein stukje.
2: Ik weet nog een vriend van mij. Die was een keer op vakantie naar Griekenland met zijn vrouw. En ze sliepen in een resort. En die hadden geen airco's. Dus die sliepen lekker met het deurtje open. De balkondeur open. Nou, je voelt hem aankomen. Op een gegeven moment. Die vrouw van hem wordt wakker. Ergens midden in de nacht. En die zegt, schat, volgens mij staat er iemand in de kamer.

0: Taylor Swift bij Q Music. Het zal je niet verbazen. Het liedje heet Elizabeth Taylor.
1: Gaan we het doen?
0: Ja.
1: Schandpaaltje?
0: Ja, moet toch echt.
1: Oké, daar gaan we. We kussen er weer even wakker.
0: Ja, Annemarie.
1: Ja.
0: Dat moet kunnen.
2: Ja, is goed. Ja, zelfreflectie.
1: Juf Annemarie.
2: Mm-hmm.
1: Ja, kom maar eventjes bij het schoolbord staan. Want kijk, jij bent natuurlijk best lang docent Nederlands geweest. En in die hoedanigheid ben jij hier af en toe. Dat vinden we allemaal heel erg leuk. Nederland vindt het ook heel erg leuk. Ben jij even juf Annemarie. En wijs jij ons er allemaal op dat er best wel wat fouten in de Nederlandse taal zitten die we allemaal veel gebruiken. En dat we dat beter aan moeten pakken.
0: Ja.
1: Maar nu kregen wij een berichtje van Yvonne en ook van Mieke dat jij zelf ook een fout hebt gemaakt.
0: Luister even mee. Dit gebeurde er eerder deze ochtend. Annemarie, even het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. In sommige wijken sterven 2 keer zoveel baby's dan in de rest van het land.
0: Oei.
2: Oei.
1: Ja.
0: Verbeter hem zelf maar. Twee keer
2: zoveel. Als.
1: Hey, mag ik zeggen dat ik dit wel altijd heel erg onduidelijk vind in de Nederlandse taal. Omdat je zegt natuurlijk, jij bent groter dan ik.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Dus het gaat hier om een verschil.
0: Ja.
1: Dus in vergelijking met de ene wijk sterven er meer baby's dan in de andere wijk. Maar dan als het een... als het een zinsconstructie... Ik kom er zelf ook niet uit. Als een zinsconstructie is waarbij 2 keer zoveel is, dan zeg je dus als.
2: 2 keer zoveel als of evenveel als. Pas als je echt die vergrotende of overtreffende trap gebruikt.
0: Dan wordt het dan.
2: Groter dan. Ja, dan wordt het dan inderdaad. Ja, ik kan nu eens excuus gaan benoemen. Maar laat ik het maar niet doen. Want ik ben uiteindelijk diegene die over de teksten gaat.
0: Ja, precies. Je bent het laatste half. En jij brengt het op de radio. Ja, en het is natuurlijk wel zo. Kijk. Wat zou ik zeggen? Ja, Tim Hofman kan natuurlijk ook minder fouten maken, omdat hij zoveel mensen, zeg maar, challenged.
1: Ja, ja.
0: Ja, dit krijg je terug natuurlijk.
1: Ja,
0: snap je?
1: Ja, klopt. Ja. Zo is het toch binnen je baan.
0: Dankjewel voor alle berichten. Dan, wat wij nog hebben, voordat wij straks naar het foute uur gaan, is een bericht van Bram Krikke. Die zit hier morgenochtend weer tussen 6 en 10. Die hoorde vanochtend dat wij het hadden over inbrekers. Er wordt steeds vaker ingebroken. Er worden ook steeds vaker spulletjes meegenomen. En Bram moest daarbij denken aan een verhaal. Luister mee.
4: Goedemorgen. Lieve vrienden van de ochtendshow. Ik hoorde het allemaal aan. En nou ja, ik weet nog een vriend van mij. Die was een keer op vakantie naar Griekenland met zijn vrouw. En ze sliepen in een resort. En die hadden geen airco's. Dus die sliepen lekker met het deurtje open. De balkondeur open. Nou, je voelt hem aankomen. Op een gegeven moment. Die vrouw van hem wordt wakker. Ergens midden in de nacht. En die zegt, schat, volgens mij staat er iemand in de kamer. Dus hij zegt, joh, doe niet zo gek. En hij wil het licht aandoen. En hij voelt, terwijl hij naar het lampje zoekt, voelt hij een hand van een man. Dit is echt gebeurd. Zij schrikt zich helemaal de pleurs. Hij trapt om zich heen. Ja, die man die vlucht meteen weer via het balkon. Ja, die hadden een trauma voor het leven natuurlijk. Die zijn ook meteen naar een ander hotel gegaan. Doodeng.
0: Wauw.
1: Hey, echt een verschrikkelijk verhaal, toch?
0: Echt afschuwelijk dat je een hand voelt.
1: En ook nog het idee dat die man zo dichtbij is, dat hij ook echt bij het nachtkastje is.
0: Misschien toch even de leren elder op afsturen. Bram Krikke is hier morgenochtend weer vanaf 6 uur. Nasje.

0: home wrecker. Zal ik nog eens een gênant verhaal vertellen, Bas?
1: Oh jee.
2: Heel graag.
0: Echt een gênant verhaal.
1: Ben benieuwd.
0: Ik was zondag onderweg naar prachtige Hengelo. Ik ging daar op kraamzoek. Ze noemen dat overigens kraamschudden in Hengelo.
2: Kraamschudden?
0: Kraamschudden, ja.
2: Oh joh.
0: Ja. En ik zit aan de radio te luisteren en ik zeg tegen Kiki. Zegt die Bas heeft ook een lange week. Zit hij weer op de radio? Wat een lange week.
2: Ja, maar juist op het plekje van Menno nu die op vakantie is.
0: Luisteren. Na een minuut of 20 zegt Kiki. Volgens mij is het helemaal geen Bas. Maar ik was afgeleid. Want ik moest denken en we zaten een beetje te kletsen en een beetje te praten.
2: Wie hoorde je dan?
0: Vincent.
2: Vincent.
0: Ja. We zaten naar Vincent te luisteren. Dat is gênant.
1: Ja.
0: En ik ken jouw stem uit duizend, want wij zijn al zo lang collega's. En ik schaamde me gewoon. Ik zeg gewoon me nog nooit overkomen.
1: Nou, het is goed dat ik hier nu sta, dat je mij ook ziet.
0: Ja.
1: Anders zou je denken dat het iemand
0: was. Ja, absoluut. Het is echt alsof je het verkeerde kind van school mee naar huis neemt.
1: Ja.
2: Lijkt de stem van onze Vincent Pronk dan een beetje op die van jou, Bas?
1: Nou, mensen verwarren mij wel eens met Mattie Valk. Dat is typisch.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik hoor heel vaak dat mensen wel eens zeggen van, hey, maar ik hoorde het al Mattie. Ja. Maar dat klinkt dan blijkbaar.
0: Oh, dat is een compliment, hè, voor jou.
1: Ja, compliment. Of voor jou, dat kan ook, hè.
2: Bij mij denken ze heel vaak dat ik Lars Boelen ben. Ja, en dus dat is dan ook knap, want hij is s'avonds laat en dan weer 's ochtends vroeg. Ja, gek is dat.
0: Nee, de enige echte Bas staat zometeen voor je klaar. Dus op de plek weer van Menno, om het nog wat ingewikkelder te maken. Zometeen het foute uur Bas, waar kunnen we uit kiezen?
1: Spice Girls.
2: Spice Girls.
0: Ja, fout hoor je Vincent nooit maken.
1: Nee. Jou wel.
0: Who do you think you are?
1: Oh, take that. Everything changes but you. Everything changes. We're a thousand miles
0: apart, you know. Waarmee begint Bas het foute uur? Jij bepaalt nu in de app van Q Music.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende blousjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzinkadvies. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
17: vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
22: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Exact 10 uur. Goedemorgen, het Q Music News van nu.nl.
0: krijgen van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Grote misbruikzaken zijn aan het licht gekomen. 4 mannen zijn opgepakt. Ze zouden hun partner hebben gedrogeerd, verkracht en dat hebben gefilmd, zegt de politie.
2: Het is bijna niet te bevatten. Degene die jij vertrouwt, je partner, die drogeert jou. En terwijl je volledig bewusteloos en weerloos bent, word je door hem verkracht.
1: En die beelden gingen rond in chatgroepen. Ook bekenden van de verdachten zouden de vrouwen hebben misbruikt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, wordt nog onderzocht. Er is hulp voor ze. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden, heeft haar uitgever bekendgemaakt. Ze was 35. Ze had een zeldzame vorm van kanker. Een paar jaar was ze dichter des Vaderlands. En de afgelopen jaren schreef ze over haar ziekte, haar behandelingen en hoe haar leven daardoor veranderde. Ze werd gezien als een van de bekendste dichters van haar generatie en won allerlei prijzen. Israël en Libanon zijn het eens over een nieuwe vechtpauze. Alles hangt volgens de landen wel af van hoe de Libanese terreurorganisatie Hezbollah zich gedraagt. Daar wordt het een broos bestand genoemd. Later deze maand wordt verder gepraat over een breder staakt het vuren. En veel emoties op dit moment bij duizenden Nederlanders. Ze zijn bezig met Alpe d'Huez. Ze beklimmen de Franse berg Alpe d'Huez tot 6 keer, fietsend, lopend of hardlopend, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En iedereen heeft zijn eigen verhaal, hoort Hart van Nederland.
3: 2 jaar geleden stond mijn schoonzus verder op de berg. Stond ze me nog aan te moedigen en nu niet meer.
14: Ik heb 3 keer kanker gehad en ik ga om mijn lichaam te bedanken, omdat het die 3 kankers bestreden en overwonnen heeft.
1: Ja, verschillende gedachten dus daar op de berg vandaag. Tot nu toe is ruim 14 miljoen euro opgehaald en later vandaag horen we de eindstand. Het weer van Weerplaza. Plensbuien vandaag met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook zon tussendoor en 19 graden maximaal.
0: Dankjewel, Mart. Dan een Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Randweg en 2, 14 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven kom je in 28 minuten. 1 controle, die staat op de A28 Amersfoort-Zwolle. Opletten bij 79,9. Zo, goedemorgen, Bas hier. Ja, je mag weer inklokken. En donderdag, hè, dus doen we met een foto. Dus open de Q-music app, stuur daar een foto. Dat mag van alles zijn, van die blije collega naast je of van jezelf in de spiegel als je nu in de kapsalon staat zou kunnen. Misschien zit je op de grasmaaier in de regen. Wat is je uitzicht? Stuur een fotootje deze kant op via de Q-app.

0: inklok-appjes. Leuk, heel veel foto's. Ja, de foto-inklok vandaag. Ik zie een gigantische haai bij Karin Lammers. Die springt uit het water. Gelukkig is wel een neppe haai. Ja, ze zit aan het zwembad in Griekenland. Goed bekeken. Wouter Wensveen is erbij. Is een slaapkamer aan het opknappen. Stuurt een selfie met de verfrollen in de handen. Helma Ermers die klokt zich in vanuit de mediatheek. Die zit zich daar te vervelen, zo te zien. Zit ook helemaal alleen. Ja, ik had fout uur wel lekker hard natuurlijk. Anne-Lotte Hogerheide die zit hard te werken op het kantoor in Arnhem. Tamar de Vette is net klaar met de dienst. Ik zie een foto met crocs, met waterbeloenen. Dus nou, die kunnen nu uit of aan, dat weet ik niet. Bram die is mest aan het rijden. En Tom Bakker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt een hele gezellige selfie. Wat zie ik daar?
1: Ja, wij zijn op kantoor lekker aan het werk. Dus wij doen de video's maken. Dus,
0: Video's maken?
1: Ja.
0: Leuk, met wat voor video ben je druk dan?
1: We zijn nu met een klant bezig die die matrassen verkoopt. En daar doen wij de short form voor eigenlijk. Dus die ben ik nou aan het editen.
0: Oké, wat goed. Speel jij daar zelf ook een rol in? Figurant of...
1: Nou, in die video niet. Maar we hebben wel eens andere klanten waar ik wel zelf in heb gespeeld. Dus dat is best leuk.
0: Oh, grappig. En ik kan je zelf editen. Goed bezig. Ja. Moet je nog lang of valt het mee?
1: Ja, tot een uurtje of drie of zo. En dan zit mijn werkdag er weer lekker op.
0: Kijk, heel goed. Goed dat je bent ingeklokt. Werk ze daar en je krijgt, omdat je bent ingeklokt, de All Right Stop Coffee Time Cup. Handige meenemenbeker voor onderweg. Komt die kant op?
1: Oh, top. Dankjewel.
0: En nog één ding.
1: Een fijne dag.
0: Fijne dag. Zo is het. Werk ze daar, Tom.
1: Dankjewel. Doei.
0: Het is Eric Carmen in het foutuur. And hungry eyes.

hebben No Worries in het Foute Uur van Q-Music. Vandaag vertrekt Oranje natuurlijk richting Amerika. Daarom heb ik zometeen een leuke Oranje Battle in het Foute Uur. Mag je weer gaan kiezen wat ik moet gaan draaien. Eerst is er nog een ander dilemma dat ik aan je voorleg. Ga je zometeen voor Robert van Hemert.

0: De Toreador. Stem nu op je favoriet. Doe je in de Q-Music app. Robert van Hebert en Donnie liggen aardig stukje voor.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Echte Gooise Moeders is terug.
2: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
3: We gaan naar Portugal.
2: Ja.
3: In een camper.
2: Nee.
4: Onwijs leuk.
3: Zij.
2: Zal het met ons nooit worden.
1: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Goedemorgen, Kimi is ik weer. Wisselvallige dag vandaag met kans op buien, hagel en onweer. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Kielverkeer van Flitsmeister dan met twee files langer dan 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort. Ongeluk daar zorgt voor 9 kilometer, 43 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os tussen Arnhem en Grijshoort kom je in 8 kilometer, 42 minuten is je vertraging.
10: Bas van Nimwegen.

Ronald Koeman die checkt as we speak of hij zijn oranje geluksonderbroek in zijn koffer heeft zitten. Kan hij wel gebruiken naar die wedstrijd van gisteravond tegen Algerije natuurlijk. Vandaag vertrekken ze. Het Nederlands elftal vliegt vanmiddag om 4:55 richting Amerika voor het WK-voetbal. Ik weet niet of je er nog een beetje vertrouwen in hebt na gisteravond. Jawel toch. We gaan het zien volgende week zondagavond om 10:00. Dan spelen we onze eerste wedstrijd. Daarom dacht ik, laten we alvast even opwarmen met een oranje battle in het foutuur. Ga je zo meteen voor deze. We zijn er weer bij en dat is prima. Wolter Kroes. En Viva Hollandia of André Hazes. Wij houden van oranje. Twee oranje klassiekers tegenover elkaar. Welke moet het worden? Stem nu in de Q Music app. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo na

Ja, Menno is op vakantie, maar ik heb een duidelijke overdracht meegekregen. En dat betekent vandaag... Disco donderdag, donderdag. Lekker hoor, Disco donderdag met Disco Inferno. Ashley Gramsbergen die luistert ook lekker naar het Foutuur. Oud papier opruimen, heerlijke muziek op standje burenruzie. En Ferdy, we gaan hier los op kantoor. Heerlijk meezingen met Radio Hart. Ja, stem ondertussen op je favoriet. Hè. Waar ga je zo meteen voor? Wordt het Girls Aloud met Jump of Atomic Kitten met The Tide Is High? Ja, bepaalt het nu in de Q-app.

0: maar terug naar...
1: WhatsApp!
0: Ja, de kenners die kennen dit gelijk, toch?
2: Zeker.
0: Mart.
2: Heerlijk, zin in.
0: Ook het laatste nieuws zometeen met daarin.
2: Een snoeihard rapport van verschillende inspecties zometeen. En je hoort welke nieuwe dieren zijn ontdekt.
0: En Sarah Larsen komt eraan. Midnight Sun, hoor je zo.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals... Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
20: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
21: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
27: Help! GWC!
25: Help!
27: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
28: Laten we het proeven.
27: Opdrachten uitvoeren.
29: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
27: Maar wie het best integreert...
30: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
27: ...wordt tot ere Himba gekroond.
31: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
25: Tickets to the Tribes.
27: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
32: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
33: Allianz Direct.
34: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
35: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
34: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Gool.
4: Goedemiddag. Nou, goedemorgen nog eigenlijk. Het is pas 11 uur. De verwarde man die in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak had beter begeleid moeten worden. Dat zeggen verschillende instanties na onderzoek. De man had een psychose toen het gebeurde. Allerlei organisaties maakten fouten, onder meer agenten. Want de man kwam op de dag zelf nog in aanraking met de politie, maar zij belde niet met de crisisdienst. De man heeft laatst TBS gekregen, hij wordt dus behandeld. Meer mensen hebben zich begin dit jaar ziek gemeld, meer dan gemiddeld, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Vooral in de zorg waren veel mensen die niet konden werken door griep, verkoudheid of een ander virus. Ook bleven mensen thuis door een hoge werkdruk, waardoor ze niet meer konden of wilden werken. Er komen steeds meer klachten binnen van Rotterdammers die knettergek worden van een fluitgeluid in de stad. Gisteravond al verschillende klachten, inmiddels zijn het er bijna 50. Experts denken dat het geluid van de Euromast komt, daar is een verbouwing bezig. Wordt volop onderzoek gedaan nog en later vandaag komt er mogelijk meer duidelijkheid. En er zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Denk aan kikkers, hagedissen, vissen en insecten. Experts hebben ze gevonden in Angola, in Afrika, in een gebied waar eerder door oorlog geen onderzoek gedaan kon worden. Dus bestaat er nu een gepantserde roofkrekel, een nieuwe koperkleurige rups en een krabspin die wel licht lijkt te geven. Het weer van Weerplaza. Stevige buien trekken over met ook onweer, hagel en windstoten. Het is fris met maximaal 18 graden.
3: Dankjewel Mart. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoord. Ongevalsonderzoek daar 9 kilometer 53 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os tussen Hoenderloo en Grijshoord. Daar kom je in 12 kilometer uur vertraging ook. Controles dan op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 35,1 staan ze. En ook op de A28 Amersfoort-Zwolle daarbij 80,3.
5: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
3: 7 dagen, 6 uur en 56 minuten.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: En mocht je dat nog moeten doen, doe dat dan ook vooral. Behalve Brian de Ruiter in ieder geval niet, uit Harningsveld. Hij heeft al gestemd. Ik zie hier 2 keer M&M staan op zijn stemlijstje. Muziek van Queen, ABBA, Boten, Anna van de Gebroeders Co. En deze staat er ook op, vorig jaar op 458. Dit is Boney M en Daddy Cool.
6: Q Music is proud to be fout.
7: She's crazy like a fool.

0: aanzien vanaf vandaag draait de nieuwe Scary Movie film in de bioscoop. Leuk! Ja, Scary Movie 6. Daarom vandaag terug naar 26 jaar geleden in 2000. Toen kwam de eerste Scary Movie film uit. Nou, ik weet nog dat ik toen dacht van, waar zit ik naar te kijken? Ja, het was horror, comedy, het was van alles wat. Echt een hype toen, uitverkochte bioscoopzalen. Het waren eigenlijk allemaal herkenbare scènes uit andere films, maar dan met platte grappen, seksuele humor, geweld zat erin, alles. Ghostface natuurlijk ook niet te vergeten. Zo'n gast met zo'n scream masker. Die ging dan meerdere mensen vermoorden.
1: We got the file!
2: Hey, yo.
3: What's up?
0: Ja, als je dit hoort, dan denk je, waar luister ik naar? Maar dit is wel een van de meest iconische scènes uit de Scary Movie. Wat stond er 26 jaar geleden in de top 40 toen Scary Movie 1 uitkwam? Ik heb er 3 liedjes. Aan jou de vraag, welke van deze 3 wil je zo meteen helemaal horen? Laat het weten via de Q-app. Spreek een

0: Afrojack bij Q-Music and Never Forget You. En vandaag terug naar juni 2000, toen de eerste Scary Movie film uitkwam.
1: What's up?
0: Je had de keuze uit drie liedjes van de top 40 van toen. Melanie C, Never Be The Same Again, Aaliyah met Try Again of Tom Jones met Sex Bomb. Matthijs Visser die zegt natuurlijk Never Be The Same Again, heerlijk liedje. Marcel Lamponder die zegt goedemorgen graag Aaliyah, Try Again. Mandy Lagerad die zegt Aaliyah natuurlijk, de Queen of R&B. Niklas Strukman die zegt Mel C voor mij. Dan Esther.
2: Sex bomb, you're my sex bomb. Ik hoop dat deze het wordt.
3: Never be the same again. Die wil ik wel horen, maar zijn allemaal...

0: knallen.
1: Goedemorgen Bas, wij gaan natuurlijk voor seksbom, seksbom.
2: Hey Bas, bij deze mijn keuze voor Melcy. Dank je.
3: Yo, maar seksbom, natuurlijk gaan we Tom Jones doen.
4: Nou, natuurlijk gaan we Tom Jones niet doen. Nee, heeft hij gewoon...

0: halverwege bij Kimi is ik het daarvoor nog Melanie C. Ze staat gewoon op het podium op de Foute Party 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Je hoorde er zojuist Never Be The Same Again. Zometeen David Guetta, see ya. Beautiful People komt eraan en ook Douwe Bob hoor je zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the Tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
0: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys. K3. 3T. Toybox. Mental Tio. Samuel Welte. En Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Met Ter Stal ben je altijd spot on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
21: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrije vakanties.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
27: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
26: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
28: Kimi is ik weer van de Weerplaats. Een wisselvallige dag, kans op regen, ook hagel en zelfs onweer. Het is max 19 graden. Verkeer van Flitsmeister dan met 2 files die langer zijn dan 20 minuten. Flink langer ook. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort. Ongevalsonderzoek daar. Kom je in 58 minuten. Wil je richting Utrecht? Dan volg je beter Apeldoorn via de A50 en de A1. Dan nog de A50 Apeldoorn-Oss tussen Hoenderloo en Grijshoort. Daar 1 uur en 4 minuten kom je in 12 kilometer.

En I Believe, niet te verwarren met Douwe Bob en Believe. Ja, deed hij 2 jaar geleden bij ons nog. Maybe I'm too good for you. Do you believe in life after love? Echt wel goed gedaan. I can feel something inside me say. Origineel van Cher natuurlijk. Het is wel grappig, toen hij peuter was, zag hij zijn moeder altijd op Believe van Cher altijd aerobicken. Met een groep vriendinnen, allemaal zweetbandjes in de haren en zo. En dat is hem altijd bijgebleven, daardoor een van zijn favorieten geworden. Mooi, ja, volgende week dan barst het weer los. De feestweek van de Nederlandse radio, de Foute 1500. En ook deze week worden er weer foute covers gedaan. Net zoals Douwe Bob dus net deed. In de middagshow komen de hele week artiesten langs om een fout liedje te coveren. Toch een beetje traditie. Gisteren was dat Samuel Welte. Hij deed Let Me Entertain You van Robbie Williams. Echt goed gedaan. Moet je echt even checken. Qmusic.nl of de Q-app. En maandag in de middagshow Chaotic. Zij gaan terug in de tijd doen.

1 bij Q. De winnares natuurlijk van het Eurovisie Songfestival 3 jaar geleden. Ja, dat is en blijft het laatste dat die Zweden gewonnen hebben. Laten we dat afspreken. Niks Euphoria. 20 juni dan gaan we die Zweden gewoon pakken. Speelt Oranje natuurlijk de groepswedstrijd tegen Zweden op het WK. Misschien denk je na gisteravond van poeh, dat gaat niks worden. 1-0 verliezen van Algerije, hè? Ja, is niet goed. Maar geen zorgen. Nee, ik zat heel even te kijken in de archieven. Moet je even horen. In 1988 verloor Oranje de 1-na-laatste oefenwedstrijd voor het EK ook. We verloren toen van Bulgarije. Nou ja, Algerije, Bulgarije, wat scheelt het? Net als gisteravond was dat ook in de Kuip in Rotterdam. Uiteindelijk werden we toen Europees kampioen in 1988. Oftewel, we worden gewoon wereldkampioen. Niks aan de hand. Ja, Teddy Swims die zit op 20 juni ook met geschminkte rood-wit-blauwe vlaggetjes op zijn wangen achter de tv. Met een oranje shirt aan. Ja, hij staat op 19 juni op Pinkpop, zag ik. Dus het kan zomaar zijn dat hij een dag later in een Limburgse kroeg ergens kijkt naar...

0: Somjeu bij Q-Music. Blijft een mooi liedje dit, hè? Je hoorde Tonight zometeen de lunchmix met onder andere deze. LMFAO, Sexy and I Know It. En ook het laatste nieuws zo met Mart.
1: Zeker, we gaan het ook hebben over surfers. Waarom worden zij gewaarschuwd? Het heeft in ieder geval niks te maken met het slechte weer van vandaag.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
2: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
15: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
23: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
26: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
28: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
29: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
27: Dat is een Veldzinkadvies.
26: Ook voordelig bij trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
29: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
30: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Het is 12 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Mart Gol.
9: Goedemiddag. Dit kan zo niet langer, dat zegt het Rode Kruis over de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. Opnieuw zitten mensen daar nu in het gras en de vraag is of ze daar vanavond ook kunnen slapen binnen of niet. Afgelopen nacht was er nog een crisisopvang open in Drenthe, maar dat stopt nu. Mensen die de bus misten gisteravond sliepen buiten in Ter Apel en met de plensbuien van vandaag maakt het Rode Kruis zich nog meer zorgen. Dan de grote verkrachtingszaak die aan het licht is gekomen. Wat betekent dit voor de slachtoffers? 4 mannen zijn opgepakt omdat ze mogelijk hun partner verdoofden en verkrachten. Mogelijk waren er ook andere mannen bij betrokken en beelden ervan zouden online zijn gedeeld. Ook al kregen de vrouwen op het moment van het misbruik weinig mee, de impact kan groot zijn, zegt deze expert bij de NOS.
11: Ongeloof en ontkenning, acute stressreacties, plaatjes in je hoofd. Ook al heb je het dan niet zelf meegemaakt en heb je geen eigen autobiografische herinneringen, kun je wel een soort van reconstructies maken in je hoofd en die kunnen wel echt aanvoelen als herbeleving waar je ook over gaat dromen.
9: Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. Ze krijgen hulp. Er zijn flinke fouten gemaakt rondom de verwarde man die in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak. Hij heeft daar laatst TBS voor gekregen. Uit verschillende rapporten blijkt nu dat instanties hem niet altijd goed hebben begeleid. Ook niet op de dag dat hij dat meisje doodde. Er zijn signalen gemist met alle gevolgen van dien. En surfers worden gewaarschuwd. Zet je telefoonnummer op je spullen. Want ieder jaar zijn er meer dan 100 onnodige zoekacties aan de kust. Redders denken dan dat iemand in de problemen is. Maar dan blijkt iemand gewoon een surfboard of kite verloren te zijn. Surfers zouden het ook even moeten melden als ze iets kwijt zijn geraakt, is het idee. En misschien zelf alweer veilig thuis zijn. Nou, prima surfweer lijkt me. Flink wat wind tijdens die stevige buien die nu overtrekken. Maar ook onweer, dat het dan weer even oppassen. Het is fris met 18 graden.
8: Weet je ook welke vlag of niet? Dat is ook altijd belangrijk, toch?
9: Nou, ik denk wel in ieder geval een gele.
8: Gele vlag.
9: Code geel in ieder geval.
8: Dankjewel, Mart. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister. Redelijk druk op de weg. Vertragingen van 25 minuten of langer. Dat zijn er twee. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort. Ongevalsonderzoek daar. 44 minuten. Wil je richting Utrecht of Amersfoort, dan volg je beter Apeldoorn. Doe je via de A50 en de A1. Ook nog vertraging op de A50. Apeldoorn-Os tussen Hoenderloo en Grijshoort kom je in een uur vertraging. Sterkte. Controles op de A2 Amsterdam-Utrecht. Opletten bij 35,0. En ook op de A28 staan ze Amersfoort-Zwolle. Daarbij 80,1.

0: Aguilera, Lady Marmalade en de Kabouterdans. I'm sexy and I
1: know it. Menno presenteert Menno Wat Dan.
0: Ja, Menno geniet lekker van vakantie, daarom Bas hier. Maar wel natuurlijk gewoon Menno Wat Dan. Ik ga je 4 hints geven. Ik zoek iets. De vraag is alleen, wat zoek ik? Het is iets waar je vandaag iets over gelezen kan hebben in het nieuws. Dus ik zou zeggen, ja, ben scherp, komt ie aan. Stuur je antwoord deze kant op via de Q-app als je het weet. Maak je kans op de Q-prijspakket. Hint 1. Lachen. Hint 2. Soms hebben ze post of een baby. 3. Zo, dat is op tijd. En hint 4. Als ik ze niet hoor, dan ga ik niet naar buiten. Q-music. Nou, wat zoek ik? Stuur jouw antwoord deze kant op via de Q-app. Spreek ik je misschien zo? Maak je kans op de Q-prijs.

0: Sister en Jack Stel en Turn the Lights Off at You.
1: Menno presenteert Menno Wat Dan.
0: Ik heb net vier hints gegeven aan jou was de vraag, wat zoek ik op basis van die hints? Er komen allerlei antwoorden binnen. Ik zie onder andere postbode van Clara. Dat was niet goed. Een deurbel met een camera, zegt Chris. Krijsende baby's en kinderen. Oké. Okay. Ik heb Glenn aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, wat denk jij wat ik zoek?
2: Ik denk dat het vogels moet zijn.
0: Vogels? Oké, waarom dan?
2: Lachen naar het vogeltje.
0: Ja, was hint 1.
2: Vroeger vogel heb ik gemerkt.
0: Ja.
2: Een ooievaar die brengt baby's en een duif brengt post.
0: Ja, soms hebben ze post of een baby. Nou, dat klopt ook. Ja.
2: En natuurlijk het Otirio, hè. Als ik zolang geen vogels hoor fluiten.
0: Ga ik niet naar buiten.
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
0: Nou, hartstikke goed, Glenn.
2: Kijk, mooi.
0: Goed gedaan, gefeliciteerd. Je wint het Kimi is een prijs bekend.
2: Kijk, dat is heel leuk. Dat is heel leuk.
0: Wat is jouw beste vogelimitatie, Glenn?
2: Zo.
0: Ja.
2: Ik denk dan maar de koekoek, hè. De koekoek.
0: Oh ja. Ja, goeie ook. Hij is gelijk top of mind ook, ja. Nee, ja, het NK vogelfluiten is vandaag namelijk in Utrecht.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, dan kan je meedoen. Het idee is eigenlijk gewoon, ja, wie het beste een vogel na kan doen, die wint het NK vogelfluiten. Ik weet niet of je nog last minute in kan schrijven, maar anders dan kan je de koekoek doen.
2: Ik denk dat ik hem niet zal winnen, denk ik.
0: Nee. Onderschat jezelf nou niet, Glenn. Ik vond het best aardig, hoor. Nog één keer even de koekoek.
2: De koekoek.
0: Ja, nee. Q-prijs bekend, komt je kant op. Mooie donderdag.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Is de alarmschijf bij Q.
4: De Q-music. Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb. Kingdom of...

0: Alarmschijf. Nieuwste Cameron Whitcomb bij Q Music. Kingdom of Fear. Lekker liedje. Je hoort hem extra vaak deze week. Het is de belangrijkste track bij Q Music. We deden net Menno, wat dan? Ja, een van de hints was natuurlijk... Zolang ik ze niet hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We waren op zoek naar een vogel. Nu krijg ik allemaal appjes, onder andere van Tijn. Die stuurt, ja, Bassie, draai Cheerio dan ook even helemaal. Marissa, die stuurt Cheerio, mijn favoriet liedje van dit moment. Draai hem ook nog eventjes, Bas. Weet je wat, ga ik zo doen. In de wereld, hoor je zo. Ja, die moet ook binnenkomen, toch?
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help!
18: GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
28: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja.
2: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
28: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Q-Music weer, wisselvallige dag met kans op buien, hagel en onweer ook. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Q-verkeer dan met drukte op de weg. 30 files in Nederland, 4 langer dan een half uur. Op de A1 Hengelo Amersfoort tussen Beekbergen en Kootwijk kom je in 33 minuten. A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven, 32. En de A12 Arnhem Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord. Daar opruimwerkzaamheden, 48 minuten. En de A50 Apeldoorn Os tussen Hoenderlo en Grijzoord. Daar kom je in 14 km uur en 3 minuten. Sterkte.
19: Bas van Nimwegen.
17: Justin de Wild, cheerio!

geen gezeur en geen gezucht. Oh, cheerio. Nou ja, geen gezeur, geen gezucht. Nick de Vries vroeg gisteren of Bart niet zo wilde schreeuwen. Ramon zei dat Stephanie door moest werken, want die Big Bang die vulde zich niet vanzelf met steentjes. Meestal is er altijd wel iets van gezeur of gezucht te vinden in de Key Music App, tijdens de brievenbus natuurlijk. Maar dat mag ook, hè. Even gewoon anderhalve minuut zendtijd voor jou. En jij mag bepalen hoe je die invult. Van frustratie tot felicitaties zometeen. Menno Barrevelds brievenbus. Dus denk alvast even na wat je kwijt wil zo. Kan je zometeen gelijk versturen tijdens het liedje van de brievenbus.

0: Sander bij Q. En talk to you. Wim van Helden, goedemiddag.
1: Hey Bas.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zoals elke dag. Born ready.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus.
0: Menno Barreveld,
2: brievenbus, brievenbus.
0: Dimfie die stuurt nog 5 weken en dan heerlijk 3 weken terspegeld.
1: Ruud van Spelde zegt, Ricardo Stoel, haal die zon eens terug, maat.
0: Maar aan het voorbereiden voor 8-daagse cruise naar het Griekse eiland... samen met mijn broer Frans en Riet, stuurt Rob. Veel plezier.
1: Nog een dagje en dan eindelijk na 2 weken mijn vriend weer zien. Love you, Mike, zegt Tessa.
0: Hey Edwin, plezier, werk nou eens een keer door, zegt Lorenzo.
1: Aan al mijn showf-collega's bij Van Mossel, veilig thuis iedereen, zegt Diego.
0: Straks naar de tandarts om 2 gaatjes te vullen... om met een glimlach de avondvierdaagse te lopen, zegt Patrick Vellinga.
1: Zometeen een groepje begeleiden bij forelvisserij De Slegge, zegt Henry Rechts.
0: Marco Topper, je hebt het gefixt, zegt de Nonja Schuifel.
1: Lekker aan het knippen in de trimsalon, nog 4 te gaan. Ik neem aan dat het over honden gaat, zegt de Kelly.
0: Jasmijn, we zijn super blij dat je weer terug bent, zegt de Bianca Bultena.
1: D'Angelo, nog even volhouden, groetjes van Desiree.
0: Hey Monique, nog een paar uurtjes knallen en dan lekker genieten van je vakantie, zegt Yvonne van Roy.
1: En Milan, succes met de beklimming van de Alpe d'Huez, zegt Jolanda.
0: Hart voor weinig, nooit chagrijnig, behalve Nick. Kusjes, keizers, partytent, mail, zegt Jaap.
1: En Karel die zegt, Wim, alles wat nu valt, kan vanavond niet vallen. Ja, dat gaat over de avondvierdaagse. Deze week toch een beetje afzien.
0: Ja, de regen.
1: Ja, het is weer code geel, het is weer ellende hoor.
0: Verzopen kat, kom je vanavond weer thuis. Ik heb hier nog een raadsel van Sjoel.
3: Goedemiddag allemaal, hier is Sjoel weer. Welk vliegtuigmaatschappij is het beste in het vervoer van knaagdieren?
1: Ja, KLM, knaagdieren, nee, ben ik veel.
3: Ja, wat is Transcavia.
1: Transcavia.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu, bij Albert Heijn.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Echte Gooise Moeders is terug.
13: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
14: We gaan naar Portugal.
15: Ja.
14: In een camper.
15: Nee.
16: Onwijs leuk.
14: Zij...
17: zal het met ons nooit worden.
12: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hak je dag!
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Attap.
23: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
26: Voordat ik hier manager...

0: soep.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Goedemiddag, 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
13: Goedemiddag. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Wordt net bekendgemaakt. Ze zegt in een verklaring alles te hebben gegeven wat ze in zich had. En ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen. Zij wordt de nieuwe fractievoorzitter. Ouwehand blijft wel Kamerlid. De straf die oud-advocaat Ines Wesky heeft gekregen is definitief. Er komt geen hoger beroep. Wesky is veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar crimineel Ridouan Taghi die ze bijstond. Ze kreeg 42 dagen cel. Even lang als ze al vast zat, dus ze hoefde niet terug naar de gevangenis. Slapen er vanavond weer asielzoekers in het gras in Ter Apel bij het aanmeldcentrum? Of springt een gemeente bij met opvang? Dat is opnieuw de vraag, nu een crisisopvang in Drenthe dicht zit. Het Rode Kruis trekt weer aan de bel, want dit kan zo niet langer, zegt de hulporganisatie. Met de zware buien die vandaag overtrekken zijn de zorgen groot. Na de verloren uitzwaaiwedstrijd van Oranje, zo vlak voor het WK voetbal, blijkt ook onze eerste tegenstander straks wat opstartproblemen te hebben. Japan traint in Mexico, een van de WK-landen, maar het veld is zo slecht dat ze er niet op kunnen spelen, dus verkassen ze naar een andere plek. Oranje gaat ook op pad, dat is al de geplande vlucht naar Amerika vanmiddag. Het weer van Weerplaza, grijs en buien, soms kan het dus flink plensen met onweer, windstoot en hagel ook daar kans op. Het is fris met 18 graden, morgen soms een bui en meer zon.
12: Situatie op de weg, er zijn 30 files. De twee langste hoor je nu. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Waterberg en Grijshoord. Opruimwerkzaamheden, 9 kilometer, 50 minuten vertraging. Komt door een eerder ongeluk van vanochtend. En op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen Hoenderlo en Grijshoord, daar 12 kilometer, ruim een uur vertraging. Sterkte daar. Flitsers op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij 35,4. En langs de A28 Amersfoort-Zwolle 79,8.
14: De Foute 1500, stem 10 dagen.
12: Ja.
14: Je hebt nog...
12: Nou, nog 7 dagen, 4 uur en 57 minuten.
14: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
12: Ja, en ik heb 1 stemlijstje gevonden met iemand die in ieder geval groot fan is van deze zanger. John Heijnen uit Pijnakker. Dat is niet de zanger, maar degene die gestemd heeft. Hij heeft namelijk gestemd op Jij liet me vallen, op Hartslag van de stad, op Met of zonder jou, Loop niet weg staat in zijn stemlijstje en Vanavond uit mijn bol. Ja, en ook deze staat erin, helemaal bovenaan, Zij weet het. Nou, dan weet je het wel, toch?

Zo, we zijn wakker. Er zijn zoveel aanmeldingen nu al binnen voor het slimste bedrijf. Stan uit Leeuwarden zegt, joejoe, kunnen we ons al aanmelden? Mandy uit Blijswijk meldt zich, Wim, ik wil me nu graag aanmelden voor het slimste bedrijf. Ik krijg ook een appje van Sietske. Wij van Berkel aannemers willen graag meedoen aan het slimste bedrijf van Nederland. Ja, ik snap het helemaal. De scores zijn niet zo heel best voor de maand juni. Zover zijn we nog niet, juni. De kansen liggen nu nog volledig open om de snelste tijd van de maand neer te gaan zetten. Je krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Maar je kunt je nog niet aanmelden. Nee, gewoon even op je beurt wachten. Een minuut of 12. Geef een minuut of 12. Dan heb ik een vraag waarmee je kunt kwalificeren voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf. Lenny Kravitz hoor je ook zo.

Throwback Your Music en Miss Independent. Nou, zoiets, ja. Op een dag ontmoette Lenny Kravitz een American Woman. En met die American Woman kreeg hij een dochter. En dat is nu de American Girl van Harry Styles. Want de dochter van Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, is de vriendin van Harry Styles. Ja, en zo is dat eigenlijk de cirkel weer rond. Want dankzij papa Kravitz, die dit zong... American Woman, stay away from me. American Woman. Ja. Heeft Harry Styles nu zijn eigen...

0: Ja, dat kunnen we niet gebruiken, hè. Je moet wel nuchter blijven. Beetje je kop erbij houden. Het slimste bedrijf. Ja. VOV wordt het slimste bedrijf van Nederland. Dit is je kans om jezelf met je collega's op de kaart te zetten. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Alvast een opwarmertje. Ik wil van je weten, wie zong gisteravond het Wilhelmus bij de toch wel tegenvallende uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal? Dit is een fragment van de zangeres in kwestie. Wie is dit?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Total.
18: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
19: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voorwie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
23: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
24: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
24: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
15: Fans van voordeel.
2: Aldi.
25: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
2: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
15: Fans van voordeel.
2: Aldi.
26: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
27: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

0: Gold is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Trekken buien over, soms met hagel en ook onweer. Het is zo'n 18 graden. Morgen soms een bui, maar wel meer zon. 35 files, de langste staat op de A1, Hengelo richting Osnabrück, tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens, 6 kilometer. Daar sta je ruim een half uur in de file.

Bruno Mars met your music Risk It All. Ondertussen loopt de teller van alle binnengekomen stemlijstjes voor de foute 1500 stemtiendaagse aardig op. We zitten inmiddels op 1473, wat zeg ik? As we speak, 1474 nieuwe stemlijstjes. Dus bij 1500 stemlijstjes doe ik weer een extra foutuur. Vergeet niet te stemmen!

0: was bij de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Romana en Suzanne, wie hoorden jullie zingen?
1: Sera.
0: Het slimste bedrijf. Sera is inderdaad het goede antwoord. En ik kijk nu al uit naar 20 juni in het Philipsstadion in Eindhoven. Dan wordt het Wilhelmus gezongen door Marco Schuitmaker bij de Foute Party van Q-Music. Ja, want dan hebben we natuurlijk een groot feest. En is er ook een WK-wedstrijd van Oranje. Dus dat kijken we dan met z'n allen in het stadion gezellig. Voor jullie bij Cafetaria Krakeel uit Hogeveen. Zit de lunchstopper net op, denk ik, of niet?
1: Ja,
0: qua drukte?
1: Ja,
0: alles, de drukte is een beetje weg qua klanten, klandizie.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het vaakst besteld vanmiddag?
1: Onze lekkere krakeelburger, hè. Een rundeburger, alles erop en eraan. Lekker smashen met elkaar.
0: Huisgemaakt.
1: Yep.
0: Goed platgeslagen. Lekker gesmashed. Ja, top. Hey, Romana en Suzanne, jullie krijgen net als alle harde werkers in Nederland 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Het wil nog niet zo lukken in de maand juni. 32 seconden over is de snelste tijd. En jullie weten, dat kan natuurlijk veel beter.
1: Hopen wij.
0: Gaan jullie dat doen dan?
1: Jawel.
0: Ja? Ja. Oké, okay, ja. Let's go. Hoe noem je een fabriek waar bier wordt gemaakt? Ik stop de klok even, want ik hoor dat we een verbinding hebben, maar er komt geen reactie van jullie kant. Dus er gaat denk ik iets mis.
1: Oh, we zeiden gelijk het antwoord.
0: Nee, ik hoor helemaal niks.
1: Oh.
0: Dat is echt gek. We hebben deze week sowieso een beetje gedoe met de telefoonlijn. Ik weet het niet. We proberen het gewoon nog een keer.
1: Ja.
0: Dan loopt jullie tijd nu. Hoe noem je een fabriek waar bier wordt gemaakt?
1: Brouwerij.
0: Welke DJ heet eigenlijk Martijn Garritsen?
1: Martin Garrix.
0: Hoe vaak beklimmen duizenden mensen de Alpe d'Huez?
1: 1 keer.
0: Welke politicus heeft zojuist haar vertrek aangekondigd?
1: Pas.
0: Pas. In welke plaats ligt Paleis het Loo?
1: Brussel?
0: Nee. Welke chocoladereep heeft een vulling van kokos?
1: Bounty.
0: Hoeveel milliliter zit er in 1 liter?
1: 1000.
0: Wat voor saus zit er bij dessert Dame Blanche?
1: Chocola?
0: Ja! Het was weer een pittige ronde. Ja, de Alpe d'Huez, het is een beetje een instinkertje. 6 keer wordt hij beklommen. Het evenement heet ook de Alpe d'Huez.
1: Oh, ja.
0: Vandaar, dus je moet hem 6 keer omhoog. Allemaal om geld in te zamelen natuurlijk voor kankeronderzoek. Wordt vandaag weer gedaan. Prachtig initiatief, ieder jaar. De politicus die haar vertrek zojuist heeft aangekondigd. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. En Paleis het Loo. Wat zei je nou? Brussel? Ik had het idee dat je... Hè? Iets van, volgens mij zit je in België inmiddels. Nee, het ligt in Apeldoorn. Ja, volgens mij moeten jullie lachen, maar de verbinding is echt om te janken. 17 seconden over, dat is de laatste plaats. Dat heb je ook niet gehoord. Doen we net als de verbinding er niet goed in.
1: Ja.
0: Nu het leuke nieuws, Jullie krijgen van mij het slimste bedrijf van Nederland, Kaartspel.
1: Yay.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Coldplay in Paradise. Wesley die zegt fantastisch dat zoveel mensen aan het stemmen zijn voor de Foute 1500. Ik ben nog bezig met de mijne. Nou, laat je vooral inspireren dan, Wesley, want er komt weer een extra foute uur aan. We zijn inmiddels de 1500 nieuwe stemlijstjes gepasseerd, dus we doen een extra foute uur. Gaan we zo meteen om 2 uur meteen mee beginnen. Mart, jij hebt ook al gestemd of nog niet?
1: Zeker.
0: Je liegt.
1: Nee, ik ga dat nog doen hoor. Het is nog een week, hè.
0: Nu lieg je weer. Wat staat er bovenaan je stemlijstje?
1: Oh.
0: Eerlijk zijn.
1: Dan denk ik, vrienden van Gerard Joling en Jan Smit vind ik zo gezellig.
0: Echte vrienden.
1: Echte vrienden.
0: Ja, je hoeft niet te zingen. Wat zit er in het nieuws?
1: In het nieuws gaan we het hebben over een politieke wissel in Den Haag. En ook hoe iets heftigs gezellig kan zijn.
0: En ga je daarna nog stemmen?
1: Zeker meteen.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hey, jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
10: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
1: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Van Mart Grol.
17: Goedemiddag. Een onverwachte wisseling van de wacht in Politiek Den Haag. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. En dat is ook voor onze politiek verslaggever Sanne Oving een verrassing.
18: Dat Ouwehand stopt als partijleider kwam voor mij wel onverwacht. Al was haar partijleiderschap ging niet helemaal zonder slag of stoot. Er waren wat ruzies binnen de partij. De Eerste Kamerfractie splitste zich af. En dat is ook al mede de reden waardoor zij het nu tijd vindt om de stap terug te doen.
17: Ja, sorry voor de krakerige verbinding, maar er was een hoop gedoe dus binnen die partij. Ouwehand zegt dat de partij klaar is voor een nieuwe fase. Christine Teunissen neemt het stokje over en Ouwehand zelf blijft Kamerlid. Het Drentse Gieten gaat weer helpen. De komende nachten kunnen asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen, daar slapen in een sporthal. Laatst gebeurde dat ook al en op verzoek van de asielminister nu weer. Het Rode Kruis sloeg eerder vandaag nog alarm omdat er weer mensen in het gras dreigden te moeten slapen in Ter Apel op deze druilerige dag. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal die blijven nog zeker 3 maanden in de cel zitten. Ze zouden 2 van hun kinderen hebben mishandeld. Een jongen van 7 en een meisje van 6. Volgens justitie werden ze opgesloten in een kelder. Het meisje zou zo zijn toegetakeld dat ze in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het onderzoek loopt nog. En dan veel emoties op dit moment bij duizenden Nederlanders die al uren en uren bezig zijn op de Alpe d'Huez. Althans, met de Alpe d'Huez, want ze beklimmen de Franse berg Alpe d'Huez tot 6 keer, fietsend, lopend of hardlopend, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En het is een bijzondere sfeer, zegt deze vrouw bij Hart van Nederland.
0: Het is ook gezellig, het is heel gek, maar daar hangt ook een soort deken omheen met de ziekte. Maar toch is het ook fijn om hier te zijn.
17: Tot nu toe is ruim 14 miljoen euro opgehaald en later vandaag krijgen we de eindstand. Het weer van Weerplaza. Plensbuien met onweer, hagel, windstoten, hooguit 18 graden. Morgen knapt het een beetje op, met in ieder geval meer zon.
12: Situatie op de weg. Er zijn 36 files. De 2 langste hoor je nu. Dat is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Hoenderloo en Stroe. Ongeluk gebeurt. 11 kilometer. Ruim een half uur vertraging. En de A15 Ridderkerk Nijmegen. Tussen Hardingsveld Giessendam en de brug over de Linge. Ook daar een ongeluk. Zorgt voor 8 kilometer en een half uur extra reistijd. Flitsers op de A28 Hogeveen richting Assen bij 162. En de A28 Amersfoort Utrecht. Daar staan ze bij 4,7.
19: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
20: Het Foute Uur.
21: Wim van Helden.
12: Ja, you can leave your head on. Joe Cocker, hoor je zo meteen. Chris Cross Amsterdam. En we beginnen met Helene Fischer.
22: Q Music is proud.

0: Het mag duidelijk zijn, als je dit hoort, dan weet je, er is een extra fout uur begonnen.
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: Ja, want bij elk 1500ste stemlijstje dat we binnenkrijgen, doen we een extra fout uur. Dat alles in aanloop naar de Foute 1500. Mag ik je trouwens even een dikke tip geven, tussen de foute bedrijven door. Echt even iets tofs om terug te kijken. Gistermiddag was Samuel Welten hier, tijdens de middagshow bij Domien en Anton. Ja, Samuel kennen we natuurlijk van deze enorme, mega, mega, mega Hollandse meezinger. Echt nog niet de eerste kans. Precies die. Wow. Vorig jaar was dit liedje nog de hoogste nieuwe binnenkomer in de Foute 1500, toen op nummer 16. Maar hoor even wat hij gisteren deed. Hij heeft een foute cover gedaan. De eerste foute cover van 2026. Met een mega goede band achter zich zette hij dit neer. Die zag ik even niet aankomen hoor. De Nederlandse Robbie Williams zit op. Hij heeft meteen de lat ongelooflijk hoog gezegd voor alle foute covers die nog moeten komen. Maandag is Chaotic hier. Zij gaan, ben ik ook benieuwd naar, terug in de tijd van Yves Berendsen doen. En later in de week komt Marco Schuitmaker nog een Nederlandse versie doen.

0: 1500ste stemlijstje dat we binnenkrijgen via Qmusic.nl, dan wel de Qmusic app. Doen we een extra foute uur. Gebruik het inderdaad vooral ter inspiratie voor je stemlijstje. Wesley heeft het zwaar. Die zegt, Wim, stemmen is gewoon niet te doen. Mijn lijst wordt waarschijnlijk chockvol. Ik vind er zoveel geweldig. Ja, het zijn echt, het is toch keuzes maken, keuzes maken. Benny Jolink wil ik even onder de aandacht brengen. Het is een feestjaar voor hem. Hij wordt binnenkort 80 jaar. 80 jaar. Zou je niet zeggen, die oude rocker. Vorig jaar heeft hij wel afscheid genomen met Normaal. Maar er komt nog één groot optreden in Dalfsen, waarover hij zelf kort maar krachtig is. Machtig mooi, zegt Benny Jolink daarover. Ja, en het eerste stemlijstje waar Benny Jolink tussen staat met Normaal, die komt van Cynthia. Cynthia uit Rotterdam. Ze zegt, het doet me altijd weer terugdenken aan de leuke feesten die ik had op de studentenvereniging. Nou, we hebben Benny even gevraagd naar een reactie.
1: Is niks tegengevallen. Alles hartstikke mooi. Kijk.
0: Prachtig lijstje heb je gemaakt, Cynthia. Waaronder deze.
1: Ik zeg,

0: Een extra fout uur met Normaal. Kelly die zegt via de Q-app, komt deurdonderen ook nog voorbij. Ja, dat is aan jou, hè. Je kunt natuurlijk stemmen voor de foute 1500. Deurdonderen van Normaal kan er ook gewoon tussen. Deze hoor je zo meteen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar HollandsNieuwe.nl.
22: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
24: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
23: Ja, voor maar 6,99.
25: Fans van voordeel.
26: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
25: Fans van voordeel.
27: Aldi.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verspreid over het land vallen wat buien, soms gepaard met onweer. Het is een graad of 18 vanmiddag. Morgen soms nog een bui en dan meer zon. De situatie beweegt te zijn 36 files. Slechts ben je af op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. 8 kilometer met een half uur vertraging.

0: Foute 1500 Stemtiendaagse.
1: Van het stemlijstje van Floortje Schouten, Brian de Ruiter, Geralda Strobat, Eveline van der Lucht en Wilco van E. En er komt net ook nog een appje binnen van Aafke, die gaat er ook lekker op.
2: Abba is echt tijdloos.
1: Altijd Abba, altijd Abba. Ja, geen Foute 1500 zonder Abba. Vorig jaar en ook zo'n beetje alle jaren ervoor waren ze de hofleverancier van de lijst. 20 keer stonden ze in de Foute 1500. Nu een liedje dat juist nieuw binnenkwam, vorig jaar. Nieuw op nummer 182. Dat is ook het enige liedje van deze artiest. Mede dankzij onze eigen Anton Griep van de middagshow. Die kwam hiermee terug van wintersport in Oostenrijk. En in de middagshow bij Domien liet hij voor het eerst dit liedje horen. Niet alleen aan Domien, maar natuurlijk aan heel Nederland. Het werd gewoon vervolgens een dikke top 40 hit. Dus ik gok in de Foute 1500 ook dit jaar weer een plekje voor Wakker Contact.

weer zoveel liedjes die ik vergeten ben. Maar die komen vast wel in de lijst door andere mensen. Laten we het hopen en zien. Want ja, met elkaar maken we natuurlijk de foute 1500. Aan Evie zal het niet liggen. Die zegt, Celine Dion mag niet ontbreken. Ik ga er in september heen en ik kan niet wachten. Nou, stem er vooral op. Hè. Celine Dion, I'm Alive. Extra foute uur op Q. Yes.

0: Arsam.
1: Tarkan in de Simari. In een extra foutuur. En wat gaat de tijd toch snel? Dat uur is alweer voorbij. Ondertussen staan de tellers weer op nul. Op het moment dat we 1500 nieuwe stemlijstjes binnen hebben, doen we een extra foutuur. Nou, een klein beetje afkoelen dan. Even afkicken. Ik doe zometeen nog even één foute track. Ja, ik zie net nog een nieuw stemlijstje wat is binnengekomen. Pik ik er even eentje uit. Doen we zometeen. En het laatste nieuws met Mart Grol zometeen.
2: Ja, je hoort zo wat de douane heeft ontdekt op Schiphol. Een flinke slag is geslagen.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter! Yeah.

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
22: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
23: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
24: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
23: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
25: Goedemorgen!
26: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Q-Music, the party. Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
3: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music nieuws van nu.nl. Mart Grol.
7: Goedemiddag. Weer zorgt Drenthe ervoor dat asielzoekers een dak boven hun hoofd hebben. Gieten opent net als laatst weer een sporthal nadat de asielminister erom vroeg. De aanmeldcentrum in Ter Apel is nog altijd overvol. Een andere opvang in Drenthe zit sinds vandaag dicht. Dus waren er opnieuw zorgen, onder meer bij het Rode Kruis. Maar Gieten springt dus bij. In Politiek Den Haag wordt vanmiddag officieel een stokje overgedragen. Christine Teunissen is straks de nieuwe fractieleider van de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand die stopt namelijk na bijna 7 jaar daarmee en gaat verder als Kamerlid. Ze zegt dat ze de laatste jaren alles heeft gegeven en dat ze daarom nu een stapje terug doet. Een grote slag is geslagen. Op Schiphol daar zijn dozen vol nep WK-shirts in beslag genomen. 10.000 blijken er volgens RTL Nieuws dit jaar te zijn onderschept. Vorig jaar nog veel meer. Straatwaarde miljoenen euro's. Het kopen van zo'n shirtje lijkt onschuldig, maar volgens de politie en de douane sponsor je zo de georganiseerde criminaliteit. Ondertussen zijn de voetballers die in echte shirtjes in actie komen bijna klaar voor vertrek. Daar ging mijn stem bijna. Oranje vliegt straks naar Amerika. Ja, klaar voor vertrek. Oranje vliegt straks naar Amerika richting het WK. Sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Met een kaartje van het verlies gisteravond tegen Algerije stapt Oranje vanmiddag om 16:55 in het vliegtuig naar New York. En zaterdagmiddag om 17:30 Nederlandse tijd is daar dan de eerste training van Oranje op Amerikaanse bodem.
7: Ja, spanning natuurlijk om te snijden bij Oranje. Maandag wordt nog geoefend tegen Oezbekistan. De eerste echte WK-wedstrijd voor ons land is volgende week zondag tegen Japan. Het weer van Weerplaza. Nog ver in de middag vallen er buien. Soms fellen ook met onweer, windstoten en hagel. 18 graden is het maximaal. Morgen minder buien en meer zon.
2: Situatie op de weg. Er zijn 41 files. Twee die er uitspringen qua lengte. Dat is de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht. Ongeluk, 5 kilometer, 25 minuten. En de A15, dat is Ridderkerk-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over de Linge. Ongeluk, 9 kilometer en een half uur. Flitsers op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, 4,7. En de A35, Wierde-Hengelo, 53,1.
9: Fouten 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog...
2: Nou, nog wel even de tijd, maar 7 dagen en 5.
9: Stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
2: Ja, als je dat gaat doen, dan red je het niet, hè? Nou ja, je hebt nog 7 dagen en een beetje, daar komt het op neer. Ja, ik was ondertussen even druk bezig naar de nieuwe stemlijstjes die binnen zijn gekomen. We hebben natuurlijk net een extra foute uur gehad. Bij elk 1500ste lijstje dat we binnenkrijgen, doen we weer een extra foute uur. In ieder geval heeft het volgende liedje vorig jaar de lijst net niet gehaald. Dus daar wil ik even de spotlight op zetten. Staat er nu wel in ieder geval in het stemlijstje van Misha van der Geer. Dus alvast even een applausje voor Misha, die heeft al wel gestemd. Ja, en dan denk je, nou wat komt er nu dan? Ja, het is niet mis. George Michael en Queen, jongens.

Music. Die onmiskenbare piano, hè? Ik bedoel, als je dit hoort... Nou, dan weet je meteen dat je de bouwse hoort. Nou, ik ben benieuwd of je dat hierbij ook hebt. Ik heb alvast een snackie van een lekkere track... die je zometeen in zijn geheel hoort. Klein elementje daaruit, dat is dit. Ja, superbekend liedje. Maar welke hit is dit? Als je het weet, mag je het zeggen. Je hoort hem binnen 6.

0: De alarmschijf van deze week. Dat betekent dat hij zijn laatste 24 uur ingaat.
1: Ja.
0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Want morgenmiddag, rond deze tijd, plus een half uurtje, dan wordt de nieuwe alarmschijf bekendgemaakt tijdens de top 40 met Domien. Ik heb je net een sneak peek gegeven, een kleine snack laten horen van een hit die eraan komt. De vraag is, uit welke hit komt dit? Merel, die zegt Waving Flag van Kanaan. Dat is grappig. Heeft wel te maken met hetzelfde WK. Maar het is niet Kanaan. Wie is het wel?
2: Dat is Waka Waka van Shakira.
3: Wim, dat is van Shakira uit 2010. Time for Africa.
0: Nou, ik zeg ook... Bella, bella. Het is hartstikke goed. Het zit helemaal aan het eind van het liedje. Hier zit hij.

0: Zometeen mag je je mening geven over nieuwe muziek. Nieuwe ronde repeat of niet. Met nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En binnen een paar minuten ook deze. Lost Frequencies, onderweg.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Ik wil als dino!
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Adtap.
17: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
0: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Verspreid over het land vallen wat buien. Soms gaan die gepaard met onweer. Het is een graad of 18 op dit moment. Morgen soms nog een bui en dan wel meer zon. 60 files. Het is druk op de weg. De langste op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 6 kilometer en 3 kwartier extra reistijd.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet?
2: Ja, het heeft even geduurd, maar ik mag je gaan voorstellen aan nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Hun laatste hit, en dat was een hele grote, is alweer van 3 jaar geleden. Dat was deze. Overcome hebben we heel veel gedraaid bij Q Music. Enorme hit, stond meer dan een half jaar in de top 40. Ja, en Nothing But Thieves is nu terug. In januari gaan ze de Ziggo Dome doen, er is dus nieuwe muziek. Kaartverkoop begint morgen al, kortom, je kunt eigenlijk niet om ze heen. Maar de vraag is, ben je er blij mee of niet? Wat vind je van deze nieuwe track?
0: Repeat.
1: Repeat.

0: Evolution. De nieuwste van Nothing But Thieves. Het is inmiddels ronde 7 in...
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: En gaan ze die volle kaart pakken van 10 repeats op rij... ga je ze definitief vaker horen op Q-Music. Sanne die zegt, ik heb gisteren al kaarten in de pre-sale gekocht... voor hun concert in de Ziggo Dome. Wij zijn erbij op 15 januari. Ik zeg, dikke repeat. Dave zegt, even flink die speakers op standje maximaal. Repeat hem maar. Vrouwtje zegt, wat een hysterische toestand zeg. Voor mij geen repeat. Amber die geeft het wel een repeat. We hebben al kaartjes voor de show in Antwerpen gescoord. Daisy zegt, kan dit niet gewoon alarmschijf worden? Wat is dit heerlijk. Niesje zegt, het is en blijft het niet voor mij. Het pakt me totaal niet. En Ellen zegt, ja, hij wordt gewoon steeds beter. Repeat hem maar, Wim. Mats, Marit, Stefan, Petra en Tim.
3: Dit is mijn soort muziek. Repeat.
4: Altijd repeat for Nothing But Thieves. Altijd. We hebben de tickets al in de pocket. Dus ik heb zoveel zin in januari. Repeat. Repeat, repeat.
5: Ja, lekker nummertje hoor. Voor mij een repeatje.
6: Dit is gewoon geweldig.
5: Ja, Wim, goedemiddag. Weer voor dezelfde als een keer. Een repeat, jongen. Lekker nummer, man.
1: Repeat. Of niet. Ja,
0: het is echt zoeken naar nietjes gewoon. Heel dik aan Nothing But Thieves. En daar ben ik zelf eerlijk gezegd heel blij mee. Maar goed, verder zit ik hier helemaal onpartijdig. 10:15 bij Lars Boelen. Dan hoor je hem weer in ronde 8.

0: Het is deze week nog niet gelukt. Maar ik voel het aan alles. Vanmiddag gaat het wel gebeuren. Als ik me niet vergis, Domien, al 2 dagen op rij dat je tot vraag 8 bent gekomen. In ieder geval 80 euro hebt kunnen weggeven in dubbele salaris.
1: Volgens mij heb ik zelfs al 2 dagen achter elkaar alle 10 vragen kunnen stellen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar na 2 keer 80 euro.
0: Dan moet 10 goede antwoorden natuurlijk. En elke dag doen we een duit in het zakje door 1 van die 10 vragen weg te geven. Laten we dan vandaag maar gelijk goed beginnen. Vraag 1 doen we cadeau.
1: Oh, lekker. Dan begin je meteen goed. En welke kleur heeft de loper bij een gala? Dus gewoon een normaal gala, hè? Dus niet.
0: Dat is ook de huisstijl van Q Music.
1: Ja, precies. Nou, dat zou dezelfde vraag kunnen zijn.
0: Nou, ik zeg net, het salaris...

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
7: Je wint 3000 euro!
6: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
8: Oh my god, ik kan het niet geloven.
6: Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
9: In 1 minuut.
6: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
10: Q sounds better with you.
11: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
12: Kom werken!
11: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
22: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij... Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Open nu gratis ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En... mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
28: Goedemiddag, het Drentse Gieten gaat weer helpen. De komende nachten kunnen asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen, daar slapen, in een sporthal. Laatst gebeurde dat ook al en op verzoek van asielminister Van den Brink nu weer. Het Rode Kruis sloeg eerder vandaag nog alarm, omdat veel mensen in het gras dreigden te moeten slapen in Ter Apel. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal blijven nog zeker 3 maanden in de cel. Ze zouden 2 van hun kinderen hebben mishandeld. Een jongen van 7 en een meisje van 6. Volgens justitie werden ze opgesloten in een kelder. Het meisje zou zo zijn toegetakeld dat ze in een kunstmatige coma werd gehouden. Het onderzoek loopt nog. Het is onrustig in Brussel. Daar is een onderwijsprotest vanmiddag uit de hand gelopen. Er is brand gesticht bij het Centraal Station en demonstranten zijn het parlement binnengedrongen. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Leraren, leerlingen en vakbonden zijn tegen de bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Ook in andere steden zijn protesten en daar is het soms ook onrustig. Het WK-avontuur voor het Nederlands elftal gaat nu echt beginnen. Zometeen vertrekt Oranje naar de VS. Onze sportverslaggever...
29: Riepke Bakker!
28: Weet meer.
30: Met een kaartje van het verlies gisteravond tegen Algerije... stapt Oranje vanmiddag om 16:55 in het vliegtuig naar New York. En zaterdagmiddag om 17:30 Nederlandse tijd... is daar dan de eerste training van Oranje op Amerikaanse bodem.
28: Ja, maandag is nog een oefenpotje in New York tegen Oezbekistan. De eerste echte WK-wedstrijd voor Oranje is volgende week zondag tegen Japan. En nog wat weer van Weerplaza. Her en der plens, buien met onweer, hagel, windstoten. Hooguit 18 graden. Morgen knapt het een beetje op, maar in ieder geval meer zon.
27: Veel verkeer van Flitsmeister. 89 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A1. Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 6 kilometer met een half uur. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiderberg en Naarden. 7 kilometer, vertraging daar is een uur. Op de A16 een half uur Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug door een ongeluk 4 kilometer. En de laatste de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer, vertraging 26 minuten.
31: Fouten 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
27: 7 dagen, 1 uur en 57 minuten.
31: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
27: En zo zijn er al bijna 3 dagen voorbij en is jouw stemlijst misschien nog niet binnen. Doe dat dus, laat weten hoe de Fouten 1500 2026 volgens jou moet klinken. Is al gedaan door John, Niels en Emma. En uit jullie lijstje heb ik een speciaal liedje gekozen. Wil ik graag opdragen aan Karel van Golband en Maan. Dit is Yes Her.

0: Vorig jaar 414 in de foute 1500. En vandaag gedraaid toch speciaal voor Karel van Golband en Maan. Vandaag breaking news, vrij letterlijk. Breaking news, want het showbiz-koppel is uit elkaar. En wij van de Q-middagshow wensen hen uiteraard veel sterkte.
1: Domien en de Q-middagshow.
0: Even over vier, kakerverse begin van de donderdagmiddagshow van 4 juni 2026. Ja, de eerste berichten die komen al binnen van gehaaide mensen die de afgelopen weken naar dit radioprogramma hebben geluisterd op donderdagmiddag en zich sowieso hebben afgevraagd.
2: Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de tankbonnen bingo is?
0: Ja, komt net binnen, bericht van Debbie. 17:15 vanmiddag kan ik bij deze bekendmaken. 17:15 spelen wij tankbonnen bingo. Maar Harm wil bijvoorbeeld weten, is de tankbon voor tankbonnen bingo van vorige week ook geldig? Ik heb hem speciaal bewaard. En Björn die zegt, deze week bonnen voor 3 weken tankbonnen bingo? Vraagteken. Normaal gezien zou ik zeggen, wie vraagt, die wordt overgeslagen. Maar in dit geval, ja, de afgelopen 2 weken hebben we geen tankbonnen bingo gespeeld. Vorige week wegens mijn vakantie. De week daarvoor vanwege Mattie versus Marieke. Dus vandaag tankbonnen die maximaal 3 weken oud zijn. Die dingen mee naar de grote bingo jackpot. En daar hoort dus deze week voor de duidelijkheid bij. Dus de bon van 2 weken geleden, van vorige week en die van deze week.

donderdagmiddagspit met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiderberg en Naarden, dan kom je in een file terecht van 5 kilometer. Je vertraging is daar 40 minuten. Heel veel sterkte als je stilstaat. Q Music.

Taylor Swift en The Hero bij Q Music. Morgen is de dag dat er nieuwe muziek komt van Taylor Swift. En ik wil mezelf niet per se een hele grote Swiftie noemen, maar ik ben wel een kleine Swiftie. Ik ben een medium Swiftie. Ik vind wat zij doet wel echt interessant en super vet. En veel van haar singles vind ik gewoon gaaf. En morgen komt zij met een nieuw liedje. Dat heeft ze gemaakt voor Toy Story 5. En waarom ik daar extra excited over ben, extra opgewonden, is omdat ik denk dat Taylor Swift een gooi gaat doen naar een Oscar. Dat denk ik. Zij gaat niet zomaar een liedje uitbrengen voor een film. Zij gaat minimaal voor een nominatie voor een Oscar. Dus de beste soundtrack bij een film 2026. Dus ik denk dat morgen er een klapper van een rammer van een single van Taylor Swift uitkomt. Niemand heeft nog iets gehoord. Er is echt nog nergens ook iemand met een regenjas in de parkeergarage geweest die een CD-singles heeft overhaald.

precies, dan klik je op verdubbel je salaris. Daar laat je weten dat je mee wil spelen. En wie weet spreken wij elkaar dan over 30 minuten in de arena. Hey, en dan veel berichten over iets dat gistermiddag is gebeurd. Zo'n 23 uur geleden. Tim bijvoorbeeld zegt: Domien, weet jij of de versie van Let Me Entertain You van Samuel Welter wordt uitgebracht? Was zo ontzettend goed. Heb ik er geen informatie over. De informatie die ik zie in de queue heb is dat veel mensen dat liedje wel willen horen. Ja, hij was hier gisteren voor de foute cover. We zitten natuurlijk in juni. We zijn aan het aftellen naar de foute 1500. En Samuel Welter kwam gisteren zijn versie van Let Me Entertain You van Robbie Williams doen. Amber was er zeer onder de indruk. Vraagt nu of ik Samuel nog een keer wil opzetten met zijn cover van Robbie Williams. En Shirin zegt: kun je dat live optreden van Samuel Welter van gisteren nog een keertje laten horen? Ja, dat kan ik zeker. En check vooral ook de beelden via Qmusic.nl of via Instagram.com/Qmusic.nl. Want die hele band is ook zo fucking goed. Eigenlijk woordentekort voor deze versie. De foute cover van Samuel Welter. Dit is Let Me Entertain You bij Qmusic.

0: gisteren live in de Q-Music middagshow Let Me Entertain You zijn foute cover voor het jaar 2026. Ongelooflijk goed. Vindt ook Marco. Hij is fan van Robbie Williams. Stuurt hij in de Q-app. Hij doet dit geweldig, laat hij weten. Cindy zegt, ik heb deze helemaal niet meegekregen gisteren, maar dit is inderdaad geweldig. En ook Sander is enthousiast.
1: Ik sluit me helemaal aan. Wat een heerlijke muziek van die jongen. Yeah.

0: Sarah Larsson bij Q Music Midnight Sun. Onderweg naar 16:30, het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: En ik heb zo'n bijzonder verhaal waar ze zelfs in het dierenrijk rode oortjes van krijgen.
0: Oelala.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Patrick, ben 29 jaar. Ik woon in Oud-Pekela en werk als apothekersassistent.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
5: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
2: En het frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keuken.

0: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en...

0: bank die het een tikje anders doet.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Sportief.
3: Oké.
2: Betrouwbaar.
3: Oké.
2: En zuinig.
3: Oké. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid. En bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
20: Hey, goedemiddag, het is 16:30, je luistert Q Music. Dit is de middagshow. Het verkeer van Flitsmeister, 127 files, vertragingen langer dan 30 minuten. Het is er één maar op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Hendrik Ido Ambacht en Feyenoord, 6 kilometer met 32 minuten vertraging. RNR Plensbuien met onweer, hagel, windstoten, hooguit 18 graden vandaag. Morgen knapt het gelukkig een beetje op met in ieder geval meer zon. Nathalie heeft het laatste nieuws.
21: Goedemiddag, veel schade in Glanerbrug bij Enschede. Bij de brandweer kwamen vanmiddag meldingen binnen van omgewaaide bomen, afgewaaide schuurdaken en losgeraakte dakpannen. Een windhoofd heeft vanmiddag daar flink huis gehouden. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een onverwachte wisseling van de wacht in politiek Den Haag. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. En dat is ook voor onze politiek verslaggever Sanne Oving een verrassing.
22: Dat Ouwehand stopt als partijleider kwam voor mij wel onverwacht. Al was zijn partijleiderschap ging niet helemaal zonder slag of stoot. Er waren wat ruzies binnen de partij. De Eerste Kamerfractie splitste zich af. En dat is ook wel mede de reden waardoor zij het nu tijd vindt om de stap terug te doen.
20: Nou, slechte jaren gehad, hè, Partij voor de Dieren afgelopen twee.
21: Nogal, ja. Ja, ook negatief in het nieuws gekomen. Ook haar eigen partijleiderschap werd ter discussie gesteld.
20: Ja.
21: Ouwehand zegt dat ze de laatste jaren alles heeft gegeven. Dat ze daarom nu een stapje terug doet. Ze zegt ook dat ze de energie er niet meer voor heeft. Christine Teunissen neemt een stokje over. Ouwehand blijft wel Kamerlid. Surfers worden gewaarschuwd. Zet je telefoonnummer op je spullen. Want ieder jaar zijn er meer dan 100 onnodige zoekacties aan de kust. Redders denken dan dat iemand in een probleem is. Maar dan blijkt iemand gewoon een surfboard of kite verloren te zijn. Surfers zouden het ook even moeten melden als ze iets kwijt zijn geraakt in zee. En misschien zelf alweer veilig thuis zijn op dat moment.
20: Goeie tip.
21: En ik heb dierennieuws.
23: De

0: goed om het volgende te melden.
1: Oh ja, goeie. Ja.
0: Het gaat om een 18-plus bericht uit het dierenrijk.
1: Ja, je zei net al dat het iets met rode oortjes kan opleveren.
0: Exact. Okay. Dus ouders, als je kind meeluistert, zet de radio dan even wat tandjes zachter.
1: Gewaarschuwd mens stelt het in ieder geval zeker voor 2.
0: Daar gaan we. Onderzoekers zijn er namelijk achtergekomen dat vogels zichzelf ook wel eens een pleziertje gunnen en zichzelf bevredigen. Laat dat even op je inwerken.
1: Ja, dat gaat over masturberende vogels.
0: Het gaat over masturberende vogels.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert.
0: Papegaaien, eenden, kippen en nog veel meer vogelsoorten, vooral in het wild. Ja, ze zoeken dan een tak op bijvoorbeeld waar ze dan krachtig tegenaan schuren.
1: Oh ja.
0: Gedacht was dat ze dat eigenlijk alleen doen als ze stress hebben, maar ze doen het veel vaker, dus ook om een beetje te ontspannen. En dan slaan ze dus in dit geval de poot aan zichzelf.
1: Ja, zo heet de trekvogels natuurlijk. Ja.
2: Domien Verschuren.
1: Shania Twain, zometeen Man, I feel

0: Shania Twain, dikke tip voor jouw stemlijst voor de Foute 1500. Uiteraard, Man, I Feel Like a Woman, bij Q-Music. We hadden net om 4:30 het nieuws over vogels die aan zelfbevrediging doen. Dan denk ik dat ik het vrij netjes samenvat. Er komen veel reacties binnen van Q-luisteraars die vogels thuis hebben. Maar Janne zegt, ja, dit deed onze valkparkiet ook op haar stokje. En Annette die zegt, wat jullie net vertellen over vogels, dat doet mijn papegaai op haar voerbakje. Ze zegt nog net geen lekker. Ja, dat prikkelt ook de fantasie van Niels.
1: Dat je papegaai in één keer roept, rah, lorre wille doekie. Q.
0: En Jaco die zegt nog, toch wel leuk dat een vogel zichzelf een bird geeft. Alright. Donderdagmiddagshow, voel je en alles. Onderweg naar 4:15, nieuwe editie van Verdubbel Je Salaris. Komt eraan naar Jonas Blue. Edge of Desire.

0: geile vogeltjes. Jonas Blue, Edge of Desire. Thank you.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 4:15. Patrick, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena. Jij bent apothekersassistent in het Omlanden Ziekenhuis in Groningen.
3: Ja, dat klopt. Scheemda.
0: Dus, jij is Scheemda. Prachtig, Scheemda. Wat maakt jouw werk zo leuk als apothekersassistent?
3: Het werken met mensen, mensen helpen. Het gevoel dat je iets voor ze kunt doen en oplossingen bieden in de zorg.
0: Nou weet ik wel, Patrick, van ik denk een jaar of 2-3 geleden dat groot in het nieuws was dat er veel agressie en onbegrip richting apothekersassistenten is. Omdat het vaak met veel lang wachten of dat mensen zonder recept naar jullie toekomen en dan iets willen hebben dat jij dus niet kunt uitgeven. Hoe is dat bij jullie in het ziekenhuis?
3: Het valt op dit moment mee. We hebben het goed voor elkaar en ja, de mensen die ik tref zijn in ieder geval altijd heel vrolijk. Dus
0: ligt misschien
3: daar
0: ook
3: ben
0: aan
3: ik
0: jou
3: blij mee. Ja.
0: Ja, dus waarschijnlijk gewoon
3: je
0: jou.
3: Je moet er het beste van maken.
0: Zo is het. Hey, en je woont in Oude Pekela.
3: Dat klopt.
0: Ja, ik zie iemand aan de andere kant van het raam. Hij is al binnen. Anton Giep, zie ik helemaal opveren. Waar ongeveer in Oude Pekela?
3: Vlakbij het tankstation.
0: Kijk, ja, duimpje gaat omhoog. Ja, mooie wijk. Goeie wijk is dat in Oude Pekela. Patrick, wat verdien jij als apothekersassistent?
3: Ongeveer netto €3000.
0: €3000. Voor hoeveel uur is dat?
3: 36.
0: En je bent zelf 29 jaar jong.
3: Dat klopt.
0: Patrick, luister goed. Dit zijn jouw spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Het telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden. Verdubbel ik je maandsalaris, win jij €3000. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke kleur heeft een loper bij een gala?
3: Rood.
0: Welk zoogdier staat bekend om zijn zwart-witte strepen?
3: Een zebra.
0: Hoeveel is 90 min 12?
3: Dat is 78.
0: Van welk Europees land is Wenen de hoofdstad?
3: Oostenrijk.
0: Hoe heet de vliegende olifant met grote oren in de Disney-film?
3: Dumbo.
0: Wie is de huidige minister van Financiën?
3: Pas.
0: Met welke sport won Naomi van As Olympisch goud?
3: Pas.
0: Welk wereldberoemd pasta gerecht bestaat uit opgestapelde deegbladen met gehakt saus?
3: Tortellinis.
0: Nee.
3: Oh. Lasagne.
0: Nee, ja, lasagne. Ja, en ik denk wat hier misgaat, Patrick, is dan ben je dus bezig met het opzoeken van die andere 2 vragen.
3: Dat klopt.
0: Ja, ik snap helemaal hoe dit in je hoofd gewoon helemaal in de kluts raakt. En ik dacht echt, we zijn onderweg naar een verdubbeling. Als je die 2 gepaste vragen nog even had kunnen oplossen.
3: Ja, dan maar begon het zo
0: Ja. Je begon lekker. 5 vragen in 1 keer goed beantwoord. Huidige minister van Financiën. Jij moet het maar net weten. Zijn naam is Ilko Heijnen. Ja. En Naomi van As. Hockey. Natuurlijk hockey. Ja.
3: Ik was in de war met hardlopen.
0: Dat was ook fout. Ja, dat was wel echt een totaal andere vrouw. En nee, geen tortellini, maar lasagne is inderdaad jouw Waterloo op vraag 8. Toch 5 beantwoorde vragen keer 10 euro is €50 cash van Q-Music en Tempo Team.
3: Dankjewel.
0: Ik wens jou een hele mooie donderdag.
3: Hey, bedankt voor de kans. Fijne avond.
0: Dag Patrick.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Eminem, Rihanna, The Monster bij Q Music. En met Patrick speelde ik verdubbel je salaris in 1 minuut. Kwam helaas niet verder dan 5 goed beantwoorde vragen. Ilse die zegt, hey, werd er nu net Dumbo gezegd in plaats van Dombo, de vliegende olifant? Of kwam dit door het dialect? Vraag 5 was, hoe heet de vliegende olifant met grote oren in de gelijknamige Disneyfilm? Dombo en Dumbo mogen allebei. Dumbo, internationale naam van Dombo. Meld je aan voor jouw plek in de arena via qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur, laatste nieuws zometeen van Nathalie.
1: Ja, in Overijssel heeft een flinke windhoos huis gehouden. Vertel je zo meer.
0: En Miles Smith komt eraan met Nylehorn.
2: Hey, is het al weekend?
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur. Centerparks.
2: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help! GWC! Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the Tribes.
30: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
31: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
32: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
33: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
35: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
36: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
37: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
38: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidenkom.
1: Goedemiddag. Veel schade in Glanerbrug in Overijssel. Daar heeft een windhoos vanmiddag flink huisgehouden. Bij de brandweer kwamen meldingen binnen van omgewaaide bomen... afgewaaide schuurdaken en losgeraakte dakpannen. Deze inwoner vertelt erover bij RTV Oost.
39: Het was vanuit het niets en het was 5 minuutjes. 4 minuutjes, 5 minuutjes. Dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf. Gevaarlijk, alles valt eraf. Schoorsteen zit los. Gevaarlijke situatie zo. En dat doen ze vermijden.
1: Voor zover bekend raakte niemand gewond. De straf die oud-advocaat Ines Wesky heeft gekregen is definitief. Er komt geen hoger beroep. Wesky is veroordeeld voor het doorspelen van berichten... van en naar crimineel Ridwan Taghi die zij bijstond. Ze kreeg 42 dagen cel, even lang als dat ze vast zat. Dus ze hoefde niet meer terug naar de gevangenis. Het is onrustig in Brussel. Daar is een onderwijsprotest vanmiddag uit de hand gelopen. Er is brand gesticht bij het Centraal Station. De demonstranten zijn het parlement binnengedrongen. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn protesten. Daar is het soms ook onrustig. En de storing bij ASN en SNS Bank wordt vannacht opgelost. Klanten die vanochtend hun rekening checkten... zagen dat er grote bedragen van hun rekening waren verdwenen. Of mensen waren ineens een stuk rijker. Het bleek om een mislukte update te gaan. De banken zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken. Je geld is niet echt weg. En tot slot het weer van weerplaatsen. Her en der plensbuien met onweer, hagel en windstoten... en hooguit een graad of 18. Morgen knapt het een beetje op met in ieder geval meer zon.
0: Q-verkeer. Flitsmeister meldt 135 files in totaal. Totale lengte aan kilometers is op dit moment... Nou... Kom ik op terug zometeen. Vertraging langer dan 30 minuten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden-West en Hilversum-Noord. 31 minuten, 9 kilometer. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Akersloot. Daar 8 kilometer met ook 31 minuten. 873 kilometer in totaal op dit moment. Veel sterk als je stilstaat. Het is 2 minuten over 5. Donderdagmiddag, Little Friday. En jij bent...
3: Klaar met je werk. Oké, let's go.
4: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 7 uur en 57 minuten.
4: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ik heb deze week eigenlijk vrij onvoorbereid en per ongeluk een lans gebroken voor twee van de grootste helden uit de happy hardcore uit Nederland. Charlie Lonois en Mental Tio. Wonderful Days moet dit jaar voor het eerst in de top 10 van de Foute 1500 terechtkomen. Heb je nog niet gestemd? Sowieso. Ja, je hebt nog 7 dagen de tijd. Doe dat even via qmusic.nl of via de Qmusic app. En zet dus in jouw lijstje Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Tio. Altijd stevast top 10 in de Q top 500 van de 90's. Nog nooit in de Foute 1500. Maar dit jaar gaat het gebeuren. Dankzij jou. En dankzij Harm, Thijs en Evie. Want ze hebben al gestemd op de Foute 1500. En zij hebben gestemd.

0: gezellig.
1: Dit was Lizzie.
2: Nou, dat herken je meteen, Lizzie.
1: Het is dus 7:05. Goedemiddag. Het is de donderdagmiddagshow van Q-Music voor 4 juni. Altijd leuk om wat van je te horen. Dat kan dus door middel van een bericht in de Q-Music-app. Kun je het inspreken om even een hergezelligje achter te laten. Mag ook in tekst. Demira zegt: de thuiswerklaptop is eindelijk dichtgeklapt en de pannen staan al op het vuur. Liefst van mij, dankjewel. Een berichtje aan jou gericht, Anton, van Sandra. Sandra wil graag weten hoe het nou met jou gaat. Zij vroeg aan mij namelijk: op welke dagen is hij er nou? Want ik loop hem denk ik steeds net mis.
3: Oh, nou, ik doe nu, leuk, schrijf even mee. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan van 5 tot 6:30.
1: Ja, in het kader van het grote reïntegratieproject.
3: Ja, doen we dat beleven met z'n allen.
1: Ja, ja, dus mis het niet. Ook volgende week, dus vanaf 5:00 hoor je weer Anton in de Q-Music middag. Ja, Mark zegt: goedemiddag. Ik ga straks voor het eerst naar Rocycle. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een dikke tip voor iedereen die wil gaan Rocyclen. Doe het niet.
3: Nee.
1: Nee, ja, doe het gewoon niet. Ga niet, Mark. Ja, blijf thuis. Echt, ga iets anders doen met je leven.
3: Heb jij dit gedaan?
1: Absoluut. Absoluut heb ik gerocycled. Dat ga ik nooit meer doen.
3: Wat ging er zo mis?
1: Alles. Alles ging mis. Ja, Rocycle is een soort spinning on steroids. Ja. Matty heeft natuurlijk ook veel in de ochtendshow over Rocycle gehad. En ja, het is aan de ene kant heel leuk. Want je bent namelijk in een vrij donkere ruimte. Het is vaak in een donkere ruimte. Tenminste, dat is wat ik gedaan heb. Donkere ruimte met heftige muziek. Judith Eijk doet dat ook bijvoorbeeld. Ze is ook instructrice. Onze collega uit de nacht, die doet dit. En ja, het is vooral heel hard fietsen. Ja. Maar er wordt zoveel van je gevraagd door Judith Eijk, dat ik op die fiets alleen maar denk: ja, ik kan me niet laten kennen. Ik moet mee met haar tempo. Maar het tempo van Judith Eijk is natuurlijk niet het tempo van Domien Verschuren.
3: Nee.
1: Maar Domien Verschuren wil zich ook niet laten kennen voor al die andere mannen en vrouwen, vaak vrouwen, in de omgeving die op andere fietsen zitten in die donkere ruimte. Dus ja, ik heb mezelf totaal kapot gefietst. Ja, ik heb
3: een week bij moeten komen.
1: Ik heb het einde ook niet gehaald. Dus,
3: oh. Ja.
1: Nee, doe het gewoon niet, Mark. Blijf gewoon lekker thuis. En nog een bericht van Martijn, gericht aan jou.
4: Hey Anton, wanneer was ook weer tankbonden bingo? Bedankt.
3: Ja, zullen we gewoon een keer om 17:15 doen?
1: Heel goed idee, 17:15 tankbonden bingo.
5: Domien.
1: Ja.
5: Anton.
3: Ja.
5: Hoe is het?
3: Ja, Domien, ik moet even iets met je bespreken.
4: Oh.
3: Ja, ik heb jou betrapt op de werkvloer met iets waarvan ik gewoon niet had verwacht dat je dat zou doen.
1: Ik dacht dat niemand dat zag.
3: Kon je niet omheen.
1: Ik had toch de deur dicht gedaan?
3: Nee.
1: Oh, is het iets anders?
3: Nee. Is het iets... Oh, god.

0: is our home. Ongeveer een jaar geleden, toen heb ik een, laten we zeggen, een diepte-interview met jou gehouden.
1: Ja.
0: Waarin ik vragen heb gesteld over wat jij nou verwacht van het toekomstige vaderschap.
1: Oh, ja.
0: En toen was jouw vriendin Marcella natuurlijk pas net zwanger. Hè? Jullie wisten nog niet eens of het nou een jongen of een meisje zou worden.
1: Mm.
0: Heb ik diepgaande vragen gesteld als wanneer wordt hij geboren?
1: Mm.
0: Wordt het een jongen of een meisje?

0: kind, het toekomstige kind meenemen naar de werkvloer?
1: Mm.
0: Ja.
1: Zullen we even luisteren naar je antwoord?
0: Dit is zo'n gemene vraag.
1: Nu nee zeggen en dan...
0: Nou, kijk, ik heb daar nu dus moeite mee met collega's die dat doen. Omdat ik kan me geen houding geven. En ik snap ook niet zo goed, waarom zou je dat doen? En je zadelt er ook... Als ik op een collega-dj's zie, ook denk ik, je zadelt alleen maar je team ook met ongemak op. Want die baby, je bent toch afgeleid.
1: En je moet er aandacht aan besteden.
0: Je moet er aandacht
1: aan besteden. Je kan niet doen alsof het er niet is.
0: Nee, ik zou zeggen nee. Maar het gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar nee.
1: Ja. Niet gelukt.
0: Nee, dit is niet gelukt. Dit is niet gelukt. Oh ja. Ja, ik was natuurlijk een poosje niet op de radio. Ik was een poosje vrij. En ja, ik heb Boris wel degelijk meegenomen naar de vloer. Een week of, nou wat was het, 2,5 week geleden, ja. Ja.
1: Ja, nou, het was een evenement.
0: Oh, jij was er toen ook. Ja, precies. Jij, we hebben natuurlijk met elkaar gesproken toen. Want ik was er nou, rond een uur of vier. Joost deed toen de middagshow. En dit was op een maandagmiddag. En maandag is mijn Borisdag. Dus zijn Boris en ik zijn samen. Normaal gezien doet het tot 2 uur. Dan wisselen mijn schoonouders wisselen mij af. En dan ga ik naar werk. En dan, dan zorgen zij voor Boris. Maar in principe op maandag zijn wij samen, Boris en ik. En ik dacht, ja, goh, ik kan wel eens een keer met hem naar Amsterdam rijden om naar Q-Music te gaan. Ook omdat ik dacht, ja, wat moet ik anders na 2 uur met hem doen? Want dat heb ik natuurlijk normaal nooit, die paar uur. Dus ja, ik heb hem in het stoeltje gezet in de auto en ik ben hierheen gereden. En nou, ik heb hier een opname van dat moment dat ik met hem binnenkwam.
1: Nou, alle vrouwen van het bedrijf,
0: ja,
1: zaten in een kringetje om jou en baby Boris heen.
0: Niet normaal. Kijk, en dat is ook de reden. Want ik zeg het nog vrij voorzichtig in het fragment dat we net hebben gehoord. Maar eigenlijk wil ik zeggen volmondig nee. Want ik vind het echt stom als mensen hun baby meenemen naar werk. Dat vond ik tenminste heel stom. Omdat je inderdaad, ja, iedereen verplicht om iets met die baby te doen. Dus je komt hem showen. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen. Dat zag ik nu ook met Boris. Dat is ook hartstikke goed. Er zijn ook heel veel mensen die hebben er niks mee met baby's. Die denken, ja, wat moet ik daarmee? Hmm. En die lopen ook gewoon door. Die zwaaien een keer en die lopen door. Nou, helemaal je goed recht. Maar inderdaad, ja, toch vooral de meiden op de redactie van Q-Music. Nou, die werden helemaal week. Die werden helemaal week van baby Boris.
1: En hoe was dat voor jou?
0: Oh, ik heb er natuurlijk helemaal niks meer aan.
1: Oh nee.
0: Maar ik ben er wel achter. Ook op vakantie. Hè, dan, er waren natuurlijk ook gewoon momenten dat baby Boris en ik samen over dat resort liepen. Ja, je hebt wel aanspraak met allemaal vrouwen. Dus het weekend staat voor de deur. Ik ga morgen met Boris naar de kroeg.

0: Wat een wedstrijd, hè, gisteren.
1: Schaamrood op de kaken, toch?
0: Nou, Nathalie, jij zei het terecht tijdens de redactievergadering.
2: Ja, je hebt gejinxed.
0: Ja. Ja, we hebben het gisteren gehad. Je hoorde het WK-anthem van 2026. Shakira en Burna Boy en Die Die. We hebben het gisteren in de middag zo natuurlijk gehad over de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. En ja, toen heb ik natuurlijk wel een beetje gezegd, ja, wat nou als het helemaal misgaat? Wat nou als het een hele droevige wedstrijd wordt en we gaan er, toen zei ik nog, met 0-5 af.
2: Ja, het werd scheelde?
0: Ja, het scheelde 4 doelpunten. Het werd 0-1. Maar het was natuurlijk niet de gedroomde feestelijke wedstrijd gisteren. Oranje tegen Algerije. Nee, het was zeer, zeer. Maar goed, ik heb ook gezegd gisteren, slechte generale, goede uitvoering.
1: Ja. Nou, ik weet je, het wordt toch gewoon weer helemaal niks.
0: Oh, Anton, doe dit nou toch niet.
1: Oh, wat?
0: Nee.
1: Oh, is het niet het is toch ongezellig natuurlijk.
0: Nou, je mag best ongezellig zijn, maar we moeten natuurlijk met z'n allen nu, hè, achter de oranje leeuw gaan staan.
1: Ja, oké. Okay. Nou, inderdaad ga ik met jou mee.
0: Dus we worden
1: wereldkampioen!
0: Onderweg naar 5:30, laatste nieuws krijgen ze van Nathalie.
2: Ja, iedereen gaf de hoop op voor een vermiste bergbeklimmer, maar zometeen hoor je het krankzinnige vervolg.
0: En Turn the Lights Off komt eraan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Voordat ik hier manager...

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
14: Merci.
15: Thanks.
14: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op Esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
17: Hey, goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow van donderdag. Dat betekent zometeen om 17:15 tankbonnen bingo. Komt een bericht binnen van Inge. Die zegt, hoe oud mag mijn tankbon zijn vandaag? Want er was vorige week geen bingo. Maximaal 3 weken oud. En dit is de 3e week. Dus eigenlijk ja, 2 en een beetje mag je tankbon oud zijn. Dan doe je mee met de jackpot. En dan win je misschien zometeen wel om 17:15 tankbonnen bingo. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen de Bosseveldbrug en Kerkdriel. Daar een half uur, 10 kilometer. Ook een half uur op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 10 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar, 27 minuten tussen Heemskerk en Heer Hugo Waard, 10 kilometer. De A12 Arnhem-Oude-Rijn tussen Houten-Oost en de Galenkopperbrug, 6 kilometer met een half uur. En de laatste is de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht, 4 kilometer. Vertraging daar is 26 minuten.
15: Echte plensbuien met onweer, hagel en windstoten trekken over het land. Code geel ook daarvoor. Morgen knapt het eindelijk een beetje op met in elk geval meer zon.
17: Nathalie heeft het laatste nieuws.
18: Goedemiddag, het is nog steeds oppassen in Overijssel. Volgens de veiligheidsregio kunnen bomen en gebouwen nog steeds instabiel zijn. Vanmiddag heeft een windhoos, we daar flink huisgehouden. In Glanerbrug was dat. Deze inwoner zag het gebeuren, hoorde RTV Oost.
19: Het was vanuit het niets en het was vijf minuutjes. Dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf. Gevaarlijk, alles valt eraf. Schoorsteen zit los. Gevaarlijke situatie zo. En dat wilden ze vermijden.
18: Nou, ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. En voor zover bekend raakte niemand gewond.
17: Ik vind dus het woord windhoos vind ik niet indrukwekkend.
15: Hey, tornado toch?
17: Een mini-tornado moeten we doen.
15: Oh, mini-tornado.
17: Ja, dat klinkt misschien wel weer heel erg grotesk. En worden mensen misschien banger gemaakt dan nodig is.
18: Maar een mini-tornado wordt dus eigenlijk een windhoos genoemd.
17: Ja, maar dan moeten wij. Ja, precies. Maar windhoos. Ik snap dat het. De effecten kunnen natuurlijk echt catastrofaal zijn. En dat hoor je ook wel. Dus gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar een windhoos klinkt natuurlijk niet heel beangstigend.
15: Een beetje een Temu-tornado.
17: Een Temu-tornado heeft in Overijssel huis gehouden vandaag.
18: Twee minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond vorig jaar. De twee moeten hem ruim een ton schadevergoeding betalen. En de storing bij ASN en SNS Bank wordt vannacht opgelost. Klanten die vanochtend hun rekening checkten zagen dat er grote bedragen van hun rekening waren verdwenen. Of mensen waren ineens een stuk rijker. Het bleek om een mislukte update te gaan. De banken zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken, want je geld is niet echt weg.
17: Oké, Anton, gewetensvraag. Stel, je zit bij SNS, je zit bij ASN, zit je niet, geloof ik?
15: Nee.
17: En je werd vanmorgen wakker en je had opeens 100.000 euro extra op je rekening.
15: Ja, niet gebeld.
17: Toch? Dan had je toch niet gebeld? Je had toch gewoon gewacht. Ja, ik weet het niet. Misschien zit het niet door.
15: Maar ik zou wel de hele dag van slag zijn. Want klopt dit wel? Is er iets? Weet je, daar ben je toch mee bezig?
17: Maar we kunnen het niet gewoon meteen opnemen.
15: Oh!
17: Want is dit, dat ben ik wel benieuwd naar. Is dit geld van jou geweest of was het alleen een fout in de app? Staat het niet echt op je bankrekening, denk ik, toch? Of stond het echt op de bankrekening?
18: Nou ja, volgens mij was het inderdaad wel te zien. Maar ik denk als jij het gaat opnemen, dat de bank op een gegeven moment wel contact met je opneemt. Ja. Van, goh, dit stond er eergisteren nog niet.
17: Nee,
18: dan heb je wat uit te leggen.
17: Ah, oké.
18: Ja, iets heel anders dan. Een Nepalese bergbeklimmer heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. De man was vermist geraakt op de Mount Everest nadat hij samen met een Brit de top had bereikt. En iedereen dacht dat het slecht met hem was afgelopen. Tot hij 6 dagen later ineens weer levend in het basiskamp was.
17: Wow.
18: De man was in zijn eentje van de berg teruggekropen. En het gaat wonder boven wonder eigenlijk nog redelijk goed met hem.
17: Gelukkig gaat het goed al goed. Het is 5:04. Ja, Anton, het is goed dat je er bent.
15: Oh, ik zal hem even pakken.
17: Het is een belangrijke taak namelijk. Zometeen 6:15 een nieuwe editie van Tinkbonnen Bingo.
15: Yay!

0: Work and Down Under bij Q Music. De donderdagmiddag, de dag van de Temu-tornado in Overijssel, in Glanerbrug.
1: Ja, arme mensen ook daar.
0: Nee, zeker. Dat is echt heel vervelend. De windhoos is heel vervelend. Maar dat is mijn hele punt. Ik vind dus een windhoos vind ik gewoon niet heel intimiderend klinken.
1: Nee, maar ja, Temu-tornado ook niet.
0: Ja, maar er zit het woord tornado in ieder geval in.
1: Ja, dat is waar.
0: Dan kun je dan denken, oké, even de oren spitsen, want dit is serieus. Windhoos is het ook heel serieus. Simone die stuurt een bericht naar aanleiding van het slechte weer van vandaag.
2: Domien en Anton, je spreekt hier met Simone. Ik rij in Overijssel. Gelukkig geen last van de windhoos. Maar wel heel veel mensen op de weg die geen licht aan hebben. En als het dan zo hard regent, is dat wel handig. Ja. Bedankt.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Ik weet dat het nog licht is. Dat zie ik ook. Ik heb ook twee ogen. Ik kijk naar buiten. Ik zie dat het nog licht is. Maar in bepaalde delen van het land regent het dus heel hard. En waait het ook heel hard. Dus even een waarschuwing voor al die mensen.

0: vragen binnen in de Q Music app rondom Tankbonden Bingo. Onder andere Linda, die wil graag weten: hey, wanneer komt Tankbonden Bingo?
1: Nu. Ja, gewoon nu.
0: Zit er gewoon middenin.
1: 6:15.
0: En Iris, die wil graag weten, normaal een week oud natuurlijk, maar vanaf wanneer mag je bon voor Tankbonnen Bingo zijn? Mag die ook ouder zijn? 3 weken maximaal, omdat vorige week zaten Tom en Bram hier natuurlijk, hadden wij vakantie. 2 weken geleden was Mattie versus Marieke, speelde het ook niet. En deze week, nou, telt dus gewoon mee als een normale week, dus 3 weken in totaal. Ja. Nou, mocht je denken, waar gaat het in godsnaam over? Er worden zometeen 4 getallen getrokken uit de gouden bingomolen van Anton Griep, die tegenwoordig dus gevuld is met extra ballen.
1: Ja, we gaan tot 99 tegenwoordig.
0: Een van die 4 getallen moet in je betalen bedrag voor het aantal getankte liters zitten. Of zult weghalen het zinnetje over die stekkeraars?
1: Ja, want ja, het kan dus niet.
0: Nee, nou ja, het kan wel, maar de
1: je wint toch niet.
0: Nee, je wint niet. En gewoon brandstof is hartstikke duur.
1: Maar we sluiten die mensen nu wel buiten.
0: Nee, je mag gewoon meedoen, maar
1: ja, ik vind, het jouw lul.
0: Is voor jouw lul. Ja, dus speel mee voor jouw lul. Dat is eigenlijk precies wat het is. Ja, nou, voorwachten, kom er mag allebei. Heb je bingo, dan stuur een foto in. Wat is er?
1: Ja, het voelt toch niet goed.
0: Ja, maar het heeft toch geen zin om het iedere week te zeggen. Die mensen die tanken echt voor een habbekrat. Jij weet het, want jij hebt een Tesla.
1: Nou, hallo, ik ben ook van 15 euro voor een volle tank naar 30 euro gegaan, hoor.
0: Ja, maar dat is nog niet te vergelijken met mensen die tegenwoordig 150 euro aftikken voor een volle tank bij de pomp voor een litertje euro 95.
1: Ja, dat is wel een verdubbeling.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik haal het weg. Ik heb het nu weggehaald uit draaiboek. Kom nog weer terug.
1: Oké.
0: Heb je bingo, dan maak je een foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music app. Kom je op de radio, dan win je het getankte bedrag erover gemaakt. En een gratis tankbeurt bij Esso.
2: Tankbonnen bingo. Tankbonnen bingo. Tankbonnen bingo. Tankbonnen bingo.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, burgers en buitenlui. Hier is hij, de enige, de echte. Laat je horen voor Hanso.
1: Denk nou om je stem. Straks heb je weer een poliep.
0: Ja. Het gaat wel.
1: Okay. Nou, de druk is hoog. Het eerste getal, nou, is wel een prachtig getal. Ik moet het mezelf nageven, ik heb het knap getrokken. Het is 88.
0: Oh, dat is een heel mooi getal.
1: Een mooi getal.
0: Nou, en dus een getal dat niet vaak voorgekomen is nog.
1: Nee, want dit is dus een nieuw getal, hè?
0: Ja, we gingen tot en met 75, we gaan nu tot en met 99.
1: Ja. Dus we sluiten niemand meer buiten, behalve stekkeraars.
0: Dat hoef je niet steeds te benoemen.
1: Ja, dat doe jij toch ook?
0: Dat doe ik helemaal niet. Ik ben ermee gestopt. Het komt nooit meer terug in dit onderdeel.
1: Oh, nou, ik vind het een schande. 46, tweede getal, 46. Bijna de helft, hè, van de 88.
0: Nou, en over de helft gesproken.
1: Oh, we zijn dan weer op de helft van Trekker.
0: Weer op de helft van het onderdeel van
1: Trekker. Trekker toch sneller als je het leuk hebt.
0: Ja. Ik weet dat Trekker bij jou snel gaat, ja.
1: Nou, beter dan dat het gaat trekken.
0: Schiet op.
1: Oh ja, 13. 13.
0: Het begint al een beetje te trekken. Merk ik toch.
1: Oké. Dan gaan we snel naar het laatste getalletje alweer.
0: Mocht je denken, ik heb bingo, dan mag je een foto sturen hè, via de Q.
1: Tuurlijk, je moet niet wachten. Gewoon gelijk erbovenop.
0: Nooit wachten. Het leven is te kort om te wachten.
1: 83.
0: Nou, ik durf het bijna niet te vragen. Ja. Zou ik de balletjes, de nummertjes mogen hebben van laag naar hoog?
1: Ja, natuurlijk. Daar komen we. 13.
0: Loop je naar de Hannesse? Ja, die balletjes daar.
1: Normaal dan is dus altijd productie Ruben van achter schermen. Die typt dat dan uit, zodat ik het goed kan voorlezen.
0: Sorry?
1: Het scherm niet vinden.
0: Pardon?
1: Oh, jij dacht dat ik dat altijd zelf deed.
0: Ja, mijn klomp breekt hier. Doet productie Ruben? Eigenlijk is productie Ruben. Productie Ruben, ik haal je er even bij. Even dit schrijven moet ik. Productie, hallo? Nee, wacht. Godsamme.
1: Hallo?
0: Ja, oh ja, hier. Productie Ruben.
3: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dit is de man achter de schermen. Ja. Je hoort hem zelden, maar hij is er altijd. Ben jij eigenlijk de bingo-meister?
3: Ja. Nou, ik trek de ballen niet. Ik schrijf alleen op wat Anton heeft getrokken.
1: Ja. Eigenlijk dus, ik zeg alles wat hij zegt. Maar, een soort muppet ben ik.
0: Maar als jij het niet opschrijft, dan vergeet hij dus welke getallen hij getrokken heeft.
3: Nou, hij kan ook gewoon van zijn bordje lezen.
1: Ja, dat is ingewikkeld, want die leg ik dan door elkaar heen, die ballen. Weet je wel, dat wordt weer de één grote... Ik zit in een burn-out.
0: Dat gebruik ook. Nou, Ruben, mag ik van jou de getallen van laag naar hoog?
3: Dat is 13, 46, 83 en 88.
0: Dan kan ik ze eindelijk ook voor de eerste keer...

0: komt een bericht binnen van Lieke.
1: Ik vind het toch echt een talent hoe jullie altijd zo'n denkbonnenbingo, als je denkt dat het snel gaat, er weer iets bij te verzinnen waardoor het er eindeloos lang duurt. Genieten.
2: Echt talent. Dus
0: ja. Het ding is van talent, Lieke, dat zet je niet uit. Dat is wat je iedere donderdagmiddag hoort om 17:15. Ja, nog een bericht van Michel. Ik wil echt niet meer gelijk halen, maar toch.
3: Zeg, lieve Anton, het is hartstikke leuk dat je er weer bent, hoor. Maar het is tankbonnenbingo. Geen laadbonnenbingo. Ja. Het gaat gewoon om tanken. En dat doe je met brandstof.
0: Ja.
3: Nou. Veel plezier.
0: Nou. Ja. Ja, wat moet ik hier nou op zeggen? Gelopen race. Nou ja, nee. Ik ga er gewoon niet toegeven.
2: Nou, we nemen het mee in de evaluatie volgende week.
0: En we gaan naar Karin. Karin, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, ik ga je snel koppelen aan Anton. Anton, Karin. Karin, Anton.
4: Hallo, Anton.
0: Hallo, Karin. Sta je in de file?
4: Ik stond in de file, maar het begint net weer te rijden. Dus dat is op zich wel fijn.
0: Ach, wat heerlijk. Waar stond je?
4: Ik stond op de A27.
0: Maar kom je nu nog wel op tijd voor de piepers?
4: We gaan het zien.
0: Ik
4: weet nog niet wat er op het menu staat voor vanavond.
0: Ach, wie moet er koken?
4: Mijn man.
0: Ach, hoe heet hij?
4: Kees,
0: opschieten, ze komt eraan, ze is uit de file.
2: Leuk hoor, Kees en Karin, wat een heerlijk duo.
0: Ja,
2: och,
0: ja.
2: Kees en Karin.
0: Kees en Karin. Maar goed, Kees, of Karin. Karin, we gaan even kijken of jij een correcte bingo hebt.
4: Ja, want ja. Ik wil geen liedje zingen.
0: Nee. Nou, we gaan het checken. Waar denk jij dat je de bingo hebt?
4: In het betaalde bedrag. 83.
0: Met 83. Nou, dat getal is inderdaad getrokken. 83. Ik kijk even naar het betaalde bedrag, het totaalbedrag. Daar staat inderdaad, Karin, €83,63. Dat betekent dat jij een juiste bingo hebt.
5: Bingo! Karin.
2: Ja, Karin, geweldig gespeeld, hoor. Gefeliciteerd, je hebt 35, dat is ongelooflijk. Je hebt 35 liter getankt voor €2,33 per liter.
0: Ja.
2: En dat levert een totaalbedrag op van €83,63. Ik mag je feliciteren met een gratis tankbeurt bij Esso. En daarbij krijg je dus ook terug overgemaakt €83,63. Wat ga je ermee doen, Karin?

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Denkbonden Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Oranje fans

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat, alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
20: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus?
22: Oh,
23: wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus, speelbewust.
26: Yeah.
0: 6 uur geweest. Goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom. Oh. Ja, daar ben je.
1: Goedenavond. Het is nog steeds oppassen in Overijssel. Volgens de veiligheidsregio kunnen bomen en gebouwen nog steeds instabiel zijn. Vanmiddag heeft een windhoos flink huis gehouden in Glanerbrug. Deze inwoner zag het gebeuren, hoorde RTV Oost.
2: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf. Alles puinhoop, gevaarlijk.
1: Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen weer veilig thuis. Voor zover bekend raakt ook niemand gewond. De inspectie heeft vorige maand 5 mensen opgepakt die jarenlang sjommelden met zorggeld. Ze kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en dat gaven ze waarschijnlijk uit aan een luxe leventje. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. De koers van de Partij voor de Dieren verandert niet. Dat zegt de nieuwe partijleider Christine Teunissen. Zij volgt Esther Ouwehand op, die vandaag bekend maakte op te stappen. Volgens Ouwehand is het tijd voor nieuwe energie.
4: Christine is een geweldig Kamerlid dat die energie heeft om echt de kar te trekken. En dat ik nog wel strijdbaar ben, maar dat ik liever doorga in een rol als Kamerlid.
1: Was bij de NOS. En veel emoties op dit moment bij duizenden Nederlanders die al uren en uren bezig zijn met de Alpe d'Huez. Ze beklimmen de Franse Berg Alpe d'Huez tot 6 keer fietsend, lopend of hardlopend om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Een bijzondere sfeer is het, zegt deze vrouw bij Hart van Nederland.
21: Het is ook gezellig, het is heel gek, maar daar hangt ook een soort deken omheen met de ziekte. Maar toch is het ook fijn om hier te zijn.
1: Ja, tot nu toe is ruim 14 miljoen euro opgehaald en later vandaag krijgen we de eindstand. Dan nog het weer van Weerplaza. Over het land vallen buien, soms felle. Met onweer, windstoot en hagel. 18 graden is het maximaal. Morgen minder buien en meer zon.
0: Dan een blik op de weg door Flitsmeister. Met nog 82 files en 3 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michels-Gestel en de Empelbrug. 9 kilometer met 25 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwifterband. 5 kilometer met 36 minuten. En 49 minuten extra reistijd op de A50 Eindhoven-Osp. Tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord. Is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer.
23: Fouten 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 6 dagen, 23 uur en 55 minuten.
23: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Hop hop, mooi taakje voor vanavond. Laat maar weten wat er volgens jou in de Fouten 1500 moet staan. Ik heb een amuse voor je, een appetizer. Onder andere gestemd op door Jantine en Pim. Dit is Ekan.

0: Het is 4 juni 2026. De ene laatste avond dat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena te vinden is. Vanavond en morgenavond nog één keer zijn show. We krijgen een bericht van Samantha. Zegt: hey Dominique, ik ben onderweg naar Harry Styles. Kun je zo een nummertje van hem draaien om alvast in de stemming te komen? Ja, je moet wel even wachten. Want even een 6:30 hoor je een nieuwe Top 40 update. En daarin heb ik vanavond American Girls gezet. Om te vieren dat hij vanavond en morgen nog in Amsterdam te vinden is. Dus Harry Styles komt eraan. Het is ook de avond dat Karin lekker pannenkoek aan het bakken is. Laat ze weten in de Q-Music app. Ja, dit ziet er toch geweldig. Kijk hier, we kunnen ook even naar de pannenkoek kijken in kwestie. Dat is een hele degelijke pannenkoek hier die wij hier te zien krijgen. Met spek.
1: Ja, weet je wat je wel moet doen hierbij? Nog iets zoets toevoegen.
0: Oh, maar is dat dan stroop of is dat dan een stukje plakje ananas bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zou ananas zou ik doen.
0: Doe jij ananas met spek?
1: Mm-hmm.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Altijd?
1: Ja, want dan heb je dat, dan heb je meerdere lagen. En dan heb je dus eerst de zoute smaak en dan komt zo dat zoete komt er overheen.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je echt een 5, wat is het? 3 sterren pannenkoek.
0: Dus voor mij de avond dat ik aflevering 2 ga kijken van die nieuwe docuserie over Michael Jackson op Netflix. We hebben het er gisteren heel even kort over gehad. Toen vertelde ik dat ik hem ging kijken.
1: Ja.
0: Nou, ik heb nu deel 1 gezien. Er staan 3 afleveringen online van Michael Jackson, The Verdict. Het gaat over het strafproces tegen Michael Jackson in 2005 en de nasleep daarvan. Je weet niet wat je ziet. Het is echt, het is zo'n dikke, dikke tip, Anton.
1: Aanrader?
0: Ja, maar het is ook een verdrietige aanrader. Kijk, ik ben groot fan van Michael Jackson. Ik ben groot fan van de artiest Michael Jackson, van zijn legacy, van zijn muziek. Thriller is tot op de dag van vandaag het best verkochte album aller tijden. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Hij is muzikale grootheid. Maar ja, je hoeft natuurlijk geen expert te zijn om te zien dat aan Michael Jackson ook een raar randje zat. En zo begint die documentaire ook. En er wordt helemaal uitgelegd waar dit proces vandaan komt. Wie er mogelijk verantwoordelijk voor was voor dat proces. En ja, ik weet niet hoe het verder gaat nu. Ik weet de afloop van het proces wel. Maar je praat dus, tenminste, je zit te kijken naar mensen die met jou praten over dat proces. Echt de insiders. Dus de openbaar aanklager, die doet zijn woordje. Martin Bashir, documentairemaker, zit erin. Het is echt een fascinerend inkijkje in het hele verhaal.
1: Is dat ook niet een beetje ongemakkelijk om dat te zien?
0: Nou ja, omdat ik dus...
1: Nog iemand die dood is.
0: Ja, het is iemand die dood is. En iemand die dus echt wordt beticht van heel heftig. Dit gaat over zedenmisdrijven met kinderen. Mm. En ik heb altijd geloofd in, nou niet per se zijn onschuld, maar wel in, ja, als je vrij wordt gesproken van datgene waar je van wordt beticht, dan ben je vrijgesproken. En dat is gebeurd in dit proces. Dus ik hou me daar altijd een beetje aan vast. Maar in die eerste aflevering zitten alweer zoveel verhalen dat zelfs ik als groot fan van Michael Jackson toch een beetje begint te twijfelen aan zijn onschuld. En nog 2 delen te gaan en ik ga vanavond beginnen aan de deel 2 van Michael Jackson, The Verdict, op Netflix.
1: Maar dat ga je pas doen waarschijnlijk nadat je RTL Tonight hebt ingesproken, neem ik aan.
0: Ja, ik ben uiteraard weer vanavond en heel volgende week op de voice-over van RTL Tonight.
1: Mag ik jou daar zometeen iets over vragen?
0: Natuurlijk.

0: Dit is Q Music.
1: Daddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: geval voice-over, heb ik gisteren verteld van RTL Tonight. Dus als je vanavond kijkt, dan hoor je mij drie keer in het programma even voorbij komen. Het is echt voorbij in een poep en een scheet. Dus voor je het weet ben ik ook weer, heb je mij gehad. En ik vertel dan bij filmpjes, vertel ik wat. En dat doe ik nu dus anderhalve week. Of na twee weken in totaal.
1: Dat doe je dan thuis? Dan spreek je thuis in, toch?
0: Vanaf het zolletje, ja. Dus wij zitten hier echt in de radiostudio. Hier komt iedereen natuurlijk naar Amsterdam in dit geval. En daar maken we allemaal radio. En dan ga ik zo meteen naar huis. En dan heb ik daar een zolderstudiootje gebouwd. En daar spreek ik in, RTL Tonight.
1: Dus je zou dan even kunnen douchen.
0: Ja.
1: En dan kun je daar naartoe lopen, naar dat studiootje van je.
0: Ja.
1: En dan zou je dus, in theorie, naakt kunnen inspreken.
0: Dat zou ik kunnen doen.
1: Ja.
0: Vanavond zou ik dat naakt kunnen doen.
1: Ja.
0: En dan zouden mensen dat niet doorhebben.
1: Ik zie mogelijkheden.
0: Nee.
1: Nou, dat is toch leuk dat mensen dat dan niet...
0: Voor wie is dat leuk?
1: Nou, wij, het clubje van radioluisteraars, weet dan, als we vanavond RTL Tonight kijken, ik denk kijkcijferrecord dan, dat jij het naakt hebt ingesproken. We zien het niet, maar we weten het wel. Dat is toch een leuk klein geheimtje met elkaar.
0: Nou, dat is een behoorlijk geheim, als ik het naakt inspreek. Dat kan je wel vertellen. Nee, ja, waarom? Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen dat ik dat dan heb gedaan.
1: Nee, ik wil bewijs. Ik wil bewijs zien.
0: En je hebt gisteren verteld dat je met jouw vriend Roel altijd piebeltjes ging vergelijken. Ik weet inmiddels dat jij graag bewijs hebt van de omvang van de geslachtdelen. Maar.
1: Ja, maar. Vijf.
0: Maar
1: ik kan ook. Oké. Ik geef je gewoon even de tijd als het vanavond niet goed voelt, zo naar die documentaire van Michael Jackson. Ik geef je het op maandag. Dat we maandag bewijs zien. Dus dan kun je ook nog. Dat is ook morgen toch nog. En dan is het zondag is het nog een keer.
0: Ja.
1: Dus wanneer het goed voelt voor je.
0: Ja, maar what's in it for me? Wat heb ik hier aan?
1: Nou, ik denk eeuwige roem. Hier wordt over gepraat. Als jij hier bewijs van laat zien.
0: Niemand gaat hierover praten.
1: Nou.
0: Niemand gaat erover praten als ik dan achteraf blijk RTL Tonight naakt heb ingesproken.
1: Kun jij eens één keer RTL Tonight zo'n voice-over manier zeggen?
0: RTL Tonight.
1: Ja, en dan naakt.
0: Ja, denk je dat dat beter klinkt of mooier of sexier?
1: Nee, het lijkt me gewoon heel opwindend.
0: Ga heel even naar de vrouw in ons midden. Nathalie, naakt RTL Tonight inspreken, ja of nee?
2: Nou ja, je zei dat je door Boris al een vrouwenmagneet bent. Dus misschien als je dit nu plaatst.
0: Nou, ik ga hier even over nadenken. Ja, het is wel grappig, want ik kan natuurlijk... dus je wil bewijs?
1: Ja.
0: Oké, ik ga hier even... misschien doe ik het niet vanavond.
1: Nee, nou ja, dat hoeft ook niet. Doe het wanneer het
0: goed. Weet je wat nou het enge is hieraan? Ja, en dat zegt ook meer over mij dan over jou. Ik vind het ook wel een opwindend idee.
1: Nou

0: Kygo. Stole the show bij Q Music in de middagshow.
1: Ja, jij gaat die mensen gewoon aan een kijkcijferrecord helpen.
0: Ik vind het een onzedelijk voorstel.
1: Nou, ja, nee, dit is leuk.
0: Jij hebt net voorgesteld, omdat ik de inval voiceover ben van RTL Tonight Talkshow vanavond, late avond RTL 4, dat ik het vandaag of morgen of zondag, dus in ieder geval dit weekend...
1: Ja, ik geef je tijd.
0: Nakend inspreek.
1: Mm-hmm.
0: Want dat hoort dus niemand. Maar dat is dan dus wel, als je te kijken, dan moet je dus in je achterhoofd houden, ja. Misschien staat hij daar wel naakt.
1: Ja, en we willen wel bewijs zien.
0: Ja, dat komt dan achteraf. Dus dan plaats ik achteraf een foto.
1: Oké. Okay. Op Instagram.
0: Ja, op Instagram, ja. Maar dan wel... Ja.
1: Oh, maar als Leonie ter Braak dit ook weet. Ja, die presenteert deze week. Nou, die zit met rode oortjes.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, ja.
0: Dat kan. Jim, die stuurt ook dit.
2: Mensen, waar luister ik naar? Ik zie het alweer helemaal voor me. Zit hij aan zijn eigen tepels te draaien... in plaats van de knopjes van de meetpaneel? Bedankt, Anton.
0: Okay, nou, ik kom hier maandag op terug. Ik kan niet beloven dat ik dit ga doen. Ik moet hier even over nadenken. Nou, gelukkig, we gaan naar serieuze zaken. We gaan naar het nieuws van
3: half 7.
0: God, dus ik hoop het maar. Nou. En Nathalie heeft zo het laatste nieuws.
3: Ja, ook op andere plekken heeft de harde wind flink huis gehouden. Ik praat je zo bij.
4: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, me pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
10: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Sportief.
3: Oké.
2: Betrouwbaar.
3: Oké.
2: En zuinig.
3: Oké. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Vind jouw vakgarage-occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kip. Filet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Hey, goedenavond. Het is 6:30 geweest. Dit is de Q-middagshow. Verkeer van Flitsmeister krijg je met vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 22 minuten. En op de A12 Lunetten richting Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan 6 kilometer. Daar 25 minuten extra reistijd.
3: Over het hele land vallen nog steeds buien. Soms felle met onweer, windstoten en hagel. Het is een graad of 18. Morgen minder buien en meer zon.
4: Nathalie heeft het laatste nieuws.
19: Goedenavond. Niet alleen het Overijsselse Glanerbrug heeft stormschade. Daar heeft vanmiddag een mogelijke windhoos, daken van huizen geblazen... en zijn bomen en schuttingen omgewaaid. Maar het ging op meer plaatsen mis door de extreem harde wind. In Leidschendam kwam een vrouw onder een boom terecht. Die viel met kluiten en al uit de grond. De vrouw is met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. In Apeldoorn sloeg de bliksem in een flatgebouw... en er zitten nu mensen zonder stroom. De inspectie heeft vorige maand 5 mensen opgepakt... die jarenlang sjommelden met zorggeld. Ze kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen. En dat gaven ze waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. En het WK-avontuur voor het Nederlands elftal is nu echt begonnen. Om 16:50 vanmiddag vertrok Oranje met een KLM-vliegtuig naar de VS. We hebben het zojuist nog even gecheckt. Het vliegtuig vliegt nu boven de Atlantische Oceaan, een stukje onder IJsland.
4: Oh, gelukkig, ze vliegen nog.
19: Ze vliegen nog, ja. Bij binnenkomst in het vliegtuig werden ze verwelkomd door de piloten van het toestel... om vervolgens nog even gezellig een teamfoto te maken met het vliegtuig. En we zagen dat ze heerlijk business class vliegen.
4: Ja, dit zijn natuurlijk geen mannen die je in de economy propt, hè? Ik ben je gek... Niet goed voor die beentjes, hè? Dat je deelt met tegen het stoeltje
3: beuken.
4: Ja. Nou, ik zat ook weer helemaal opgepropt. Kijk, ik snap het heel goed. Hè? Want hoe meer mensen er in een vliegtuig kunnen, hoe lager natuurlijk de kosten van zo'n vliegtuig zijn. Maar ik zat ook weer helemaal opgepropt. Die 2,5 uur naar Mallorca afgelopen weekend.
3: Ja, hoe lang ben jij ook alweer?
4: Ja, ik ben 1,92 meter. Oh. Dus ik moest met Transavia. Ja, dat zijn gewoon niet zo heel erg ruime vliegtuigen. Ik vind het echt knap. Als je toch langer dan 6 uur in zo'n vliegtuig gaat zitten, ja, je zit echt met je benen in je nek bijna.
3: Ja, ik ga ook even een rondje lopen altijd. Gangpad.
4: Oh, ben je zo iemand, ja?
3: Ja.
4: Ik ben zo irritant.
3: Ja, ik dacht dat.
4: Dat is zo vervelend.
3: Je ziet mensen ook soms kijken van, ja. Ga nou zitten, man.
4: Ja, nou, ik heb ook gelopen afgelopen vlucht, maar dat was met Boris.
3: Oh ja, dan heb je weer alle aandacht natuurlijk van de mensen.
4: Ja, daarom deed ik het ook wel. Ik dacht, ja. even laten zien dat ik met die baby ook heel goed ben. Ja, nee, maar ja. Hij was heel onrustig. Ik dacht, ik moet even nou, geen rondje, maar dat kan dus in een Transavia niet. Even een stukje heen en weer. Maar ja, dan zie ik toch mensen. Ik heb ook het idee dat mensen denken, joh, ga even lekker zitten. Laat die baby gewoon lekker tukken.
3: Ja, maar wees blij dat hij hier aan tukken was.
4: Ja, hij heeft wel goed geslapen. Oh.
19: En je kent het wel, je wilt samen lekker op de bank even een avondje film kijken. Maar de keuze is reuze op streamingsdiensten. Tegen de tijd dat je door die duizenden films hebt gescrollt en iets hebt gekozen, had je al bijna een hele film kunnen zien.
4: Het is echt mijn nummer 1 irritatie bij met z'n tweeën op de bank een filmpje kijken. Dit is precies wat jij zegt. Je bent eindeloos aan het scrollen. En dan ga je van de actie ga je naar de thrillers. En van de thrillers ga je naar de comedy. En dan toch weer even terug naar de actie. En dan ga je naar, je hebt tegenwoordig ook categorieën. Hè? Dan heb je categorie blockbusters bijvoorbeeld. Of categorie Oscar winnende films. Denk nou, misschien zit het daar dan tussen. En dan heb je eindelijk een film gevonden. En dan zegt zij, heb ik al gezien. Ja, echt jongen. Ik ben helemaal gek.
19: Er lijkt een oplossing in zicht.
4: Hé, gelukkig.
19: Nou, let op. Om het iets vlotter te laten verlopen, komt Netflix met een speciale AI-tool. Je geeft dan aan waar je zin in hebt en die tool die zoekt dan voor jou een geschikte film. Dat is dus ook handig. Je had het al over met jouw wederhelft. Het zou ook handig zijn als je dus samen niet op één lijn zit. Mm. Dus de een wil een romcom zien, de ander zegt nee, ik wil graag iets van science fiction zien. Nou, je zegt dat dan tegen die tool en die tool die komt dan met een film ergens in het midden. Dus voor allebei een beetje wat je wil.
4: Dit gaat echt al mijn problemen op de bank oplossen.
20: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
21: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
20: Dit is de top 40 update. Here we go.
4: Hit dossier van donderdag 4 juni 2026. Zometeen op nummer 1. Uiteraard mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 een hit die morgen potentieel op het erepodium terecht kan komen. Another F54 Ultra, Talk to You. 3, de grootste Nederlandstalige top 40 hit tot nu toe. Stiekem, want Maan en Karel van Golband zijn uit elkaar. Maar eerst, de man die vanavond en morgenavond zijn laatste concerten geeft in de Johan Cruijff Arena, Harry Styles.
20: Nummer

American Girls in de update vanavond op nummer 4. Want vanavond en morgenavond in de Johan Cruijff Arena... ik zie dat Fine onderweg is naar Harry. Dus American Girls is perfect getimed, laat ze weten in de Q Music. Ik heb veel plezier vanavond. Dan de nummer 3. Ja, is toch wel het muzieknieuws van deze donderdag 4 juni. Begin van de middag kreeg ik pushberichten van zo'n beetje alle nieuwszenders. Maan en Karel van Goldband zijn uit elkaar. Na een relatie van bijna 4 jaar. Reden is niet bekend. De managements hebben laten weten dat ze samen besloten hebben om als vrienden uit elkaar te gaan. Over de redenen en verdere details doen we geen uitspraken. Dat beschouwen we als een privé-aangelegenheid. We vragen dan ook om hun privacy hierin te respecteren. Doen wij uiteraard. Maar ja, hun gezamenlijke mega-hit kan niet ontbreken in de top 40 update vandaag. Ze zijn stiekem nog 1 keer 3 minuten samen op Q. Op nummer 3.

0: erepodium van de enige echte weten te behalen.
1: Top 40 update.
0: Donderdag 4, 6, 20, 26 gaat ons volgende archief in met Harry Styles, American Girls op 4. Maan en Goldband, Stiekem op 3. En Another met Talk to You op nummer 2. Op de nummer 1 van vanavond, vorige week, is het Justin de Wild gelukt om met zijn debuut in de Nederlandse top 40 het goud te pakken. Cheerio is nu al de feesthit van de zomer. Terwijl de meteorologische zomer nog net pas is begonnen. Als ik kijk, nee, de astrologische zomer is net begonnen. Meteorologisch begint 21 juni. Kijk even naar Anton.
2: Die astrologische is 1 juni begonnen. Dan gaan we straks voor de meteoroloog.
0: Ja, rond 21 juni. Als ik naar de dagstatistieken van vandaag kijk, op zowel Radio Airplay en Place op de streamingsdiensten, ja, dan mag je die morgen echt wel eens een beetje op gaan bijschrijven, Justin. Zit er nog wel eens naast? Niet vaak, maar toch. Je kunt jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Dat doe je via actiemusic.nl/top40. En daarmee maak je kans op 2 kaartjes voor een concert naar keuze, plus vervoer. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van Nederland morgenmiddag zal zijn Justin de Wild.

0: Radio. Nummer 1 in de top 40 update is precies andersom. De meteorologische zomer is afgelopen maandag begonnen. En de astronomische zomer die begint op 21 juni.
1: Allemaal prima.
0: Zitten we helemaal naast. Joey van der Velde!
2: Yeah. Dankbaarheidsmomentje.
0: Oeh, ik merk dat jij heel hoog in je energie zit.
3: Ja, bij de weekend. En er zijn 1500 stemlijstjes binnen. Ik dacht, je gaat wat instarten.
0: Dus, nou in?
3: Nou, het is even voor mensen die geen idee misschien net erbij zijn bij deze club.
0: Welkom trouwens, goed dat je erbij bent.
3: Ja, leuk dat je inschakelt. Vanaf volgende week de Foute 1500. Bij elke 1500 stemlijstjes, de Foute 1500 wordt door jou samengesteld. Doen we een extra foute uur. Nou, de meter tikt net 1500 aan. Er zijn er natuurlijk alweer wat bij. Dus zometeen aan zevende, een uur lang alleen maar foute muziek. En ik vind dat heel leuk, want ik heb natuurlijk heel lang de foute uur op zaterdagavond gedaan.
0: Ja.
3: En ik hou ontzettend van foute muziek. Ik denk trouwens dat Cheerio, dat kan toch niet anders? Die gaat toch heel hoog eindigen?
0: Ja.
3: Dat kan toch niet? Wat doen ze gok? Is het die top in de bovenste 100, denk ik wel, hè?
0: Ik denk top 3.
3: Top 3?
0: Ik denk 1 of 2.
3: Ja, dat ik denk eigenlijk dat je gelijk
0: hebt. 1 of 2. Ja, maar dit is de hit van het moment. Staat morgen misschien voor de derde week op rij op nummer 1 in de top 40. Dus mensen, vorig jaar was bijvoorbeeld Echte Liefde is het Koop van Samen Welten was de hoogste nieuwe binnenkomer. Het kwam binnen op 16.
3: Klopt, inderdaad.
0: Die gaat dit jaar sowieso lager staan. Niet omdat het een minder leuk liedje is, maar omdat die minder top of mind is bij de people.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar goed, het zijn ook wel dan 1499 andere hele goede foute liedjes.
0: Ja.
3: Waar die dan tussen komt. Dus je weet het nooit helemaal zeker of dat hij op 1 komt, Domien. Maar eerst maar het foute uur zo meteen.
0: Ja. Ik ben dankbaar daarvoor.
3: Snap ik. En zometeen na 7 uur.
0: Veel energie, hè?
3: Ja, ik merk het.
0: Suiker heb ik.
3: Merk het, maar je gaat het allemaal eruit gooien. Joh, 3 uur lang. Zometeen aan de plek van Joost Winkels. Veel plezier met Joey van der Velde.
4: Laat een bericht achter na de toon.
5: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
6: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan... die net van een festival komt rollen.
5: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
6: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
5: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
6: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
5: Wie weet spreek je weer dan snel.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
14: Oh nee, een take.
1: Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
24: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
26: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
27: Boost yourself.
28: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je
29: bingo!
28: Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
29: Tank onder bingo, tank onder bingo.
28: Elke donderdag om 17:15 in de Q-middagshow.
30: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
31: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
32: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
33: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
32: Voor pallets van 100 kilo?
33: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
34: Tijd voor gesponsorde vacatures.
32: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
35: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
36: Jij bent mijn kampioen.
37: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jan Oud-Aalse.
38: Goedenavond. Een man van 23 die afgelopen zondag meedeed aan de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Universiteit Utrecht waar hij studeerde. De man werd tijdens het lopen niet goed en moest met een traumahelikopter worden afgevoerd. Studentenvereniging Veritas, waar hij lid van was, heeft 5 dagen van rouw afgekondigd. Zondag kwamen hardlopers bij verschillende marathons in de problemen door de hitte. Zweden heeft gevraagd om Russische toeristen niet meer toe te laten in de EU. En Nederland sluit zich daarbij aan. Een terecht verzoek, zei migratieminister Van der Brink in Luxemburg. Volgens Zweden maken Russen luxe reizen naar Europa, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Volkomen absurd, dat moet stoppen, vindt ook Van der Brink. In de buurt van de plek in Zuid-Frankrijk waar donderdag de 11-jarige Liana verdween, is een lichaam gevonden. Het gaat zo goed als zeker om het vermiste meisje. Een man van 41, de vader van een vriendinnetje van Liana, wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. Hij werd zaterdag al opgepakt. De FIFA gaat bij het komende WK voetbal de individuele prestaties van spelers meten en presenteren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar aanvallend, creatief en verdedigend spel. De spelersklassementen worden na elke wedstrijd bijgewerkt. De gegevens komen uiterlijk 4 uur na het fluitsignaal beschikbaar. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het een stuk rustiger. Morgen vallen er nog wel wat buien, vooral in het binnenland. Aan de kust blijft het droog. De zon is regelmatig te zien en het wordt ongeveer 18 graden.
3: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 13 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen de Lingenbrug en Waardenburg. Vertraging 11. Op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 13. En op de A27 was Utrecht-Breda tussen Noorderloze en Industrieterrein Avelingen. Vertraging is daar 14 minuten. Dan de A2 Maastricht Echt, de hoogte van Echt bij 224,5. En op de A8 als Amsterdam-Beverwijk, de hoogte van Oostzaan, staan ze bij 3,7.
0: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
1: Het Foute Uur!
3: Zeker een extra Foute Uurtje met zometeen Joan Jett en de Blackhearts. Alba met Super Trooper. Eerst Snap.
2: Dit is de power!
4: Q Music is proud.

0: weer 1500 stemlijstjes binnen zijn. Doe een extra foute uurtje. Ik ga zo meteen even een persoonlijke favoriet draaien. Hij staat ook op het lijstje van Kimberly, die er dan weer prachtige herinneringen aan heeft. Kimberly, goedenavond.
1: Hey.
0: Dankjewel voor je stemlijstje, Kimberly.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hoe heb je het aangepakt eigenlijk?
1: Ik ben eigenlijk meer gaan zoeken naar de nummers in mijn tienertijd die ik eigenlijk heel veel heb gedraaid.
0: Mm-hmm.
1: En waren dit eigenlijk wel de meeste nummers.
0: Gers Padoel is er daar dus één van?
1: Gers Padoel is daar één van, ja.
0: En waarom dan?
1: Ik heb in mijn tienertijd heb ik die heel vaak gedraaid. En vooral als ik dan iemand leuk vond. Dat heb ik eigenlijk gebruikt als een opening om dan te kijken van... Hey, wat vindt hij van Gers Padoel? Maar ook om te kijken van hey, hoe ziet hij mij? Weet je, als vriendinnetje, samen als vriendje, vriendinnetje door het leven. Of gewoon zo als vrienden.
0: Ja, ja. En, maar hoe kwam jij er dan achter dat hij Gers Padoel ook leuk vindt?
1: Toevallig zaten wij toen in de klas naast elkaar.
0: Ja.
1: En hadden we vrij tussen, ik weet niet meer wat het was. We zaten mooi op de telefoon te pielen, om het zo maar te zeggen. En ik zat dan mooi de muziek te luisteren, op te zoeken. En toevallig zag ik dat hij ook op een gegeven moment naar Gers Padoel zat te kijken en te luisteren. Dus.
0: Toen dacht jij, dit is een opening?
1: Ik denk dit is een opening. Ik denk, ik probeer het gewoon. Ik kijk wat hij ervan vindt. En anders even goede vrienden als verder. En dan...
0: Maar Nederland vraagt zich af, is het wat geworden tussen jullie twee?
1: Helaas niet.
0: Ah,
1: even goede vrienden gebleven.
0: Nou, Kimberly.
1: Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen.
0: Ja, dat is ook waar. Er zijn ook veel mooie liedjes over gemaakt.
1: Inderdaad.
0: Dit liedje gaat nog over het begin van,
1: yes,
0: van de liefde. Gers Padoel ga ik draaien. Ik neem je mee.
1: Super, dankjewel.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

8e uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn, doen we een extra uurtje vol met foute muziek. Met zometeen bijvoorbeeld Nine Man van Laserkraft 3D. Hoor je zometeen. En deze track die ik nu ga draaien, dat is een bedenksel van Anselm Douglas. Dat is een zanger uit Trinidad. Die schreef ooit het liedje Doggy. Dat was in de Caribbean was dat best wel een grote hit. Sterker nog, het werd daar ook al door andere artiesten opgepakt. En waaiden zo verschillende versies over de eilanden en ook op de radiostations daar waren al die versies te horen. Het begon allemaal hiermee. Nou, dan weet je wel ook over welk liedje het gaat. Bahamen, die kregen door dat al die versies best wel een succes waren op menig feestje. Die trokken de hele boel vlot, al die tracks. Dus stuurden ze die gast een bericht met: hey, mogen wij dit liedje ook doen? Ze veranderden de beat een heel klein beetje, brachten het uit en de rest is geschiedenis. Oh,

0: Mach die Musik aus.
1: Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen...
2: Ja, ik hoor mag de muziek uit. Dat gaan we zeker niet doen. Het is een extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn. Ik ga zo meteen verder met deze. Wat dacht je daarvan? September. Earth, Wind & Fire.
3: Knok tegen de klok.
2: Zometeen meer foute uur. En mag ik je er nog even aan helpen herinneren dat het echt een lucratief weekje is in Knok tegen de klok. Er is behoorlijk wat geld uitgegaan. En dat komt niet in de laatste plaats, omdat ik allemaal luisteraars aan de telefoon heb gehad die durven. En dus blijkbaar heel goed zijn in het bedwingen van de zenuwen. Nou, als je dat alle twee kan, dan krijg je dus dit.
4: 152 euro.
5: Stop.
2: Mooie lijn. Spannend.
4: 185 euro.
5: Stop.
4: 162 euro.
5: Stop.
2: Dat zeg ik. Lekker weekje in Knok tegen de klok. Ik wil zo meteen er een grande finale van maken. Ik wil er met een bang eruit. Wil je dat ook? Zometeen, over een minuut of 15, Knok tegen de klok met me spelen. Stuur dan nu, zo snel als je kan, het woord klok. Mag in hoofdletters, hoeft niet.
6: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
7: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
8: Nee joh,
7: ik heb er geen woorden voor.
6: Maar gaat hij nog even door en plakt Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je morgen tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
9: De top 40.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
22: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Q-Music, the party.
2: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
23: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music.
22: FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
24: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
25: Echte Gooise Moeders is terug.
26: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
27: We gaan naar Portugal.
26: Ja.
27: In een camper.
26: Nee.
28: Onwijs leuk.
27: Zij...
29: zal het met ons nooit worden.
25: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
24: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
29: Sportief.
30: Oké.
29: Betrouwbaar.
30: Oké.
29: En zuinig.
30: Oké.
29: Sorry?
30: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
12: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galiaaf Kantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Joey van der Velden.

0: bij Q en Waving Flag in dit extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: En dat extra foute uur gaat zo meteen verder met Nena. Eerst zeg ik goedenavond tegen Sandra.
2: Goedenavond, Jerry.
0: En welkom bij Knok tegen de klok. Hoeveel wil je hebben uit de klok?
2: Als het kan, 140 euro.
0: En waar ga je die 140 euro aan uitgeven?
2: Pijlgifkikkers.
0: Aan wat?
2: Pijlgifkikkers.
0: Pijlgifkikkers. Dat moet je even uitleggen, Sandra.
2: Ja, dat zijn kikkers die fluiten als een kanarie en hebben de meest mooie kleuren.
0: Ja.
2: Zitten in een terrarium en dan heb je eigenlijk een beetje een levend schilderij.
0: Ja, precies, ja, inderdaad. En waarom wil je die dan per se hebben? Heb je ze al?
2: Ik heb al verschillende pijlgifkikkers, maar dit soortje dat is redelijk zeldzaam. En die wil ik aan mijn collectie toevoegen.
0: Oké, okay, nou, we gaan spelen voor 140 euro. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen wisselend tempo oplopen. Aan het einde van de reeks gaat de klok af. Druk zo net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Doe je dat en win het laatst volledig uitgesproken bedrag. Anders krijg je echt helemaal niks en dat zou zonde zijn.
2: Zeker weten.
0: Daar ga je.
3: 41 euro. 78 euro. 109 euro. 151 euro.
2: Stop!
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk! Ja! Als je 140 wilt hebben, dan is 151 gewoon een hele goede deal natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Dat ga ik direct naar je overmaken. Maar je weet hoe dit spel werkt, hè?
2: Ja.
0: Ja, we moeten nog heel even luisteren hoeveel in de klok zat vanavond.
3: 166 euro.
0: Oké, okay. 14 euro verschil.
3: 193 euro.
0: Ja.
3: 220 euro.
0: Oké. Sandra.
2: Ja. Ik ben heel blij.
0: Dat wil ik net zeggen. Je krijgt 151 euro. Het had 220 kunnen zijn, maar dat vergeten we gewoon heel snel. Ja, prima.
2: Ik kwam met niks.
0: En je gaat met 150 naar huis?
2: Dat bedoel ik.
0: Zo werkt het ook. Oké, ik wens je een fijne avond. Thanks dat je erbij was.
2: Van hetzelfde.

0: mochten er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn, dan doen we het nog een keer dunnetjes over. We zoeken stemlijstjes voor de foute 1500. Die hoor je vanaf volgende week vrijdag. Wil je stemmen? Qmusic.nl of in de Qmusic app kan je dat doen. En zonder tegenbericht is er morgen om 10 uur natuurlijk weer een foute uur met dan de enige echte Bas van Nimwegen achter de knoppen. Zometeen moeten we het heel even hebben over een onbetaalbare ervaring die toch wat duurder uitpakte dan gedacht. En deze hoor je ook. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Shakira. And we're turning the floor into a
1: zoo. Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is
1: een
0: Veldzienkadvies.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzienk.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Oranje

0: welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende blouses, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Over 8. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jan Ad Adelsen.
13: Goedenavond. De complete raad van toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders wisten al sinds 2015... dat oud-directeur Donald Pols vroeger actief was... bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging. Maar ze deden er niks mee. Pols ging maandag aan de slag bij staalfabrikant Tata Steel... maar werd al na één dag weggestuurd toen zijn verleden bekend werd. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland... willen eind dit jaar een principeakkoord sluiten met een land buiten Europa... waar een terugkeercentrum wordt ingericht. Dat zei minister Van der Brink in Luxemburg. In terugkeercentra moeten afgewezen asielzoekers wachten... tot ze worden uitgezet naar het land waar ze vandaan komen. Van der Brink wilde niet zeggen aan welke landen hij denkt voor de terugkeercentra. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen. 5 van hen kwamen uit 1 familie. Alleen 1 meisje uit dat gezin overleefde. Sinds de aanvallen op Gaza begonnen in 2023... zijn er zeker 72.000 Palestijnen gedood, vooral burgers. Tennister Mira Andrijeva staat voor het eerst in de finale van Roland Garros. De 19-jarige Russin versloeg in de halve finale de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets, 6-1, 6-3. In de finale neemt Andrijeva het op tegen haar landgenote Diana Schneider of de Poolse Maja Czablinska. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nu even wat rustiger, maar later vannacht komen er weer nieuwe buien. Morgen wordt het vanuit het westen droger en komt de zon regelmatig tevoorschijn. Voor de graad of 18.
12: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück... tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 11 minuten. En de A76 Leen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland... daar 10 minuten langzaam rijdend. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Maastricht en Echt. De hoogte van Echt, daar staan ze bij 224,5. En de A58, dus Breda Berg op Zoom, ter hoogte van Breda... daar staan ze bij 73,4.
14: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog...
12: 6 dagen, 21 uur, 56 minuten en 49 secondjes.
14: Stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
12: Weet je wat zo heerlijk is aan al die foute muziek? Je zingt ze allemaal mee en stiekem ken je ook gewoon alle teksten. En als het moet, gooi je ook gewoon de bijbehorende dansmoves eruit. Gewoon een beetje springen, een beetje zwaaien. Komt het helemaal goed. Vanaf volgende week vrijdag hoor je hem, de Foute 1500 hier bij Q-Music. Je kan je favorieten doorgeven via qmusic.nl of in de app. Ook gedaan door Jacqueline de Bonk uit Waddinxveen. Ja, een lijstje dat echt alle kanten op schiet. Onder andere K3 met Oya Lele, Tom Jones met Sexbomb, Snap the Power, Danny Christian, Lily Allen en ook deze van de Party Animals.

Yeah! Zometeen F4Jack en Rabel en 10 Feet Tall. Laten we eerlijk zijn, een concert bezoeken is natuurlijk een enorme kick. Ook al plunder je echt je hele bankrekening ervoor. Je wil die topartiesten, die wil je gewoon live zien. Die passie die bleek ook maar weer bij de concerten van Susanne Freek. Stijf uitverkocht, 10 keer het Gelredome, helemaal vol. Echter, maar liefst 800 fans namen het begrip vrij parkeren in de omliggende wijken en grasvelden heel letterlijk. Was een creatieve actie, want je moet ook ergens je auto stallen. Helaas, is nu bekend geworden op internet, zijn ze allemaal beloond met een parkeerboete van €139. Zo. Duur grapje, maar goed, ja, de liefde voor muziek kent natuurlijk geen grenzen. En zo'n concert is een ervaring die ze je nooit meer afnemen. Gelukkig kan het ook een stuk goedkoper en relaxter. Want op dit moment sta je gewoon op rang 1. Eerste rang gegarandeerd. Hij is helemaal gratis en je vindt ook geen bonnetje onder je ruitwisser. Dat is ook wel lekker. Dit zijn Susanne Freek.

zometeen een nieuwe zinderende episode van Normaal of Niet. Een nieuwe opvallende gewoonte. En hopelijk wil je weer vertellen wat je ervan vindt. Normaal of Niet speelt zich grappig genoeg heel vaak in de keuken af. Ja, ik kom daar zelf eigenlijk nooit. Het is ook niet dat ik geen zin heb of dat ik het niet kan. Maar de software is bij mij gewoon niet geïnstalleerd. Dus ja, wat zoek ik daar? Altijd fijn om lotgenoten te vinden. Olivia Rodrigo is ook niet iemand die ervan houdt om uren in de keuken te staan. Sterker nog, wanneer haar agenda vol is en ze allemaal dingen moet doen, dan is koken het eerste wat wegvalt. Nou, dat is bij Olivia Rodrigo natuurlijk een heel goed teken. Want als ze niet aan het koken is, dat betekent dat haar carrière heel lekker gaat. Dat ze druk is met optredens, over de wereld reist en ook nog nieuwe muziek aan het maken is. En die nieuwe liedjes, die eet ik dan weer als zoete koek. Heb je hem? Dit is Drop Dead bij Q Music.

0: Q-Music met Olivia Rodrigo en Drop Dead. Zometeen, normaal of niet? De vraag is wederom, is de gewoonte die wij onder de loep nemen normaal of niet? Als je luistert, je bent uitgenodigd om zometeen deel te nemen aan deze enquête. Daarnaast ben ik ook enorm hard op zoek naar iemand die het leuk vindt om zijn of haar gewoonte hier te vertellen bij Q-Music. Doe je iets bijzonders? Iets opvallends? Krijg je wel eens opmerkingen over iets? Laat even in een berichtje in de Q-app weten wat het dan precies is. Kan het zijn dat we elkaar zo meteen spreken of wellicht volgende week? Lijkt me leuk. Deze hoor je ook trouwens. De Baza.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knap.

0: staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
20: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
19: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
22: Joey van der Velden.
23: En normaal of niet heeft zometeen een aantal krulletjes. Eerst de Bauza.

0: Blijf even hangen voor Sienna Spyro.
1: A material lover.
0: Lekker hoor.
2: Normaal.
3: Dat is normaal, man.
0: Of niet?
2: Ja. Lekker zo normaal.
0: Ja, iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Linda. Welkom in de show.
4: Hi, goeie. Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Nou, voor de draad ermee, wat doe je en vooral waarom doe je het?
4: Ja, ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben, want ik ben super schor.
0: Oh.
4: Ik schrijf omhoog.
0: Je schrijft omhoog?
4: Omhoog, ja.
0: En hoe moet ik dat dan zien?
4: Nou ja, waar jij een A4'tje voor je hebt, draai ik hem een kwartslag naar links, zeg maar. En dan schrijf ik omhoog.
0: Oké. Dus eigenlijk schrijf jij, ik wou zeggen op z'n zij, dat is dan ook niet helemaal. Je hebt dus het A4'tje een kwartslag gedraaid. Je schrijft eigenlijk als een. Je maakt er een torentje van, eigenlijk, van de zin.
4: Nou, dat klopt.
0: Ja, maar waarom dan?
4: Ja. Ik ben linkshandig. Mm-hmm. En ik heb op de basisschool moesten we natuurlijk met vulpen.
0: Ja.
4: En dan ging ik altijd in mijn eigen inkt. En ja, om dat te voorkomen zie je de meest gekke dingen. Je ziet mensen die van onder schrijven.
0: Ja.
4: Eigenlijk doe ik dat ook, alleen ik heb mijn blad gedraaid. Dus ik schrijf omhoog.
0: Ja, maar een beetje schuin heb ik wel eens gezien.
4: Nee, 90 graden.
0: Bij jou, wil ik net zeggen, maar bij jou is het echt 90 graden.
4: Jazeker.
0: En zijn de zinnen dan wel gewoon recht te lezen? Of hebben de zinnen ook een kleine afbuiging?
4: Nee, ze zijn gewoon helemaal netjes te lezen.
0: Oké. Okay. Wanneer kom je nou tegen dat iemand naast jou of zo zegt van... Linda, wat ben jij nou aan het doen?
4: Ja, dat hoor ik wel regelmatig.
0: Ja?
4: Als ik aan het schrijven ben. Dus dan hoor ik wel... Ja, als mensen me nog niet goed kennen... dan krijg ik wel regelmatig de vraag... Hoe schrijf jij nou?
0: Ja. En geen kramp in de pols?
4: Nee hoor.
0: Niks? Komt helemaal recht aan.
4: Ja, is het, dat is voor mij hartstikke normaal.
0: Is het bij alles dat je schrijft? Want je hebt natuurlijk A4'tjes en grote pagina's. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon kladjes of even een geeltje of zo wat je ergens opplakt.
4: Wel het liefst, ja.
0: Oké, okay. Nou, check Linda.
2: Normaal of niet?
0: Nog één keer, wat doe je?
4: Ik schrijf omhoog.
0: Linda schrijft omhoog en mijn vraag is, wat vind je ervan? Je mag je mening doorgeven via de Q-Music app. Dat is gewoon heel makkelijk, dan kan je het typen. Dat is gewoon horizontaal, kan je dat doen. Of je spreekt het in het microfoontje en dan is het ook gewoon horizontaal. Dan komt het hier ook horizontaal op mijn scherm, komt het hier binnen. De vraag is het normaal of niet? We weten het binnen nu in een minuut of vijf.
2: Normaal, dat is normaal, man. Of niet?

0: midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht. De gekke eigenaardigheid van Linda. Welkom terug.
1: Hi.
0: Hi, wat doe jij precies?
1: Ik schrijf omhoog.
0: Schrijf je ook vakantiekaarten omhoog?
1: Ja hoor, alles.
0: Die kaarten liggen helemaal op zijn kantje, 90 graden.
1: Ja. Ja.
0: Oké, maar ook A4'tjes. Ja, jij schrijft gewoon eigenlijk een torentje. Maar het zijn wel volledige zinnen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat voor werk doe je eigenlijk?
1: Ik ben leerkracht.
0: Je bent leerkracht?
1: Ja.
0: Maar als leerkracht moet je toch een beetje correct schrijven? Want dan wordt het ook...
1: Ja, als ik heel erg mijn best doe, kan ik dat. Gewoon om het te laten zien.
0: Ja?
1: Ik heb alleen af en toe ruzie met het digibord. Die kan niet op zijn kant. Dus,
0: Nee, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dan sta ik altijd wel een beetje schevig.
0: Op een trapje.
1: Ja, en de letters worden dan niet zo mooi. En ik geef altijd gewoon de schuld aan...
0: Het digibord, ja, ik begrijp het.
1: Aan die pen, ja, die doet het niet.
0: Ja. Oké, Linda, ik heb aan Q-luisterend Nederland gevraagd. Wat vinden jullie hiervan? Is het normaal of niet? Thanks als je een berichtje hebt gestuurd. Alles wordt gelezen en in overweging genomen. Oké, we gaan er doorheen. Naomi Pluggen zegt, ja, ik ben ook links. Ik doe het ook, maar ik schrijf naar beneden.
1: Oh ja, kan ook.
0: Kan ook nog. Claudia Koppen zegt, ja, ik vind het niet normaal, maar ik zou het graag wel willen leren. Dus ja, misschien kan je een clubje beginnen, kan je lesgeven erin. Ja hoor, helemaal normaal, schrijft Melissa van Dam. Dat is niet normaal, Kelly van der Linden. Normaal, ik doe het ook. Oké, misschien geen 90 graden, maar wel schuin. Dat is Renate Feunekus. Dan is er ook wat audio binnengekomen. We beginnen even bij Monique.
2: Fantastisch, ik lig helemaal flauw hier. Ik doe precies hetzelfde, ook ik schrijf omhoog met mijn linkerhand.
0: Alright.
2: Groetjes.
3: Doei. Ik vind het eerlijk bijzonder. Dus ik ga wel voor het niet normaal, maar dan met de kanttekening bijzonder.
4: Ik vind het knap. En als het toch voor haar werkt, vind ik het ook nog eens normaal. Lekker doen.
0: Oké, zetten we erbij. Heel normaal komt binnen van Marije Vogel. Niet normaal van Sylvia. Ik vind het niet normaal. Als medelinkshandige is dit voor mij relatief normaal. Marije Braam. En ook nog een normaal van Tycho Paul.
1: Yes.
0: Ja, ik kan nog wel een uur doorlezen, want er zijn echt heel veel reacties binnengekomen. Iedereen vindt hier iets van. Maar er is ook een uitslag. En dat is normaal. Ja, het is normaal.
1: Yes.
0: Voelde je misschien een beetje aankomen?
1: Nou, ik had het niet verwacht, want ik ken verder niemand die ze schrijft. Maar ik vind het wel fijn dat ik niet de enige ben.
0: Nou, bij deze, je bent zeker niet de enige. Ik dacht misschien voor je het aankomen dat er natuurlijk wel meer mensen linkshandig zijn. Jij bent linkshandig, hè?
1: Ja, en ik heb ook leerlingen die linkshandig zijn. Die schrijven gewoon netjes normaal. Dus,
0: ja, precies. Ja. Ik dacht, ja. Linda, ik ga ook nog even een liedje voor je draaien. Jij bent linkshandig, dus is het een liedje geworden van Stella Lefty.
1: Oh ja, leuk.

0: Stella Lefty bij Q Music en Boston. Zo, gezellig. We dromen allemaal van iets. We hebben allemaal dromen. En soms denk je dat die dromen dan onbereikbaar zijn. Maar ze kunnen ook dichterbij komen. Neem Alex Warren. Die wilde graag artiest worden. Nou, dat is gelukt. Hij wilde ook hits scoren. Dat is ook gelukt. Nu heeft hij nog één wens slash droom. En dat is samenwerken met iemand. En ik denk dus dat die samenwerking echt heel dichtbij is. Ik wil je dat eigenlijk nu laten horen. Maar Thomas van de productie die is dat nog aan het uitknippen, toch? Je,
1: ja, zeker.
0: Is er niet helemaal mee klaar.
1: Gaat gelijk doen. Ja.
0: Ik ga het je zo laten horen. En deze ga ik ook draaien. Dit is Sarah Larsson. Die heb ik net even uitgeknipt.
2: Handig. Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou hoe schattig.
3: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
4: Ja, dit is dus onze groepsapp.
5: En daar mag wat verandering in komen.
4: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
5: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
4: En wie weet spreken we jou binnenkort.
5: Matti
4: en Marieke.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: In Nederland vieren 100.000 kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
22: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
23: Hak je dag!
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Heb jij je vakantiegeld al binnen?
0: Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
26: Help! GWC!
27: Help!
26: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
28: Laten we het proeven.
26: Opdrachten uitvoeren.
29: Moesten we het boek mengen. Dit is een grap.
26: Maar wie het best integreert...
30: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
26: ...wordt tot ere Himba gekroond.
31: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the Tribes.
26: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
32: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
33: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
32: Ja, voor maar €6,99.
34: Fans van voordeel.
32: Aldi.
35: Het kabinet houdt vast aan bezuiniging op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
32: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
34: Fans van voordeel.
32: Aldi.
36: 2 minuten over 9. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jan Adelsen.
37: Goedenavond. Inwoners van het Overijsselse Glanerbrug moeten uitkijken voor asbest. Het dorp werd vandaag getroffen door wat waarschijnlijk een windhoos was. Hele daken werden van gebouwen afgeblazen en daar zit asbest in. Gebieden waar het spul is neergekomen zijn afgezet. Kan zijn dat sommige bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. Een minimumleeftijd voor sociale media, prima, maar dat moet dan wel in Europees verband. Door het Europees te regelen kunnen er volgens staatssecretaris Aerts in elk land dezelfde regels worden toegepast en daardoor wordt het lastiger om die te omzeilen. Op dit moment denken al 14 Europese landen aan gezamenlijke regels voor sociale media gebruik. Alpe d'Huez heeft dit jaar iets meer dan 25 miljoen euro opgeleverd, een record. De organisatie van het sportevenement in Frankrijk belooft dat al het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Het was de 19e keer dat het evenement werd gehouden. Deelnemers gaan lopend of met de fiets maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op en halen op die manier geld op voor kankeronderzoek. Een golf van protesten in Mexico-stad. En dat een week voor de openingsceremonie van het WK voetbal in de Mexicaanse hoofdstad. Leraren zijn eraan het staken voor meer loon. Als er geen oplossing komt, rolt de bal niet, waarschuwen ze. Familieleden van de ongeveer 130.000 vermisten in Mexico plannen ook protesten, net als boeren en vrachtwagenchauffeurs. Het weer van Weerplaza tot slot. De meeste buien zijn weg, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen wisselvallig, aan de kust blijft het droog. Verder laat de zon zich regelmatig zien en de temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden.
36: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers op de A2 onder andere tussen Maastricht en Echt. De hoogte van Echt, daar staan ze bij 224,5. En op de A10 tussen de Koentunnel en het Nieuwe Meer, de hoogte van Amsterdam, daar staan ze bij 21,7.
38: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
36: 6 dagen, 20 uur, 55 minuten en 58 seconden.
38: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
36: Het leuke van die Foute 1500 is, je wil niks missen. Dat is ook meteen de uitdaging, want die lijst die dendert maar door vanaf volgende week vrijdag tot en met aan de nummer 1. En natuurlijk de Foute Party, de big one. Dan kan je een lijstje invullen op qmusic.nl of je doet het in de Q-music-app. En John de Bever, die stond maar 1 keer in de lijst vorig jaar. 1 keer, maar wel met een ongelooflijk creatie. Ik zeg vangen.
38: Q-music.
4: daar waar lang ik was. En zo voorkom ik

0: Midnight Sun. Zometeen The Weeknd en Blinding Lights. Nou, we dromen natuurlijk allemaal van iets. Allemaal hebben we een droom. En soms denk je dan dat die dromen onbereikbaar zijn. Ik ga even een kleine pep talk ga ik doen. Die dromen die kunnen altijd dichterbij komen. Droom je van optreden in de Ziggo Dome? Het kan. 12 weken alleen op reis? Dat kan. Droomhuis in de Bergen. Voor je het weet is het zover. En dat zou ik ook willen zeggen tegen Alex Warren. Want hij weet zeker dat zijn droom onmogelijk is. Maar ja, ik zie dit nog wel gebeuren.
1: She's never going to do it. It's Billie Eilish. She'll never do it.
2: Why?
1: I just don't think it's like...
2: Yeah, but she's like sad girl.
1: Yeah, I wrote this song that I think she sounds perfect on. But like it's just something where I just don't think it'll ever happen.
0: Ja, even een resume. Zijn ultieme droom, een nummer maken met Billie Eilish. Sterker nog, hij heeft dat nummer al geschreven. Een nummer dat perfect zou passen. Ja, ik durf dus bijna te wedden dat als hij Billie gewoon belt, ze volgende week samen de studio induiken. Want ja, alles wat Alex Warren maakt, dat is gewoon fantastisch. Zoals dit liedje.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Weekend bij QM Blinding Lights. Zometeen een nieuwe ronde van Duo Bingo. Als je echt heel goed bent in algemene kennis opdelen in twee stukken, dan ben je de aangewezen persoon voor dit spelletje. Zometeen ga ik Linkin Park draaien. Is natuurlijk een stoere naam. Maar de bandleden vonden het... ik ga zometeen Linkin Park draaien. Maar die band die heette ooit The Hybrid Theory. Is natuurlijk een super stoere naam. Maar de bandleden die vonden het niet helemaal bij hem passen. Daar kwam verandering in toen een van die leden langs Linkin Park in Los Angeles reed. En die naam die bleef maar door zijn hoofd spoken. Bij tandenpoetsen, bij het autorijden, bij een etentje, bij de schoonfamilie. Hij kon het gewoon niet loslaten. Uiteindelijk vertelde hij het aan zijn bandleden. En die moesten eerst even wennen aan het idee dat ze naar een park vernoemd zouden worden. Alleen toen ze allemaal een nachtje over hadden geslapen, gingen ze toch overstag. En voor eens en altijd het bewijs dat parken ontzettend rock'n'roll zijn. Je hoort ze naar Kygo.

zometeen ga ik Duo Bingo spelen. Het spel waar je het niet opneemt tegen een andere Q-luisteraar. Maar samen speelt met een Q-luisteraar om dus bingo te krijgen. Het spel werkt als volgt. 3 vragen. Antwoorden bestaan altijd uit 2 delen. Aan de een dan de taak om het eerste deel van het antwoord te geven. En de ander die geeft altijd het tweede deel. Dus even als voorbeeld. Voorbeeldvraagje. Welke Brabantse lekkernij bestaat uit een grote slagroomsoes omhuld met chocolade? Nou, dan zegt de een hopelijk bossen. En die ander zegt bol. En dan er is een punt gescoord. Snap je? Zo simpel is het. Zit je goed in de algemene kennis? Kan je goed samenwerken? En heb je zin in een spelletje? Oh, en nog iets niet geheel onbelangrijks. We spelen van Q-Music prijspakket. Nou, klinkt dit je als muziek in de oren? Stuur even de woorden duo, bingo in de app van Q. Spreek ik je zo.

eventjes even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
17: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Joey van der Velden.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. Welkom bij het duo Bingo. Sven, ik begin even bij jou.
0: Ja. Goedenavond, Joey.
1: Goedenavond, goedenavond. Wat is je favoriete stedentrip? Waar gaat hij dan naartoe?
0: Mijn favoriete stedentrip die gaat dan wel weer richting Kroatië.
1: Oh ja, mooi. Hey, Chica, ja. Chica, wat is je favoriete drankje in de zon?
2: Mijn favoriete drankje in de zon, dat is dan toch wel een Pornstar Martini.
1: Ja, ik dacht, ik doe even een kort voorstel rondje. Sven gaat graag naar Kroatië, Pornstar Martini bij Chica. Want ja, even, jullie kennen elkaar niet, hè?
2: Nee.
1: Nee?
0: Nee, nog nooit gesproken.
1: Okay. Nou, dat kan allemaal bij Duo Bingo. Dit is het spel waar je het niet tegen elkaar opneemt, maar met elkaar samenwerkt, samenspeelt, om 3 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Die vragen, het antwoord bestaat altijd uit 2 delen. De eerste die zometeen aan de beurt is, geeft het eerste deel van het antwoord. De tweede natuurlijk het tweede deel. En bij 2 goede antwoorden hebben jullie een bingo. Krijgen jullie alle 2 een Q-Music prijspakket. Dat hoeven jullie niet te delen. Jullie mogen 1 keer een joker inzetten. Dan ruilen jullie van volgorde en worden de antwoorden dus omgekeerd gegeven. Sven, jij begint zometeen.
0: Ja, is goed.
1: Dus jij mag de joker inzetten. Chica, dan als die joker wordt ingezet, dan begin jij.
0: Nou,
2: dat is helemaal goed.
1: Lijkt me duidelijk. Ik wens jullie veel plezier en succes. Misschien elkaar ook nog even succes wensen.
0: Dankjewel, succes hè.
1: Alright, oké.
2: Okay. Succes, ja, sorry.
1: Okay. Nee, komt helemaal goed. Dit is vraag 1. Welke Nederlander stond vorig jaar op 1 in de Foute 1500 met het nummer Rainbow in the Sky? Makkelijk om even erin te komen. Sven. Eerste deel
0: Paul.
1: Van het. Ja, Paul is goed. Hey, Chica.
2: Elstak.
1: Ja, dat is helemaal goed. Eerste punt is binnen. Er wordt hier geklapt in de studio.
0: Ja, super.
1: Ja, ik vergat even te klappen, maar gelukkig word ik eraan herinnerd. Lekker. Eerste vraag is gescoord. Punt gescoord. Vraag 2. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren stopt ermee. Wat is haar naam? Sven. Roept u maar.
0: Joker.
1: Joker. Hey Chica, wat is de voornaam van de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren die ermee stopt?
2: Teunissen? Oh,
1: nee, voornaam wil ik hebben.
2: Oh, voornaam, sorry. Esther?
1: Dat is inderdaad goed. Sven, als jij de achternaam weet, dan zijn er al 2 punten binnen. Niet opzoeken.
0: Nee. Het was iets met Hans, volgens mij.
1: Ja, ik moet dit fout rekenen, helaas. Het was Esther Ouwehand.
0: Ja,
1: wel
2: bijna.
1: Ja, bijna inderdaad. Ja. Hey, die laatste vraag die is beslissend. Dat is ook wel leuk, dat maakt het spelletje extra spannend. Als jullie deze goed hebben, dan krijgen jullie alle 2 een Q-Music prijspakket. Vraag 3 luidt als volgt. Welk beroemd tennistoernooi is momenteel bezig in Parijs? Dus welk beroemd tennistoernooi is momenteel bezig in Parijs? Sven, jij mag het eerste deel van het antwoord geven.
0: Roland.
1: Helemaal goed. Hey, Chica. Ja, kopt hem in.
2: Carlos.
1: Dat is goed. Roland Garros, voor mensen waar het even snel ging. Ja, dat is het tennistoernooi. Nou, goed gespeeld. Lekker hoor. Even nog. Jullie krijgen alle 2 een Q-Music prijspakket.
0: Oh, super. Fantastisch.
1: Kijk, Sven, waar stuur ik
2: die? Daar ben ik helemaal blij mee.
1: Ja, heel fijn. Waar stuur ik die naartoe, Sven? Waar woon je?
0: In Oldehoornpaden.
1: Hey Chica, waar woon jij?
2: In Dordrecht.
1: Dordrecht. Groeten daar!

0: heb even, dus even achter de schermen praat voor mensen. Vraag zich altijd af, wat doen jullie dan tijdens de muziek en zo, toch?
1: Ja, ja. Okay,
0: vraag je ook wel eens.
1: Vraag ook wel eens, ja.
0: Wat doe je dan tijdens de muziek?
1: Wat doe jij dan tijdens de muziek?
0: Nou, er was net de enige consternatie natuurlijk hier. Want dit achtergrondmuziekje wat je nu hoort, dat heb jij ook. Maar ik heb het echt, ik heb het niet van jou gepakt.
1: Ik zag de titel in beeld staan. Ik denk, je hebt het gejat van mij. Maar ik heb dus een dingetje van hetzelfde heet. Die heet ook Shake and Not Stir.
0: Maar het is ander muziekje?
1: Ander muziekje.
0: Oké, daar gaat het dan op de achtergrond over. Ja, het is totaal natuurlijk ook. Nou, zometeen ja. Lars Boelen met natuurlijk. Je gaat een foute track draaien.
1: Ik ga een foute track draaien van
0: Repeat
1: een man.
0: Repeat of niet? Oh, knok tegen de knok. Oh, sorry.
1: Ja, ik wou zeggen van een man in een rood jasje met een geel stropdasje. Zwart overhempje. Wie zou het zijn? Menno Barreveld?
0: Je maakt het wel heel spannend op deze manier. Ja. En natuurlijk knok tegen klok, repeat of niet, zit er allemaal in vanavond.
1: Alles zit erin.
0: En een schoolvak met een S. Scheikunde.
1: Dat is wel echt goed. Echt
0: ja, dat is snel, hè?
1: Hey, Duolingo in één keer.
0: Oh, gaan we het nu over het geluidseffectje ook al hebben?
1: Ja, ik hoor in één keer Duolingo-effect.
0: Een dierentuindier met een H.
1: Een haai.
0: Ja. Is inderdaad goed. Eén galm. Een Europese hoofdstad met een B.
1: Brussel.
0: Zo.
1: Waarom weet ik dit niet? Nou ja, Brussel. Gewoon, Brussel is gewoon de zuidenburen natuurlijk.
0: Zometeen Lars Boelen, toch?
1: Ja. Heb je een galmpje? Tot zo.

0: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
1: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
2: Nee joh,
1: ik heb er geen woorden voor.
0: Maar gaat hij nog even door? En plak Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je morgen tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top 40.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij Vakanties.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Let's go!
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
28: 10 tenders alsjeblieft.
29: Ja, dat is dan €8.
28: Hè? 8? Oké. Okay.
30: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
31: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
32: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Jannat Adelsen.
4: Goedenavond. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man omgekomen tijdens het kitesurfen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard terecht kwam. De man werd nog gereanimeerd, maar het was al te laat. De politie wil nog niks zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Alleen Europese bedrijven komen in aanmerking om DigiD te beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. DigiD was vorig jaar bijna in Amerikaanse handen gekomen... maar daar werd een stokje voor gestoken. Over 2 jaar wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed... en partijen van buiten de EU mogen dan dus niet meedoen. Rusland is bereid compromissen te sluiten in de vredesonderhandelingen met Oekraïne... maar alleen als Oekraïne dat ook wil. Het conflict kan dan snel over zijn, zegt president Poetin. President Zelensky heeft Poetin in een brief opgeroepen... om direct met elkaar om de tafel te gaan voor vredesonderhandelingen. Tijdens die onderhandelingen zou dan een volledig staakt het vuren gelden. De Spanjaard Andoni Iraola is de nieuwe coach van Liverpool. Hij komt in de plaats van Arne Slot. Slot werd zaterdag na 2 seizoenen ontslagen. De 43-jarige Iraola komt over van Bournemouth... waar hij sinds 2024 de hoofdtrainer was. Liverpool is de club van onder andere Oranje Internationals Virgil van Dijk... Cody Gakpo, Ryan Gravenberg en Jerrine Frimpong. En dan het weer. Even kijken, die staat even dicht. Ja, vannacht kunnen er nog wat buien vallen. Morgen aan de kust droog. In de rest van het land kan het af en toe regenen. Maar de zon komt er regelmatig doorheen. Tot een graad of 18.
3: Dan de verkeersinformatie. Moment, die staat even dicht ook.
4: sorry.
3: Ja, nee, staat nu open. Ja. Verkeersinformatie van Flitsmeister met een korte file op de A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandijk en Purmerend Zuid. Daar is de afrit dicht, 5 minuten. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de brug over het Zijkanaal C en Haarlem-Zuid, 8 minuten. Flitsers gezien langs de A2 Maastricht-Echt bij 224,5. De A10 Koentunnel de Nieuwe Meer bij 21,7. De A16 Dordrecht-Rotterdam 35,5. En de A20 Rotterdam-Gouda bij 45,8.
5: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: 6 dagen, 19 uur en 56 minuten.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: Ja, je hebt dus nog wel even de tijd, maar bonuspunten als je nu al even je lijstje invult. Want bij elke 1500 binnengekomen stemlijstjes doen we een extra foute uur. Dan zit ik met een schuine oog hier even op de teller te kijken. Ja, ik denk dat het vanavond kan gebeuren. Dus als jij nou ondertussen even je stemlijstje invult... draai ik ondertussen de man die je kan herkennen... aan zijn rode colbert en zijn gele stropdas. Wim van Helden. Snollebollekers.

Peter. Peter Jean Hernandez, oftewel Bruno Mars en I Just Might. Repeat. Repeat. Of niet. Tijd voor een nieuwe ronde, repeat of niet. Het is ronde nummer 8 voor Nothing But Thieves. De laatste keer dat ze een hit scoorden, dat is al een tijdje geleden. 3 jaar geleden. Maar ze zijn terug met nieuwe muziek en ze pakken meteen door. Ze gaan ook weer toeren. Ze komen in januari komen ze naar Nederland, gaan ze naar de Ziggo. Morgenochtend, als je dat leuk vindt, om 11 uur start de kaartverkoop. Maar de grote vraag is nu, ja, moeten ze hun nieuwe liedje Evolution daar ook live gaan spelen? Of zeggen van, nou, ik vind de muziek van Nothing But Thieves best leuk. Maar die Evolution, die mogen ze best overslaan. Kortom, ik ben benieuwd naar je ongezouten mening over hun nieuwe liedje Evolution. Laat het even weten en spreek hem even in. En doe dat met een audioberichtje in de Q&A. Repeat.

0: nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Evolution.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: En de vraag is, mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Peter die zegt, zeker een repeatje voor dit nummer moet vaker gedraaid worden. Ook een repeatje voor AJ de Kroon. Ja, ik vind dat altijd zo afstandelijk klinken, maar diegene heeft gewoon dat ingevuld in de Q-app. Een repeatje voor mij, zegt Marlinde. Een dikke repeat voor Judith ook nog. Even kijken, repeat voor Stephanie. Peter is erbij, niet voor herhaling vatbaar, is het mij vraagt. Doe maar een nietje, zegt Peter uit Woudegum. En ja hoor, zeker een repeat. Lekker nummertje, zegt Linda.
3: Ja, boelie, boelie, boelie. Hij blijft lekker hard, dus voor mij weer een lekkere repeatje.
0: Goed zo.
3: Lekker hoor.
4: Zo, nou, repeat.
5: Ha, Lars, zijn we weer.
0: Hi.
5: Ja, ja, ja. Vanaf de eerste keer, de eerste secondes, de eerste klanken. Helemaal fantastisch, hè? Dus we zeggen gewoon weer vol repeat.
6: Nou, Lars, ik denk dat het voor mij wel echt een repeat wordt. Ik vind het een heerlijk lied, gewoon lekker om, gewoon lekker om te draaien.
7: Mr. Lars Boelen.
0: Milan, hallo.
7: Hij pakt mij wel. Ik vind het een beetje een mix tussen Fullbleed en Maroon 5 achter iets. Misschien wel een beetje hard voor Maroon 5. Maar...
0: Ik snap het.
7: Ja, pak me wel. Doe mij maar een repeatje.
0: Staat erbij.
7: Ik vind hem leuk.
8: Ja, dit is zeker weten een repeatje. We zitten hier met z'n drie in de auto en we gaan er helemaal los op. Meer van zulke dingen.
0: Goed zo.
8: Lekker man.
0: Mazzel, hoi. Ik zit even te kijken. Nou, het is overduidelijk. Het lijkt wel alsof die steeds beter ontvangen wordt. Overduidelijke repeat, hoor. Met vlag en wimpel door naar de volgende ronde. Dat is ronde nummer 9. Aanstaande zondag bij collega Stefan Bouwman. En dit is Adele en Set Fire to the Rain. I let it fall.

Another 54 Ultra en Talk to You by Q-Music. Heb jij dat ook? Ik ben heel gierig. Ik hou niet van zomaar geld uitgeven en helemaal niet aan dingen waarvan ik zeker weet van ja, dit is eigenlijk zonde van mijn geld. Maar ik heb ook geen ruggengraat. Dus ik word ook heel snel overtuigd. Dat is een giftige cocktail. Ik ben vandaag overtuigd om geld uit te gaan geven aan iets. En ik heb jou zo meteen nodig om de schade te beperken. Hoe en wat vertel ik je zo naar Benz & Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: Handsome Moon. Sorry, I'm here for someone else. Hey, over 10 dagen dan spelen we de eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ik weet, is er bij jou op werk ook een WK-pool gaande? WK-pool? Nou, hier bij Q Music ook. Een week geleden kregen we een mail daarover. Had iemand dat opgezet. Ik denk, nou weet je wat, ik laat dat even lekker stilletjes aan me voorbij gaan. Ik reageer niet op die mail, die is naar het hele bedrijf. Weet je, dat merkt niemand als je er niet op reageert. Je meldt jezelf niet aan. Komt helemaal wel goed. Ik dacht ook, weet je, ik laat het gewoon even gaan. Want het kost €15. Om mee te doen. Dus het gaat ook echt om knaken. Ik dacht, ja, €15, ik vind het gewoon eigenlijk best wel zonde voor iets. Ik heb namelijk totaal geen verstand van voetbal. Hoe moet ik dat voorspellen? Nou goed. Dat moet ik wel zeggen, ik heb zelf wel lang gevoetbald, hoor. Dus ja, helaas heb ik uiteindelijk voor radio gekozen. Anders, had je me niet nu hier gehoord. Maar dan was ik nu gewoon mee met de selectie natuurlijk naar Amerika. Ik kreeg dus vandaag een appje van de organisator van de pool. Met het dringende verzoek. Joh, Lars, doe toch even mee. Ah joh, dat is leuk. Meld jezelf nou even aan. En toen dacht ik, ik heb er geen zin in. En toen stuurde ik... Is goed, ik ga er gelijk even naar kijken. Dus ik heb mezelf nu in een WK-pool laten lullen. Maar ik heb dus totaal geen verstand van voetbal. Dus ik dacht, ik ga eventjes dit bij jou neerleggen. Dus als je wel verstand hebt van voetbal, help me even. Ik moet even, ik heb hier even de site voor me. Ik moet dus de poolfase. Ja, ik heb ook moeten opzoeken, het is heel slecht. Maar tegen wie we spelen? We spelen tegen Japan, Zweden en Tunesië. En al die wedstrijden onderling, die moet ik voorspellen. Dus als je daar een beetje verstand van hebt, hoe goed die ploegen zijn en zo, en hoeveel dat ongeveer gaat worden, help me even uit de brand. Dus als je veel van voetbal weet, laat het even weten. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Want ik ga je natuurlijk helemaal €15 op verliezen anders. Verschrikkelijk. Voetbalfans, meld je even in de Q-app. Ondertussen zometeen ook Homewrecker van Samber.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Ook voordelig bij trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle aan nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
24: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
25: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
26: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
27: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

Steve LaRock, Rise Up at Your Music. Ik ben vanmiddag een WK-pool ingeluld. Voor 15 euro moet ik nu de wedstrijden van het WK gaan voorspellen. Maar ik heb echt geen idee. Ik heb echt totaal...

0: dat bij ons staat Malen in de spits. Dat moeten we even in de gaten houden. Malen en Verbrugge staat op het doel. Zover kom ik. En dan houdt het wel op. Maar ik heb even twee mastodonten heb ik er even bij gehaald. Twee voetbalkenners. Puur sang. Dat is Rob. Rob, hallo.
1: Rob, goeie avond. Hallo,
0: Oersen. Hallo, Rob. Ja, bij mij gaat het wel goed. Ja, 15 euro ligt er in principe al. Maar jij gaat me zo meteen helpen samen met Jasper. Jasper, hallo.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hey, hallo. Hey, het idee is dus dat ik moet eventjes de groepsfase. Nou, we zitten in groep F blijkbaar. Ik heb dat even op moeten zoeken. Met Japan, Zweden en Tunesië. Even voor iedereen die zit te luisteren en die ook denkt: oh, ik heb ook zo'n poeltje op mijn werk. Ik kom er ook niet uit. Het gaat me ook geld. Meeschrijven. Meeschrijven, dit is je moment. Rob en Jasper die gaan ons er helemaal doorheen praten. Oké, we gaan even voor de eerste wedstrijd. Nederland-Japan. Rob, wat denk jij?
1: Ja, heel vervelend, maar ik denk Japan 1-0. Dus 0-1 gaat dat worden.
0: 0-1. Dit willen wij niet horen in principe natuurlijk, Rob. Kijk, ik bedoel, ik wil ook geen 15 euro verliezen. Maar ik vind het geen leuke voorspelling. Maar goed, schrijf even op 0-1. Wat zeg jij, Jasper?
2: Ja, ik ben het met Rob eens. Ik denk alleen 2-1 voor Japan.
0: 2-1 voor Japan. We gaan hem sowieso verliezen.
2: Ja.
0: Oké, wat ga ik dan invullen? Ja, dan moet ik gaan kiezen. Oké, we sowieso verliezen.
2: Als jij denkt dat Nederland scoort, dan ben je niet van mij.
0: Ja, dat is waar. Oké, weet je wat ik doe dan? Dan houden we het nog een beetje positief, maar uiteindelijk gaan we die wedstrijd dus verliezen. Ik vul in 2-1 voor Japan, dus... ik heb verkeerd ingevuld. Ik moet eventjes 1-2 natuurlijk, want... Ja, sorry, wacht even hoor. 1-2. Ja, oké, volgende wedstrijd. Zweden-Tunesië. Nou, ik heb echt totaal geen idee. Wat zeg jij, Rob?
1: Zweden-Tunesië. Ik denk dat Zweden met 3-0 gaat winnen.
0: 3-0? Jasper, ben je daarmee eens, of...
2: Ik ben het daar volledig mee.
0: Oh, heel goed. Daar ben ik blij mee. Oh, daar ga ik gelijk invullen. 3-0. Maar is Zweden zo goed dan, jongens, of niet? Of is Tunesië gewoon zo slecht?
2: We hebben een goede spits lopen.
1: Ja, Zweden is heel goed.
0: Ah, goede spits, zeg jij, Jasper?
2: Ja.
0: Hoe heet die spits?
2: Alexander Isak.
0: Isaac, ik ga dit allemaal even opschrijven. Ik heb zoveel informatie. Isaac, oké. Nou, de volgende wedstrijd is Nederland-Zweden. Ja, als die dan zo goed zijn, gaan we die dan winnen, Rob, denk je? Nederland-Zweden.
1: Nee, dat denk ik 0-0.
0: Maar hoezo ben je zo pessimistisch?
1: Ja, ik denk niet dat Nederland het ver gaat schoppen, zeg maar.
0: Oké, 0-0. Wat denk jij, Jasper?
2: 1-0 Zweden.
0: 1-0 Zweden. Oké, weet je, ik hou het hier dan een beetje positief. Dan ga ik nog voor 0-0. Vul ik hier dan 0-0 in. Dan gaan we naar Tunesië, Japan, Rob.
1: 0-3,
0: Jasper.
2: 1-2.
0: Oké, dus jullie gaan wel voor winst voor Japan. Dan ga ik hier voor de... Voor Jasper even kijken. 1-2 vul ik dan in. Mensen, meeschrijven thuis. Hè? Dit kan je heel veel geld besparen. Nog twee wedstrijden te gaan. Tunesië, Nederland. Ben ik heel benieuwd naar.
1: Ik denk 1-4.
0: 1-4. Ja, ik wou zeggen, we gaan toch wel iets winnen. 1-4. Oké, 1-4.
1: Ja, sowieso.
0: Oké, Rob zegt 1-4. Jasper, wat zeg jij?
2: 0-3.
0: Nou, dan ga ik lekker voor 1-4. Lekker veel doelpunten die vallen. 1-4. Oh, dan kan ik helemaal niet kiezen. Oh, dan moet ik helemaal zelf invullen. Wacht even. 1-4. Oké, 1-4. Laatste wedstrijd, Japan-Zweden. Rob.
1: Oeh, dat wordt een krakertje. Ik denk een zakelijke 2-2.
0: 2-2. En Jasper?
2: Ik denk dat Zweden niet wint. 1-2.
0: 1-2. Oké, dan ga ik voor 1-2. Hé, maar even, ik zit even te kijken. Als dit nou echt zou uitkomen, hè? Want ik heb dus nu staan... groep F is ingevuld, staat er nu. Ja, niet meer tonen. Ik heb dus nu staan 1-2 hier voor Japan dus. Als we tegen Japan spelen, tegen Zweden staan gelijk. En tegen Tunesië winnen. Zouden we dan door zijn, Rob, denk je, of niet?
1: Nee, we gaan niet door naar de volgende ronde.
0: Nou, maar dat is toch helemaal niet leuk, Rob?
1: Ja, ik weet het. Maar ja, jij vraagt een voetbal kennen. Ik zie het niet zo... zo positief in.
0: Nou, kijk, ik ben ook per se geen kenner, maar ik vind het feestje eromheen wel leuk. En die wedstrijden vind ik wel spannend. Ja.
1: Sowieso, jawel.
0: Jasper, jij dan? Wat denk jij, gaan we niet door?
2: Nee, we gaan niet door.
0: Nou, wat is dit voor... Nou, lekker dan. Oké, dan nog één vraag. Die ga ik even aan jullie allebei nog stellen, Rob. Wie denk jij dat het dan wereldkampioen wordt?
1: Ja, heel raar, maar ik denk Noorwegen.
0: Noorwegen?
1: Ja.
0: Maar die zijn niet zo goed dan?
1: Nou, als je de voorrondes allemaal bekeken hebt... Dan niet gedaan,
0: maar...
1: Dan zet je wel een vinkje erachter.
0: Oké, Noorwegen schrijf ik even op. En wat zeg jij, Jasper? Wie wordt wereldkampioen?
2: Ik ga dit keer voor Brazilië, denk ik.
0: Brazilië. Oké, die schrijf ik ook even. Ja, ik zit even te kijken. Daar krijg ik de meeste punten voor als ik die goed heb. Dus jongens, deze neem ik even mee. En dan stel ik gelijk even de vraag aan de rest van Nederland... Wie wordt er wereldkampioen op het WK? Stuur even dat land deze kant op en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.

Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Ja, het is natuurlijk nu het seizoen van de WK-pools. Hè? Misschien ook wel bij jou op je werk. Back Your Music is dat niet anders. Ik ben er vanmiddag helemaal ingeluld voor 15 euro. Ik moet nu allemaal dingen over dat WK gaan invullen. Over de groepsfases en wie de wereldkampioen wordt. Ja, ik zweer je, ik heb totaal geen verstand van voetbal. Net heb ik de groepsfase ingevuld met allemaal voetbalkenners. Dat waren Rob en Jasper, die wisten heel veel van het voetbal. Ik ben alleen dus nog op zoek naar de wereldkampioen. Wordt de wereldkampioen? Dat is de grote vraag. Wat ga ik daarop invullen? Nou, er komen heel veel berichten binnen. Rob die zei bijvoorbeeld Noorwegen en Jasper zei Brazilië. Maar ik zie je ook even kijken hoor. Frankrijk komt binnen van Frank. Misschien omdat hij gewoon Frank heet. even kijken. België zegt Gerwin. Ik zie ook heel vaak Spanje binnenkomen. Dat Spanje wereldkampioen wordt. Even kijken. Jochem zegt dan weer Frankrijk of Brazilië. Sydney zegt, fuck it, Curaçao wordt wereldkampioen. Nou, ja, ik heb het gevoel dat dat niet gaat gebeuren. Maar ja, wat ik zeg, ik heb geen verstand van voetbal. Stefan die zegt 100% Frankrijk. Nederland zegt dik nog. Frankrijk weer van Helena. Spanje van Misha. Portugal zegt Corina. En Rick die zegt, Spanje wordt wereldkampioen. Ja, nou ja, als ik afga op wat de meeste mensen zeggen hier in de Q-app... Dan wordt het toch echt Spanje. Ja, dan moet het Spanje worden. Ik moet zeggen, ik gun het ze ook wel. Sympathiek land. Ook beter dan die Fransen. Ik vind Fransen zo onsympathiek. Kunnen ook niet auto rijden, weet je, als je op die periferiek rijdt. Ze rijden bijna gewoon je velgen. Rijden ze eraf. Het zijn ook verschrikkelijke mensen, Fransen. Nee, dat gaan we ook niet doen. Ik gun het Spanje ook. Lekker tapas, lekker drinken. Ik hou van sangria, ga van de zomer ga ik naar Ibiza. Nee, dat is helemaal gegund. Ik ga Spanje invullen als winnaar van het WK voetbal 2026. Mark my words. Daar is heel goed over nagedacht. Even kijken, ja. Sharon die is het er niet helemaal mee eens. Wat stuurt hij nou? Plopsaland wordt wereldkampioen.

0: Freek. En als het avond is, en als het avond is, spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Wil je nou kans maken op een lekker zakcentje? Meld jezelf aan, stuur nu het woord Klok. En doe dat met een berichtje in de Q Music App.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitdaging.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
13: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Jan-Ad Adelsen.
17: Goedenavond. De brandweer in Twente heeft bijna 30 meldingen gekregen over schade door de plotselinge harde wind. De meeste meldingen kwamen uit Glanerbrug, waar waarschijnlijk een tornado doorheen is geraast. Veel dakdelen zijn weggewaaid, daar zit asbest in. Gebieden waar asbest is neergeslagen zijn afgezet. Bewoners krijgen het advies om geen groente en fruit uit eigen tuin te eten. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat het weer rustig wordt nu ze allemaal tegelijk zijn opgestapt. Ze wisten al jaren over het extreemrechtse verleden van directeur Donald Pols, maar ze deden er niks mee. Dat was niet in het belang van Milieudefensie, vinden ze achteraf. Pols begon maandag bij Tata Steel, maar werd er al na een dag ontslagen toen zijn verleden bekend werd. Er zijn tot nu toe 3 demonstraties aangemeld bij de gemeente Arnhem rond het concert van rapper J, zaterdag in de Gelderdom. Dat zegt burgemeester Marcouch. J, ook bekend als Kanye West, heeft in het verleden meerdere keren antisemitische en nazistische uitspraken gedaan. Hij heeft daar wel zijn excuses voor aangeboden, maar verschillende landen in Europa willen hem niet hebben. Marcouch zegt dat hij begrijpt dat mensen een tegengeluid willen laten horen. Voetbalfans die in het stadion een feestje willen bouwen tijdens WK-wedstrijden zullen dat zonder vuvuzela's moeten doen. De FIFA verbiedt die lange plastic toeters. De vuvuzela's werden populair bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Daar was toen ook al veel kritiek op vanwege het monotone, dreunende geluid. Precies. Zo. Ook fluitjes en andere toeters die veel lawaai maken zijn verboden. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste kan die toeter uit. Op de meeste plaatsen droog. Later vannacht nieuwe buien. Morgen wordt het in de middag vanuit het westen droger en dan komt de zon regelmatig tevoorschijn. Er staat nog steeds een stevige wind en het wordt 18 graden.
18: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is lekker rustig op de weg. Twee korte vertragingen nog. Die staan op de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom Noord. 7 minuten. En de A67. Eindhoven Turnhout tussen Leende Heide en de Randweg N2 Zuid. Je vertraging 5 minuten. Flitsers gezien, het zijn er twee. Langs de A12 staan ze Gouda Utrecht 60.1 en de A15 Rotterdam Maasvlakte bij 53.5.
19: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
18: 6 dagen, 18 uur en 53 minuten.
19: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
18: En je hebt nog precies 1 minuut om je aan te melden voor een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Draai ik ondertussen.

0: Armin van Buren en Dream a Little Dream bij Q Music. Kelly, hoe gaat het met je?
1: Ja, met mij gaat het op zich goed. En met jou?
0: Nou, sympathiek dat je het vraagt. Gaat ook wel goed. Maar ik vraag het bij jou om een bijzondere reden. Want jij hebt laatst wat meegemaakt. Iets heftigs.
1: Ja, klopt. Ik kwam uit mijn late avonddienst. En ik was bijna in het dorp.
0: Ja.
1: En toen sprong er een hertje de weg op. En ja, helaas raakte die mijn auto.
0: Ja.
1: Dus ik heb flink wat schade. Het hertje, die moest er heel even bij komen, maar die hupte daarna gewoon weer vrolijk verder.
0: Ach, ik vind dat zo... Ja, je verwacht het ook niet. Die kwam ineens uit de bosjes of zo, of wat?
1: Het gekke is, het was bij ons in het dorp. En ik had er nog nooit geen hert gezien.
0: Nee.
1: Gezien eigenlijk. En in één keer...
0: Een hert.
1: Ja, kwam die van een weiland af.
0: Nou, wat gek zeg. Dus jij komt daar aanrijden in één keer... Zo. In één keer een hert. Ja. En een ree op je grill.
1: Ja, midden in de nacht eigenlijk. Dus het was ook helemaal niemand.
0: Wel even schrikken.
1: Ja, dat was zeker schrikken.
0: Ja, ja, ja. Of Kelly, ree jij stiekem misschien een beetje te hard?
1: Nou, dat zei mijn zoon ook al, maar nee, ik reed niet te hard.
0: Je reed niet te hard, oké. Veel schade?
1: Ja, behoorlijk wat.
0: Wat kost dat nog, de schade dan op de motorkap?
1: Het is een beetje de zijkant heb ik hem gepakt. Ja. Het is al een paar duizend euro, gelukkig ben ik wel verzekerd. Maar ik
0: eigen
1: heb
0: risico.
1: Een eigen risico van 350 euro.
2: Knok! Knok tegen de klok.
0: Nou, dan gaan we proberen een klein beetje van dat eigen risico in ieder geval terug te winnen vanavond, Kelly. We gaan een nieuwe ronde Knok tegen de klok spelen. Werkt heel eenvoudig. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Aan jou dan de taak om op tijd stop te roepen bij een bedrag waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel lekker, dat wil ik wel hebben. Maar laat je de klok te lang lopen en gaat die af, ontploft die, dan win je helemaal niks.
1: Ja, duidelijk.
0: Dat is hoe het werkt, Kelly. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, zeker.
0: Dan wens ik jou... Heel veel succes, daar ga je.
2: €63.

0: Ik wacht nog één keertje.
1: Kelly, wat doe je nou?
0: We kunnen het niet opnieuw doen, zeker.
1: Nee, dat zou lekker makkelijk worden. Oh, Kelly. Ja.
0: Nee, ik dacht, ik wacht nog één keertje en dan zeg ik stop.
1: Moet wel zeggen, ik luister je het spel vaker?
0: Ja, meestal gaat hij toch nog één of twee keer verder.
1: Ik wou net zeggen, dit komt niet vaak voor dat er maar twee bedragen in de klok zitten. Maar ja, dat is natuurlijk hoe het spelletje ook kan lopen. Er kan één bedrag zitten, er kunnen 20 bedragen zitten. Oh, en €200 was wel echt lekker geweest, hè?
0: Ja, dat was allemaal een gedeelte van het eigen risico, ja.
1: Ja, helaas. Helaas.
0: Ja, jammer.
1: Nou, Kelly, bedankt voor het meespelen in ieder geval. En fijne avond nog.
0: Ja, voor jou ook een fijne avond.
1: Nou, sympathiek. Dankjewel hoor.
0: Doei.
1: Hé, wat zonde. En wat een gekke klok. Maar ja, wat ik zeg, zo kan het lopen. Er kan één bedrag in zitten, er kunnen 20 bedragen zitten. Er zat dus €200 in de klok vanavond. Morgenavond opnieuw. Een nieuwe ronde Klok tegen de Klok bij Stefan. En maak je kans op een extra zakzetje. Ik zie een audioberichtje binnenkomen van Jim.
2: Zo'n hertje op je auto, dat geeft een harde Bambi.
1: Ja, Bambi. Leuk.

Major Lazer, Meu en DJ Snake en Lean On Back Your Music. Ik krijg een berichtje van Tirza in de app. Die zegt, hey Lars, ik ben net bij Harry Styles geweest. Het was geweldig! Ja, die Harry Styles die is net klaar met show nummer 9 van 10 in de Johan Cruijff Arena. Morgen staat hij daar nog één keer. Ik dacht, ja, ik ga hem natuurlijk even draaien. Waarom ook niet? Harry Styles, dit is American Girls. Back Your Music.

0: Harry Styles en American Girls bij Q Music. Zometeen. Just Jack Style, Joon. Turn the lights off. Eerst even terug naar gisteren. Gisteravond speelden Romy van de redactie en ik 1 op 10. Een spelletje. Eén geeft de ander een opdracht. En dan tellen we af en dan noemen we allebei op hetzelfde moment een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde, dan moet de opdracht uitgevoerd worden. En dat ging gisteravond zo. Romy, 1 op 10 dat jij een audiobericht stuurt naar Marieke Elsinga en dat je dan Cheerio zingt.
1: Nou, dat vind ik echt heel ongemakkelijk.
0: Ja, maar ja, dat, ja? Ben je er klaar voor?
1: Nee, maar oké, is goed.
0: Oké, daar gaan we.
2: 3, 2, 1, 2.
0: Ja!
1: Nee.
0: Ja, ja! Ja, ja! Ja, dan had je er gisteren al spijt van, Romy.
1: Ja, ik vond het verschrikkelijk om te doen.
0: We kunnen wel even luisteren hoe dat klonk.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Even door. Oh, cheerio. Ik haal de toon wel.
0: Je haalt de toon wel redelijk, ja. Nou, inmiddels, dat heb je dus gisteren een nacht heb je dat verstuurd.
1: Ja.
0: Inmiddels is er een reactie van Marieke Elsinga.
1: Klopt, die kreeg ik vanochtend om 5:10.
0: En die reactie die hoor je zo.
3: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
0: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
4: Nee joh,
0: ik heb er geen woorden voor.
3: Maar gaat hij nog even door en plakt Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je morgen tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Echte Gooise Moeders is terug.
9: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
10: We gaan naar Portugal.
9: Ja.
10: In een camper.
9: Nee.
11: Onwijs leuk.
10: Zijn.
12: Zal het met ons nooit worden.
13: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
14: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
17: Au.
16: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Q-Music, the party.
19: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
2: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
20: Q-Music.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Odido. Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Lars Boelen.
0: Hey, dat ben ik.

0: Amber en Belong Together. Thank you, music. Ja, ik moet zo hard lachen. Gisteravond hebben we een spelletje gespeeld. Robby van de redactie en ik. Wij speelden toen 1 op 10. De een geeft een opdracht aan de ander. En dan tellen we af. En dan noemen we allebei op hetzelfde moment een getal. Tussen de 1 en de 10 is dat getal hetzelfde. Dan moet de opdracht uitgevoerd worden. Ik gaf jou gisteren de opdracht om het liedje Cheerio in een audioberichtje naar Marieke Elsera te sturen.
1: Ja, klopt.
0: Wij zeiden allebei hetzelfde getal, dus dat gebeurde. Nog even het audioberichtje wat jij naar Marieke Elsera... Ja, ik zie je alweer met je ogen draaien, maar... dit heb jij vannacht om 12:30 naar Marieke Elsera gestuurd. Oh, nee, niet dit. ja, dit.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog Even door. Oh, cheerio.
0: Ja, nou, hoe is dit ontvangen bij Marieke?
1: Nou, ik wil nog even 1 keer duidelijk maken. Kijk, Marieke en ik appen niet zoveel. Het laatste appje wat ik naar haar heb gestuurd was in 2024. Hé, Marieke, geniet lekker van je verlof. En daarna hebben we elkaar op de app niet zoveel meer gesproken. Dus,
0: dit is zo random.
1: Het is echt heel random, dus ik vond het echt ongemakkelijk. Zij wordt natuurlijk super vroeg wakker, dus om 5:10 kreeg ik het appje... Ze vat het gelukkig goed op.
0: Ja.
1: Nou, wat gezellig dit, Romy. Welke weddenschap heb jij verloren? Meteen. Ze hadden meteen door.
0: Ze hadden meteen door natuurlijk.
1: Ja, ze weten natuurlijk ook dat ik hier met jou zit.
0: Ja. Oké.
1: Dus ja, ik heb maar gezegd, het was een spelletje met Lars vannacht. Ja.
0: Ja, nee, heel goed. Ja. Nou, fijn dat ze het zo positief... Altijd positief, Marieke, hè? Altijd leuk.
1: Ja, dat gelukkig wel. Hey. Ik had het ook wel leuk gevonden als ze terug had gereageerd met gewoon dat zij door ging zingen.
0: Ja, dat ze hem af had gezongen.
1: Ja.
0: Ja, dat ze dacht, dan moet ik... Ja. Ja, ik zit even te denken, is het... Oké, 1 op 10?
1: Nee.
0: Ja, maar een beetje in het kader van het WK. 1 op 10 dat je Viva Hollandia naar de stuurt. Ja? Inzingen, nee. Daar gaan we.
2: 3, 2, 1,
0: 6.
1: Oh my god, gelukkig.

Thomas Gray en Rumours by Q. Ik heb mezelf even verplaatst richting de stemkamer. Dat is een beetje het centrale kloppende hart van de Foute 1500. Dat gebeurt vanaf volgende week vrijdag, de Foute 1500. De 1500 foutste liedjes volgens jou geef je favorieten door via de Q Music App. En dit, ja, dit is dus de plek waar al die stemlijstjes binnenkomen. Nou, hier komt dit net eentje uit de printerrollen. Pak er even eentje bij. Van Esmeralda bijvoorbeeld. Die zegt de drie biggetjes van K3, die zet ze op de lijstje. Randy met Zombie, echt een beuker. En dan Baila de Gasolina staat bij haar op 1, van Even Serieus. Ja, het leuke is, bij 1500 binnengekomen stemlijstjes doen we een extra foute uur. Even kijken. Oh, nou, hier. Greetje komt binnen. The Riddle van Gigi D'Agostino staat erop, maar ook La Mouture Sure. Weekend van Scooter, Toen ik je zag van Hero. Seks met die kale. Jessie die zet Seks on the Beach op haar lijst. Ja, het is grappig. Overigens, ik zie heel veel seks nu ineens. Which remind me of, als je stemt op je favorieten, maak je ook nog eens kans op een Proud to be Stout pakket. En een sekstooi erin. Ja. Ja. Nou goed, ik ben dus nog op zoek naar een paar lijstjes. Ik zie de teller hier oplopen. We hebben er nog ongeveer 8 nodig. 8 nodig tot 1500 stemlijstjes. En dan doen we een extra foute uur. Dus geef je favorieten nog even snel door. Doe dat via qmusic.nl of de Q-app. Bij 1500 stemlijstjes een extra foute uur. Ondertussen Amy McDonald. This is the life.

0: David Guetta, Alphaville. En Forever Young bij Cume. Ja. Het origineel trouwens van Alphaville zit ook in het Foute Uur. Hè? Forever Young. Nou goed. Over iets meer dan een week, dan doen we de Foute 1500. Dan begint dat hier bij Q-Music. De 1500 meest foute liedjes volgens jou. Je favorieten kan je nog doorgeven. We zitten midden in de stemtiendaagse. Doe dat vooral ook. Q-Music.nl of de Q-app. En bij elke 1500 stemlijstjes doen we een extra Foute Uur. En ja hoor! Het is zover. Een extra Foute Uur met zometeen.
1: Ik heb die
0: Donnie en Vroger ongepakt. We gaan even jumpen. Jekyll and Hyde, Frozen Flame en ook Casey en Jojo. All My Life. Hoor je zo?
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party.
11: The Big One.
10: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: tikkie anders doet.
1: Het is middernacht, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mario Kwijtaal.
2: Goeienacht. Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf. Dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. En vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén korte vertraging, die staat op de A4 Dinteloord richting Antwerpen, tussen Tolen en Bergen op Zoom-Noord. Daar is de weg dicht. De vertraging daar 5 minuten. En flitsers gezien langs de A2 Amsterdam-Utrecht, de hoogte van Maarsen bij 55,5. De A12 Utrecht-Maarn 66,4. En de A15 Rotterdam-Maasvlak, daar staan ze bij 53,5.
3: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
4: Het Foute Uur.
5: Lars Boelen.
1: Lekker zeg, een uurtje likkenbaarden met alleen maar Foute Hits. Zometeen Jekyll Hyde en eerst Donnie en René Vroger. Dit is Bom Gepakt.
6: Q Music is proud to be fout.
7: Foute Uur.
8: Q Music. Luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: Lekker, lekker, lekker. Jekyll and Hyde en Frozen Flame.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Ik heb het net nog even geprobeerd, maar ik kan het nog, jumpstyle. Dat zou je niet zeggen, maar ik kan het even twee keer zo springen en dan met je voeten zo. Lekker. Hey, een extra Foute Uur. Niet zomaar een Foute Uur, maar een extra Foute Uur. Kelly van der Pol die stuurt lekker hoor, extra Foute Uurtje. En Wesley is er ook bij, die zegt lekker begin van de vrijdag. Beter kan het gewoon niet. Ja, middenin dus een extra Foute Uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. Die lijst die hoor je vanaf volgende week vrijdag. Dus over een week dan gaan we daarmee beginnen. Het is de Radio Feestweek van het jaar. Het wordt waanzinnig, maar we hebben jouw input wel nodig. Ik wil weten, wat zijn jouw favoriete liedjes uit het Foute Uur? Je kan er 40 doorgeven, doe dat via qmusic.nl of de Q-app. En I know, het is kiezen tussen je kinderen. Want ja, zie maar eens tussen al die parels even 40 klappertjes te vinden die dan bij jou passen, die je dan het lekkerst vindt. Dat valt niet mee, maar je hebt nog even de tijd. Doe dat vooral, ik zit er wel een beetje druk achter. Want als je dat doet, je geeft je favorieten door, dan maak je kans op een Proud to be Stout pakket van Q-Music en Easy Toys. Met daarin onder andere een sekstoy. Een sekstoy, ja, ja, ja. En ook nog twee tickets voor de Foute Party. De Big One in Eindhoven, dat gaan we 20 juni doen. Dus ja, genoeg reden om je favorieten even door te geven. Doe dat via Q-Music.nl en de Q-app. Dus ik geef je daarvoor nog even twee liedjes de tijd. Dus kom maar door, snel nog even doorgeven jouw favorieten. Dan bel ik zo meteen iemand terug. Die maak ik blij met een Proud to be Stout pakket.

0: Hij vraagt een van mijn favorieten van ABBA. En ook voor jou toch, Arianna, want jij hebt erop gestemd voor de foute 1500.
1: Dat klopt, goedenavond.
0: Goedenavond, ja, hij staat ook op jouw stemlijstje. Ja, ik zit er even doorheen te scrollen. Je kunt dus 40 liedjes doorgeven, maar je hebt ook echt gebruik gemaakt om die 40 plekken te vullen. Dat vind ik mooi.
1: Ja, en ik moest kiezen. Ik heb moeten schrappen.
0: Welke liedjes hebben het dan niet gehaald in je lijstje?
1: Nou ja, op een gegeven moment kun je er ook maar 3 per artiest kiezen natuurlijk. En dan moet je ook per artiest keuzes gaan maken.
0: Ja.
1: Dus van Clouseau heb ik echt wel even zitten bakkeleien welke het gaan redden op mijn lijstje.
0: Ja.
1: En ja, ABBA net zo. Die hebben zoveel bangers dat, dat is bijna een misdrijf om daar tussen te kiezen. Ja.
0: ja, want je hebt gekozen voor Gimme Gimme Gimme, Lay All Your Love On Me, die we dus net hoorden, en Mamma Mia. Ja. Dancing Queen bijvoorbeeld heeft het niet gehaald bij jou.
1: Nee, die heb ik gewoon te vaak gehoord.
0: Maar blijft alsnog leuk, maar dan past die niet in jouw top 40. Ik snap het. Hey Arianna, omdat jij gestemd hebt op de foute 1500, mag ik jou blij maken? Ik heb een klein cadeautje voor je. Jij krijgt namelijk het Proud To Be Stout pakket.
1: Oh, nou wat leuk!
0: Gefeliciteerd!
1: Oké, nou tof, dankjewel.
0: Ja, dat krijg je van Q-Music en Easy Toys. Nou, dan kun je wel een beetje raden, ja, Proud To Be Stout, wat er allemaal in zit. Maar ik ga eventjes de inhoud even met je doornemen.
1: Oké.
0: Daar zit in Easy Toys sokken. Is al leuk om te hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Een bucket hat, dus zo'n vissershoedje. Lekker als je misschien nog deze zomer naar een festival toe gaat.
1: 100%.
0: Even lekker een flesje glijmiddel. Nou ja, dat weet je waar je dat voor kan gebruiken. Werkt trouwens ook denk ik wel goed als je deur piept. En je wint ook een toy. Een sekstoy.
1: Oké, nou ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik heb hem hier. Ja, het is natuurlijk voor vrouwen. Wacht, ik kan hem even laten horen. Dan weet je wat je...
1: Oh, je hebt het ook gewoon fysiek.
0: Ja, ik heb hem nu echt, ja. Moet je horen, joh.
1: Dat klinkt,
0: Oké.
1: Zit je op een helikopter?
0: Ja, dit lijkt wel een helikopter. Ja. Zo, dit is ongelooflijk. Ja, het zou ook zomaar een Harley Davidson kunnen zijn die stationair draait. Nou, goed.
1: Nou die mag ook opgestuurd worden, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, dat niet, maar je krijgt dus wel dit apparaat.
1: Nou, superleuk. Ik denk dat het helemaal goed komt.
0: Past die nog in je nachtkastje?
1: Ik moet plek maken, maar ja, dat komt
0: goed. Nou ja, maar je had er alleen, of niet?
1: Ik rijd net een tunnel in, Lars.
0: Ja, oké. Nou, dan zeg ik nog even heel snel. Je wint ook nog 2 tickets voor de foute party.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ja, ook nog.
1: Wat tof. Ja. Nou, dankjewel.
0: Ja, had je die ook al, of niet?
1: Nee, die had ik nog niet.

Van Halen en Jump. In een extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Q. Oeh, bijna mist in. Voor de foute 1500. Hey, ja. Behalve dat, ik bedoel, ik dacht misschien is het leuk om even een snackautomaatje te doen. Even de snackautomaat, want het is ook officieel vrijdag. Het is ook de dag dat bij Q-Music de snackautomaat wordt bijgevuld. Dus daarom dacht ik, laten we dan ook even een rondje snackautomaat doen. Het werkt als volgt. Die snackautomaat is gevuld met allerlei lekkere snackies. Gevarieerd van een Twix tot een zakje chips tot wat drinken. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Dan ga ik dus zometeen snacks weggeven uit die automaat hier bij Q-Music. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren op dat toetsenbordje. En die getallen mag jij gaan bepalen. Dat is hoe het werkt. Klein addertje onder het gras. Ik zeg het er wel altijd even bij. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Dus af en toe slaat die automaat een nummertje over. En ja, kan dus zijn dat je ook misgrijpt. Maar heb je nou zin in een lekker snackie? Begint die midnight craving bij jou een beetje op te borrelen? Dan is dit het moment. Dit is jouw call om nu jouw geluksgetal tussen de 1 en de 80 even deze kant op te sturen. Doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En dan ga ik zo meteen misschien wel jouw getal invoeren. En dan kijk ik of het ijzeren spiraaltje gaat draaien. En of er voor jou een lekker snackie in de bak valt. Hé, dat zou toch lekker zijn. Kom.

0: Diddy DJ van Diddy DJ. Zo, dus ook, die hebben niet heel erg lang gebrainstormd, denk ik, over de naam van het nummer. Die heette Diddy DJ. Ik denk, hoe gaan we het nummer nou noemen? Fuck it, we noemen het gewoon Diddy DJ. In een extra foutenuur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de fouten. 1500, die hoor je vanaf volgende week. Dus ja, breng je stem ook nog even uit en doe dat via qmusic.nl. Ondertussen spelen we ook gewoon even een rondje snackautomaat. Want donderdag is ook de dag dat de snackautomaat van Qmusic tot een nok toe wordt bijgevuld. In die snackautomaat heerlijke snacks, variërend van een Twix tot een wat drinken, tot een KitKat, tot zakjes chips. Er zit van alles in. Bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Klein addertje onder het gras, niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook daadwerkelijk. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Zeg het altijd even bij. Het eerste getal komt uit de koker van Ramon. Hallo Ramon.
1: Hi.
0: Wat was je aan het doen, Ramon?
1: Ik was onderweg naar huis.
0: Ja, maar je reageerde laat. Was je niet aan het opletten?
1: Ja, nee. Ik zat op de snelweg nog.
0: Oh. Kopje erbij houden, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ramon, welk getal kan ik voor je invoeren?
1: 42.
0: 42. Waar heb je zin in, trouwens?
1: Een goede Twix gaat er altijd in.
0: Nou, dan kan ik je vertellen, 42 gaat hem niet worden dan. Want ik ken namelijk, Twix is ook mijn favoriet. En ik weet, bij de Qmusic weet ik precies welk getalletje dat is.
1: Dat is niet 42.
0: En dat is niet 42, nee.
1: Nou, dus dan ben ik heel benieuwd wat er wel achter zit.
0: Oh, je wil alsnog voor twee. Je mag nu nog wisselen als je zegt, ik zou, nou, oké, ik geef je nog een hint. Ik zou ergens in de 20 gaan zitten.
1: Nou, maak er dan maar 21 van, doen we de helft.
0: Ik ga 21 invoeren. Ja, ik kan je ook al vertellen, dat is geen Twix. Maar wat is het wel? Gaat die spiraal überhaupt draaien? De ja of nee? 21 is ingevoerd. Het spiraaltje is gaan draaien. En beste Ramon, jij wint een Mars.
1: Lekker, man.
0: Gefeliciteerd, jongen. Geen Twix, wel een Mars.
1: Dankjewel.
0: Hij zat trouwens op 23. Oh,
1: nou ja. Bijna, ik zat in de buurt.
0: Onthoud, hè, voor de volgende keer, want die indeling die verandert niet. Dus onthouden. 23.
1: Ik zal hem heel goed onthouden.
0: Oké, goed zo. Rick!
2: Ja?
0: Rick, hallo, waarom ben je nog wakker?
2: Nou, ik heb ook gewerkt. Ik ben nu onderweg naar huis.
0: Wat heb jij voor werk gedaan dan?
2: Ja, ik ben manager bij een hotel, maar ik heb vanavond de receptie gedaan. Want ik had een collega die op vakantie was en die was één dienst vergeten in te vullen. Dus dat heb ik samen met een andere collega gedaan.
0: Nou, lekker dan, lekker vergeten in te vullen. Nou, maar jij bent de manager, dan kan je hem op z'n flikken geven.
2: Ja hoor, ja.
0: Heb je ook gedaan?
2: Ja, en dat komt nog, als hij terugkomt.
0: Heel goed, heel goed. Eventjes scherp blijven. Rick, welk getal kan ik voor je invoeren?
2: Ik wil 24.
0: Oh, naast de Twix! 24!
2: Yes.
0: Nou, benieuwd wat er zit. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. 24 vul ik in. Het ijzeren spiraaltje gaat draaien, hoor. Ja. Ja, Rick. Nou, ik moet zeggen, dit is echt, naast de Twix is dit misschien wel mijn lievelings. Je wint namelijk een KitKat Chunky.
2: Lekker. Nou, super.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Kelly.
3: Hi.
0: Hallo, Kelly. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Heb jij zin in iets? Zoet, zout of zuur?
3: Zout.
0: Zout, in iets zouts. Oké, okay, dan gaan we even een zakje chips of zo.
3: Ja, dat is altijd goed. Maar chocolade doet het ook altijd goed,
0: chocolade
3: hoor.
0: Chocolade, oké, dat maakt jou niet zoveel. Hey, Kelly, ligt het aan mij? Heb ik jou eerder vanavond aan de telefoon gehad?
3: Ja, ik was die pechvogel. Dus alsjeblieft, doe nou een beetje gelet.
0: jij hebt eerder vanavond meegedaan met Knok tegen de Klok, of niet?
3: Ja, dat
0: ja, klopt. Ja, ik kende je gelijk eigenlijk al. Ik dacht al, oh, dat is Kelly van Knok tegen de Klok. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja, ik moet natuurlijk wel even voor de mensen die dat niet hebben gehoord. Dat is een spelletje spelen om 10 over 11. Dan maak je kans op een lekker geldbedrag. Ga jij het zeggen of ga ik zeggen hoe dat is verlopen?
3: Nou ja, dat is niet zo heel goed afgelopen. Nee. Ik wilde nog één bedrag. Ik dacht, nou, hij heeft maar 2 bedragen gegeven. Dus eentje kan er waarschijnlijk nog wel uitkomen, maar helaas.
0: Ja, je hoort al geldbedragen oplopen. En dan moet je stop zeggen bij een bedrag dat je graag wil hebben. Maar gaat de klok af, dan win je niks. Ja, er zaten 2 bedragen, volgens mij iets van €66. En daarna was het €200. Toen dacht ik nog, nou ja, €200 is een lekker bedrag. Maar jij dacht, ik laat hem nog even één keer lopen. En toen ontplofte die. Dus ging je met niks naar huis.
3: Ja, helaas. Ja, nou, normaal gaat hij altijd nog iets verder, hè?
0: Ja, normaal. Maar dat is, wat is normaal, Kelly? Wat is normaal?
3: Hey, maar, ja, dat is zelf ook niet normaal. Nee,
0: heel goed. Hey, heb jij heel de avond hiermee in je koppie gezeten? Dat je dacht, shit, had ik toch eerder moeten. Want dat je, ja, dat is toch iets wat misschien in je gaat zitten. Dat je Beetje onderhuis.
3: Ja, jawel. Ik dacht achteraf wel van, oh shit. Ja, ik had inderdaad gestopt moeten zeggen. Ik twijfelde al.
0: Ja, maar 200, ja. Ik snap het ook niet, want 200 euro is een fantastisch bedrag.
3: Ja, dat is zeker, ja. Ja. Dus, nou, ja, maar eigenlijk is wel dikke bult.
0: Dan gaan we nu gewoon voor de troostprijs. Dan hoop ik wel dat je iets wint. Welk getal kan ik voor je invoeren in de snackautomaat?
3: 53.
0: 53, alright. 53 vullen wij in.

0: Welk getal had je nou weer? 53?
1: Ja, 53.
0: 53, Kelly. Jij wint een blikje cola.
1: Oh, lekker.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Toch nog iets gewonnen. Dat is toch lekker. Ja, niet helemaal met leeg naar bed. Even kijken, ik zit te denken, Romy van de redactie. Hebben wij nog tijd voor een tweede ronde? Ik zit, ja, eventjes, omdat we natuurlijk ook midden in dat foute uur nog zitten.
2: Ja, ik weet het niet. We gaan nu een soort redactievergadering live doen. Maar ja,
0: eerder moeten, ik snap dat.
2: Ik denk, ja, lekker muziek even. Maar ja, misschien willen mensen wel snacks.
0: Snacks met die kale. ik zit even snel te rekenen. Nee, ik denk dat er. Even een kort rondje. Kan wel.
2: Een hele snelle, korte. Echt snel.
0: Ik meen dat je streng bent. Oké, snelle, korte ronde van de snackautomaat. Kom maar door. Stuur nu snel dan eventjes. Heel snel.

0: Jan Smit en Leef Nu Het Kan in een extra foutuur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Tijd voor een turbo-ronde van de snackautomaat. Bij Q-Music hebben we namelijk een snackautomaat op de gang staan. Bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Ik ga snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het eerste getal komt van Marjolein. Marjolein, we moeten opschieten.
1: Hey, ja, nummer 46.
0: Nummer 46 vullen we gelijk in. Nummer 46. Ja, onze regisseur Romy, die is streng. Die zei, ik wil er nog minimaal 2 liedjes draaien. Nou, dat gaan we wel doen. Even kijken. 46. Je wint, Marjolein, een flesje Fusty.
1: Yay. Helemaal top.
0: Wat ga je
1: dorst.
0: Wat ga je ermee doen?
1: Opdrinken.
0: Goed zo. Ron, goeienacht.
2: Goedenacht.
0: Hey Ron, welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: 33.
0: Waarom 33?
2: Ja, eigenlijk waarom niet. Niet Max Verstappen of zo, gewoon.
0: Oh ja, dat dacht ik dus. Ik dacht 33 Max Verstappen, maar niet. Gewoon zomaar 33. Nee, ben je 33 jaar oud misschien?
2: Nee, niet eens.
0: Nou, we gaan 33 invullen op de snackautomaat. En achter 33 zit beste Ron. Een gevulde koek.
2: Lekker, lekker. Gaat er altijd in.
0: Wat is jouw volledige naam eigenlijk, Ron?
2: Ron Poester.
0: Ja, ik zit even te denken. Nee, Ron Poester. Ja, heb jij dan een Max Verstappen naam, ja of nee? Ik denk het wel. Wacht even. Ron Poester. Nee. Ron Poester. Dat is net te kort. We missen eigenlijk een lettergreepje.
2: Ja, precies. Ja,
0: ik denk dat we afwachten. We moeten echt opschieten. Veel plezier met de gevulde koek. Ik ga nog even naar Sven.
3: Hey, goeie avond.
0: Hey Sven, jullie zijn met z'n vijven, begreep ik.
3: We zijn met z'n vijven.
0: Met z'n vijven. Waarom?
3: Omdat wij nog niets hebben.
0: Oh, jullie zijn met z'n vijven aan het werk?
3: Ja, zeker.
0: En waar doen jullie dat?
3: In de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen.
0: En dat gaat natuurlijk dag en nacht door. Op welke afdeling zitten jullie?
3: Orthopedie.
0: Orthopedie, dat is iets met lopen.
3: Alles,
0: oh, alles wat beweegt. Alles wat beweegt, dat is heel ruim. Oké, mooi. Hey, als jullie een snackje winnen, wordt dat dan met z'n vijven gedeeld? Of hoe gaan jullie dat doen?
3: Ja, dat zullen we maar doen, hè. Dat is wel zo netjes. Ja,
0: dan hoop ik voor jullie op een zakje chips of zo. Of iets, weet je wel, ja. Dat je makkelijk kan delen. Nou goed, daar gaan we. Welk getal kan ik invoeren?
3: Nummer 32.
0: Nummer 32. Omdat, 32?
3: Is onze gemiddelde leeftijd.
0: Gemiddelde leeftijd, vind ik mooi. Heel mooi. Nou, jullie... Het is echt... Jullie hebben echt het allergoorste uit de snackautomaat gewonnen. Echt wat zijn dit? Twee van die Waza-crackers met een soort crème ertussen. Gadverdamme. Ja, echt supergoor. Ja, dan zou ik graag willen zeggen, wil je nog een poging doen? Maar dat mag niet, want ik zie Romy kijken, we moeten opschieten. Dus, wat zeg je, snel?
4: Snel!
0: Maar snel nog een...
4: Opschieten!
0: Oké, okay. Nog een ronde. Oké, okay, nou kom maar snel met een ander getalletje dan nog.
3: 57.
0: Nou, ik zou zeggen 57. Ja, het spiraaltje is gaan draaien. Iedereen een slokje. Jullie winnen een blikje cola.
3: Hey!
0: Merk ze nog even.
3: Doei.
4: Wat zie je daar?
0: Want ik mag nog even zeggen, veel plezier met je blikje.
4: Ja, maar het duurt allemaal lang voor mijn gevoel.
0: Helemaal.
4: Veel plezier. Jullie ook veel plezier. Ja. Doei.
0: Verder met het foute huur. Scared Gates. Any one of us.

druk vanaf gemaakt, hè? La-da-da, la-da-da. Queen, in een extra fout uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen waren voor de foute 1500 die je vanaf volgende week vrijdag hoort. Geef jouw favorieten ook even door via qmusic.nl of de Q-app. Zometeen de Q-nacht met hoop lekkere muziek.

Goeienacht. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Meijden op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.